0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Een grote verrassing op het WK voetbal. Duitsland is uitgeschakeld door Paraguay. Na 90 minuten en verlenging was de stand 1-1, dus werden er penalties genomen. De Duitsers misten er 3 en dat waren er te veel. Daarom gaat niet Duitsland, maar Paraguay naar de 8e finale. Over een uur begint Nederland-Marokko. In Monaco wordt gezocht naar de dader van een bomaanslag. In de hal van een appartementencomplex had iemand een rugzak achtergelaten en die ontplofte. 3 mensen raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een rijke Oekraïense zakenman en zijn gezin. Hij en zijn vrouw zouden er slecht aan toe zijn. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen die geen leden toelaten hard aan te pakken. Ze vinden dat zulke partijen zoals de PVV moeten worden uitgesloten van verkiezingen. Ze hebben hun voorstel na kritiek van de Raad van State wel iets aangepast. In het aangepaste plan krijgen partijen 5 jaar de tijd om aan de eisen te voldoen. En bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is afgelopen avond een minderjarige jongen gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. De schutter is op de vlucht. Een deel van de straat waar de jongen werd neergeschoten is afgezet. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En dat was het nieuws op 538.
3: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Geen vertraging op dit moment. Ook geen snelheidscontroles, dus ja, gas erop.
0: 538. Vanaf 8 uur.
1: De 1000 grootste hits uit de 90's.
0: De 538 90's top 1000. Zomer op je radio.
3: En goeienacht, BB Rexha, Fakeless, New Religion, ga je zo meteen horen.

0: Radio 538, goeienacht. Mijn naam is Marnix. Over minder dan een uur, dan is het zover. De WK-wedstrijd tegen Marokko. Daarom een snelle vraag. In welk team zit jij? Ben jij wakker gebleven voor het Nederlands elftal? Ben je misschien wel net wakker geworden? En hoe ga je dit kijken? Dankjewel voor je berichtje in de gratis app van Radio 538. Dit heeft Samantha ingesproken.
1: Hey jongens van 538. Ik vul mijn tijd even in met een beetje diamondpainting. Met een lekkere borrel erbij. En ik zeg dat het 4-3 wordt voor Nederland. Gaat een spannende wedstrijd worden. Groetjes Samantha uit Emmen.
0: Ik hoop het ook. Dit is Remco.
2: We zijn net wakker geworden na 10 minuten geleden. Nog even snel de penalties gekeken van Duitsland, Paraguay. En nu door naar de kroeg om Nederlands elftal te gaan kijken. Hoppa.
0: Oh, lekker naar de kroeg. Maurice heeft ook wat ingesproken.
3: Yo, 538, wij zijn team wakker. En Brobby gaat zeker scoren vanavond.
0: Oké, Brobby gaat scoren. Dit is Michael.
4: Lekker wakker blijven. Dan kunnen we gewoon lekker naar de kroeg toe. Ja man, heerlijk. Lekker zuipen, lekker genieten.
0: Nou, leuk om te horen dat het zo gezellig is in het land, toch? En aan de telefoon Ilona. Ilona, jij zit in de auto, maar naartoe ben je eigenlijk onderweg?
5: Collega's op het werk, voetbal te gaan kijken, ja.
0: Maar ik hoop dat je daarheen gaat om te werken en dat dan de bijkomstigheid is dat jullie samen gaan kijken.
5: Nou, nee, ja, het is een beetje, het is meer samen kijken dan werken, denk ik hoor.
0: Maar echt waar?
5: Wat
0: voor werk doe je dan, Ilona?
5: Nou, ik werk voor de gemeente Rotterdam.
0: Oh!
5: En wij werken in de wijken en daar wordt van alles georganiseerd tijdens het WK. Dat is natuurlijk hartstikke leuk.
0: Ja.
5: En nu is dan Nederland-Marokko, dus ja, vinden we het gewoon, gaan we eens even in die wijken kijken hoe dat gaat. Dan gaan we met elkaar aan voetbal kijken, hartstikke leuk.
0: Wat gaaf, wat een leuk initiatief zeg.
5: Ja. Ergens dacht ik net nog, waar ben ik mee bezig? Mijn lichaam strippelt een beetje tegen, maar nu ik onderweg ben, vind ik het wel hartstikke leuk, ja.
0: En hoe ziet die setting er dan uit voor de gemeente Rotterdam? Zeg maar, is het een borreltje en een kaasplankje en snackies? Of hoe ga je dat aanpakken?
5: Nou ja, ik heb het zelf niet georganiseerd. Het wordt in het Huis van de Wijk georganiseerd. En volgens mij komt ook Mokro Insight. Er wordt een podcast live gemaakt en nou ja, met lekker eten volgens mij. Dus ja, dat wordt hartstikke leuk joh. We gaan ervoor.
0: En wat hoop je dat het wordt?
5: Ja, dat Nederland gaat winnen natuurlijk. Ja, een beetje overtuigend ook maar liefst. Want dan kunnen we lekker door.
0: Nou Ilona, dankjewel voor je tijd. Een hele fijne wedstrijd gewenst. En ik hoop dat het allemaal leuk wordt met de collega's.
5: Ja, graag gedaan. Hey, fijne uitzending nog.
0: Dankjewel. Dit is 538. We houden je wakker tot de start van de Nederlands elftal met de lekkerste hit. Martin Garrix, Ed Sheeran zometeen. Evanescence.

538 met Sia en Unstoppable. Hey, de kans dat je dit overkomt, dat is ongeveer 1 op 3 miljoen. En dat heeft helemaal niks te maken met het WK. Wel met iets wat eerder deze week gebeurd is. Detail sowieso meteen naar de nieuwe van Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: Return of the Mac.
1: De nacht van 538.
0: Goedenacht, Marnix hier. Afgelopen weekend was ik toevallig bij mijn ouders op de camping. Gewoon gezellig familieweekendje. Luchtbed in de kerk, ik ben helemaal kneuterig, helemaal gezellig. Totdat het afgelopen zaterdag, net als in de rest van Nederland, keihard begon te stormen. En mijn vader zei tegen mij, ja, zet die auto toch maar even ergens anders neer. Het liefst onder een boom. Er komt namelijk hagel aan. Ik had namelijk eerder mijn auto op een weiland neergezet. De parkeerplaats van de camping was namelijk helemaal vol. En iets later op de dag was er wat vrij, dat had hij gezien. Dus hij zegt, joh, zet hem even op die andere plek neer. Het liefst is onder die boom. Dus ik loop door de start van de storm met onweer richting mijn auto. En terwijl het al flink boven me los begint te gaan, veel flitsen en bliksemslangen, denk ik opeens, wat is eigenlijk de kans dat de bliksem mij raakt? En wat blijkt nou? Die kans is 1 op 3 miljoen. Dat is inderdaad bijna niks. Dat is heel weinig. Maar het rare is, ja, je weet dus dat het je bijna niet kan overkomen. En ja, toch loop je door die onweer alsof je een soort wandelende antenne bent. Terwijl, ja, 1 op 3 miljoen, het is echt heel laag. Weet je, de kans is nog groter dat als jij als amateur golfer een hole-in-one slaat. Die kans is namelijk 1 op 12.000. Dus ja, de kans is groot dat je een hole-in-one slaat, omdat je wordt getroffen door de bliksem. Maar er is nog iets, een kans dat groter is. Namelijk

Freaky Morning, Live in La Vida Loca bij Radio 538 komt uit 1999 en heeft het gehaald tot plek 104 in de 90s top 1000. Komende ochtend, dan gaan we weer verder met de lijst. En over opstellingen gesproken, opstelling voor het Nederlands elftal is bekend en de hits van 538 ook. Bruno Mars onderweg. Ook de nieuwe van Lost Frequencies ga je zo meteen horen. Naar Kensington, dit is Living 4 bij Radio 538.

0: zijn zojuist gespeeld. En as we speak zijn de spelers de handen van elkaar aan het schudden. En toch een beetje het thema van de nacht. Joh, ben je eigenlijk wakker gebleven voor de WK-wedstrijd? Heb je even van tevoren gedut? En ja, als je hem gaat kijken, waar doe je dat dan? En ik heb toevallig even Julia, collega, aan de lijn. Julia, hallo.
1: Hallo.
0: En jij spookt gezellig uit in een kroeg in Utrecht.
1: Ja, natuurlijk zijn we wakker gebleven. Slapen is voor later.
0: Je hebt ook geen seconde getwijfeld om even een dutje te doen?
1: Nee, man. Maar dan ga je om 10 uur in bed liggen. Wat ga je doen dan? Plafonddienst?
0: Nou ja, ik begreep net dat Martijn Legouw, collega, ook erbij is. En die wel even een dutje gedaan heeft.
1: Schreeuw even.
2: Hey!
1: Ja, die is net wakker, hoor.
0: Oh, die kan er helemaal tegenaan. En je bent dus in de kroeg met meer 58 collega's. Wat denken jullie dat gaat worden daar?
1: 3-2 voor Nederland.
0: Oké, 3-2 voor Nederland. Nou ja, goed. Jul, ik wens jullie een hele fijne nacht daar.
1: Jongens, even laten horen. 5-3-8, laat je horen. Hey!
0: Nou, gaat helemaal goed komen, Jul.
1: Hoi.
0: Succes met de wedstrijd. Dit is 5-3-8 met nu Samuel Welten.

0: 538 Nieuws. 3 uur.
1: Het lukt tientallen gemeenten maar niet om de overlast van ratten, muizen en ander ongedierte terug te dringen. Volgens de Telegraaf nemen de problemen alleen maar toe. Dat komt onder andere door het warme weer, maar veel steden wijzen ook naar bewoners en ondernemers. Die zouden slordig omgaan met hun afval. In Monaco zou een Oekraïense zakenman het doelwit zijn geweest van een moordaanslag. Hij is volgens Franse media gewond geraakt, net als een vrouw en een kind. Het gaat om een aanslag met een bom afgelopen avond in de hal van een appartementencomplex. Het explosief zat in een achtergelaten rugzak. Een tegenvaller voor treinreizigers bij Rotterdam. Duurt nog dagen voordat er tussen Rotterdam en Breda en Rotterdam en Dordrecht weer treinen kunnen rijden. Door brand gisterochtend is er veel schade ontstaan aan kabels om seinen en wissels mee te bedienen. Het repareren duurt tot zeker donderdagavond. En bondscoach Ronald Koeman heeft voor een verrassing gezorgd met zijn opstelling voor de WK-kraker tegen Marokko, die nu zo'n beetje begint. Oranje start met 5 verdedigers in plaats van 4. Nathan Aké is er achterin bijgekomen. Dat gaat ten koste van middenvelder Tijani Reinders. Die begint dus op de bank. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En dat was het nieuws op 538.
0: Vanaf 8 uur.
2: De 1000 grootste hits uit de

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Steeds meer mensen in ons land overleven kanker. 5 jaar na de diagnose is 70% van de kankerpatiënten nog in leven. Dat was 30 jaar geleden iets meer dan 50%. Mensen met bijvoorbeeld huidkanker en zaadbalkanker hebben de beste overlevingskans. Patiënten met alvleesklierkanker de minste. Muizen, ratten en ander ongedierte zorgen in tientallen gemeenten voor problemen. Het lukt ze volgens de Telegraaf maar niet om de overlast terug te dringen. Dat het aantal meldingen toeneemt komt onder andere door het warme weer, maar ook door het gedrag van bewoners. Mensen zouden afval op straat gooien. In Amerika is een filmregisseur veroordeeld die streamingdienst Netflix heeft opgelicht. Hij kreeg miljoenen van Netflix om een science-fiction-serie af te maken. Maar het geld sluisde hij door naar een privérekening en de serie kwam er nooit. De regisseur moet van de rechter 2,5 jaar de cel in. En het eerste grote voetballand ligt eruit op het WK, Duitsland. Dat is uitgeschakeld door Paraguay. Na 90 minuten en verlenging was de stand 1-1, dus werden er penalties genomen en de Duitsers misten er 3. Oranje en Marokko strijden nu om een plek in de 8e finale. Ze zijn met 0-0 de rust ingegaan. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Vanaf 8 uur.
2: De 1000 grootste hits uit de

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Kanker is steeds minder dodelijk. 5 jaar na de diagnose leeft 70% van de kankerpatiënten nog veel meer dan 30 jaar geleden. Mensen met bijvoorbeeld huidkanker en zaadbalkanker hebben de beste vooruitzichten. Patiënten met alvleesklierkanker hebben de minste overlevingskans. In het zuiden van Friesland is vannacht een dode gevallen bij een ongeluk met een auto. In het dorp Spanga kwam die in het water terecht. Een passagier kwam om het leven en de bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor de auto in het water kon belanden is niet duidelijk. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen die geen leden toelaten hard aan te pakken. Ze vinden dat zulke partijen zoals de PVV moeten worden uitgesloten van verkiezingen. Ze hebben hun voorstel na kritiek van de Raad van State wel ietsje veranderd. In het aangepaste plan krijgen partijen 5 jaar de tijd om aan de eisen te voldoen. En in Venezuela worden nog altijd overleden slachtoffers gevonden van de dubbele aardbeving van vorige week. Het dodental is gestegen tot boven de 1700. Duizenden reddingswerkers zoeken onder het puin naar overlevenden. Maar de kans dat die nog worden gevonden wordt steeds kleiner. Helder en het koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Zometeen vanaf 8 uur. De 1000

ja, misschien wel een goede nacht voor je. Omdat je hebt doorgehaald om de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko te volgen op het WK voetbal. Mocht je het eventjes uitgezet hebben of je bent heel even uitgeschakeld. Momenteel wordt er verlengd. 95 minuten exact gespeeld momenteel. 1-1 nog steeds de stand. We kijken met een schuin oog mee en houden je op de hoogte. Het is ook een begin van een nieuwe dinsdag met vandaag afwisseling van zon en wolken. 21 tot 26 graden, dat is een aangename temperatuur. Misschien wel even de korte broek aan. Maar het is niet zo achterlijk warm als de afgelopen dagen. Dus dat is wel even lekker. Eventjes een beetje uitpuffen, dat is wel fijn. Ook gewoon op weg naar een nieuwe 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog heel even terug naar gisteren. Henk van Beek hing gisteren namelijk aan de telefoon in de ochtendshow. Die heeft een behoorlijke reis achter de rug de afgelopen dagen. Welke reis dat was? Hoor je over 6 minuten naar Hanne Mee en Maxime. Ik wil dat je liegt is dit. Radio 538.

0: Utrecht en de Hall of Fame. En dan is de vraag van dit moment eigenlijk: gaat het Nederlands elftal terechtkomen in de Hall of Fame van het WK voetbal? Dat is nog even de vraag. Momenteel wordt er gespeeld. Nederland tegen Marokko. 101 minuten gespeeld in de verlenging. De stand nog steeds 1-1. We houden je op de hoogte. Ook op weg naar een nieuwe 538 ochtendshow voor deze dinsdagochtend. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En daar ging het gisteren ook al even over het WK. En dan vooral even iets wat er buiten het veld gebeurt.
1: Eén ding is zeker, de Oranjebus is van de partij. Mexico is de plaats waar de wedstrijd wordt gespeeld. Monterrey. En de Oranje Mars die wordt daar vanmiddag ook georganiseerd. Duizenden mensen in oranje gul trekken achter die bus aan door de stad. Maar goed, is die bus daar veilig aangekomen? Dat weten we inmiddels. Dat is hij. En wij hebben Henk van Beek van de Oranjebus aan de telefoon. Goedemorgen, Henk.
2: Hey, goedemorgen.
1: Vanuit een warm Monterrey, hè, begreep ik.
2: Ja. We kwamen aan met een aangename 37 graden, zeg maar.
1: Ach jee.
2: Maar het is... Het is droge warmte. En in Houston was het echt kleffe warmte. Oh. Dus eigenlijk is dit wat prettig.
1: Oké, dat is even net even wat beter. Want jullie hebben een behoorlijke rit achter de rug. Want jullie moesten van Kansas City naar Monterey. Wat een trip is van zo'n 1800 kilometer.
3: Oh, zo.
2: Ja, dat klopt. Ja, daar hebben we ook de tijd voor genomen. Dus gewoon lekker 3 dagen en niet al te lange afstanden rijden. Zodat we niet helemaal uitgepeigerd aankomen. Dus dat is goed gegaan, joh.
1: Maar ik kan me voorstellen dat zo'n oranje dubbeldekker op de Amerikaanse snelweg dat toch best in het oog springend is, om het zomaar even te zeggen.
2: Ja, zeker. Laat staan op een Mexicaanse snelweg. Daar is hij nog veel meer in het oog springend. Maar in Amerika is het al zo bijzonder, joh. Echt alles en iedereen aan het zwaaien, aan het toeteren, aan het... We weten al half niet wat we meemaken daar. Alleen, dat werd vandaag in Mexico nog een graadje erger. Dus... Het is heel bijzonder allemaal wat hier gebeurt.
1: Want het is heel grappig dat de internationale media is echt vol bij jullie op die bus en de oranjemarsen gedoken. Dat wordt overal ter wereld wordt het uitgezonden en iedereen vindt het fantastisch.
2: Ja, klopt. Ja, en het is ook. Ik denk dat het ook. Het is het typische jongensboek, meidenboek verhaal. Het is een wild idee geweest. Wat heerlijk uitgepakt is. En waar inmiddels iedereen het over heeft. En we leven af en toe in een soort droom, lijkt het wel.
1: Ja,
2: dat is gewoon zo mooi om mee te maken.
1: De bus was altijd al populair bij eerdere toernooien. Maar het is deze keer slaat het echt alles, heb ik het gevoel.
2: Ja, dit is echt wat we nu allemaal meemaken. Sowieso in Amerika. Amerika is echt sportgek, dat merk je. Maar wat je ook merkt is dat iedereen het giga waardeert dat we komen. En voor ons is dat eigenlijk bijna de normaalste zaak van de wereld, dat we dat organiseren en proberen.
1: Ja.
2: En hier hebben ze zoiets van, ja, dat jullie naar Amerika komen en helemaal voor ons. En je ziet het zeker bij de Nederlanders die in Amerika wonen. Je ziet dat het echt opleeft gewoon. En dat is onbetaalbaar. Als je ziet wat dat allemaal betekent voor hen. En terwijl wij gewoon ons ding doen.
1: Ja,
2: wat
1: we wel leuk vinden. Lekker met je hobby bezig zijn. Maar ik begreep dat bij de vorige mars dat 80% van de mensen die achter die bus aanliepen, dat waren helemaal geen Nederlanders.
2: Nee, nou prima. Iedereen is bij ons welkom. En dat is ook altijd het verhaal geweest. Bij ons mag gewoon iedereen lekker meedoen. Dus ook vooral alle mensen van het land zelf. En dat hebben we eerder gehad. Hè. In Oekraïne speelden we 3 keer waardeloos. Maar de laatste parade liepen er 12.000 Nederlanders en 50.000 mensen uit de stad mee. Ja. Dus het is niet voor het eerst dat het gebeurt.
1: Nee, maar het is wel
2: dus
1: mooi.
2: Dus we vinden het eigenlijk alleen maar leuk.
1: Nou, het is in ieder geval een fantastische steun in de rug, denk ik, voor de spelers van het Nederlands elftal. En die kunnen ze goed gebruiken, want er wacht een zware tegenstander. Maar voor het zover is, is er weer een oranjemars vandaag door Monterrey. Welke artiesten staan op de bus bij jullie vandaag?
2: Nou, over artiesten heb ik werkelijk nog geen idee of die überhaupt komen. Oh. Dat is bij ons sowieso... wij hebben niet zo gek veel artiesten op de bus. Dat is meestal bij de andere parades. We noemen dat altijd een beetje busje 2. Dat is de KNVB. Dat is met alle respect, hoor. Maar daar zijn zeg maar wat genodigden. En wij rijden voorop. En wij doen echt gewoon ons ding. En wij draaien heerlijke muziek. En we maken ons eigen feestje ervan. En dat gaan we morgen ook doen. En daar draaien we wel af en toe een Mexicaans nummertje doen.
1: Hoeveel mensen verwachten jullie bij de mars vandaag?
2: Ja, de berichten uit de stad zijn dat ze denken dat er zo'n 40.000-50.000 Mexicanen toch wel mee willen lopen. Zo. Dus nou ja, we gaan het wel zien. We gaan het wel zien. Ja, vandaag heeft de gouverneur van de staat hier ons ontvangen. En die beste man die heeft... Ja, ik weet niet. Ik geloof dat hij 300.000 oranje shirts heeft laten drukken. En die wil uitdelen. En ja, fantastisch joh. Weet je, dat soort dingen dat gebeurt. Het is zo voetbalgek hier. Heerlijk gewoon. Het is zo op en top genieten.
3: Fantastisch dus, om mee te maken.
2: Laat maar gebeuren.
3: En laten we hopen dat het niet voor jullie de laatste mars is dit WK. Want Marokko is een zware en pittige tegenstander. Wat verwacht jij ervan, van de wedstrijd?
2: Ja, het is echt een lastige wedstrijd. Als we deze doorkomen, dan maken we denk ik een hele grote stap richting een halve finale. Dus laten we... Kijk, natuurlijk ga ik ervan uit dat we winnen, want dat is waarvoor je hier naartoe gaat. Ja. En dat moet ook gewoon kunnen, laten we eerlijk zijn. Maar alles moet meezitten. Het elftal moet gewoon 90 minuten lang de concentratie erbij houden, op zijn. En wij ook. Wij ook gewoon zingen in het stadion, schreeuwen en alles wat we maar kunnen.
3: Ja, nou, en jullie zal het niet liggen, dat heb ik al gehoord. Henk van Beek, ontzettend veel succes en plezier vandaag met de Oranje Mars daar in Monterrey. En een fijne wedstrijd ook.
2: Ja. Dankjewel.

0: ik wel even benieuwd naar. Laat het me weten via de app van 538. Rechtsboven in de app van 538 even op dat WhatsApp-icoontje drukken. Dan word je naar WhatsApp gestuurd. Hou je dan de microfoon ingedrukt? Kun je dus even laten horen hoe jij klinkt vandaag, Wesley?
1: Ja, goedemorgen. Lekker onderweg naar Reerwijk, winkeltjes bevoorraden.
0: Lekker, Wesley. Dat moet ook gebeuren. Cor?
2: Goedemorgen, Floris. En weer een leuke dag tegemoet. Fijne uitzending en tot de volgende. Doei doei.
0: Hey Cor, grote vriend van de vroege ochtend, Eike.
3: Goedemorgen, Floris. Aan iedereen even een hele fijne dinsdag gewenst. En jij natuurlijk heel veel succes met je uitzending.
0: Dankjewel, jongen. Altijd gezellig. En ook Twan kan nog binnen.
4: Hey, goedemorgen deze morgen. We gaan er weer even een gezellig dagje van maken. Hoi.
0: Ja. Lekker Twan, goedemorgen. Momenteel de wedstrijd Nederland-Marokko op het WK voetbal. 110 minuten gespeeld. De stand 1-1. Nederland moet wat gaan forceren om door te gaan op het WK voetbal. Bruno Mars is hier bij 538.

0: dinsdagochtend. Waar het Nederlands elftal momenteel speelt nog op het WK voetbal. Nederland tegen Marokko. Nog 3 minuten te gaan in de verlenging. De stand nog altijd 1-1. Dat is spannend. Nog een paar minuutjes en nou, wie weet gaan we wel strafschoppen nemen op de vroege ochtend. Om door te gaan op het WK voetbal. We zijn ook op weg naar een nieuwe 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En ja, daar werd gisteren alvast eventjes... Ja, misschien fijn voor de geruststelling dat het hopelijk toch nog goed komt. Er werd alvast even vooruitgeblikt. Een voorspelling van de uitslag door Bas Nijhuis.
1: Ja, niet alleen Bas Nijhuis, want eigenlijk nog veel meer dankzij zijn ezels. Ja. Ik zou bijna willen zeggen, geef ze een warm applaus, dames en heren. Bas en de ezel! Yeah. Bas, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Ja, hele goedemorgen.
1: Ja, was een vroegertje weer, ook voor de ezels natuurlijk.
2: Ja, het was een heel vroegertje. Het was echt, ja, maar ze vinden het leuk en ze genieten ook van alle aandacht, hoor.
1: Ja, want het is natuurlijk, sinds dat we hiermee begonnen zijn een paar weken geleden, is het alleen maar groter en drukker geworden bij jou.
2: Ja, het is echt niet normaal. Het is sowieso overal waar je komt in het land hebben ze het over. Maar ook, ja, we hadden hier natuurlijk, we hebben de vorige keer gezien horden met mensen die naartoe kwamen.
3: Bizar.
2: Ja, dat was natuurlijk fantastisch. Dat was hartstikke mooi. Alleen we hebben wel natuurlijk afgelopen weekend door de hitte hebben we wel maatregelen moeten nemen. Want ja, dat werd te gek. Mensen stonden in rijen hier en ik moest water uitdelen. Ik heb sproeiers erop gezet. En ja, dat werd een beetje te gek. Het werd ook een beetje bedreigend ook wel voor de mensen. Dus we hebben wel maatregelen moeten nemen helaas.
3: Ik wil zeggen, jouw gazonnetje ziet er nog strakker groen uit. Mensen kunnen natuurlijk even meekijken op de televisie of op 538.nl. Maar dat ligt er de keurig bij, Bas.
2: Ja. Ja, dank je. Nee, dat klopt. Ja, we zitten hier wel een beetje op van die leemgrond, dus het houdt lang water vast. Maar goed, dus dat scheelt.
1: Ja. Is het kunstgas? Dat kan natuurlijk ook.
2: Nee, het is geen kunstgas.
1: Hey, maar de ezels, zijn ze er een beetje klaar voor, Bas? Voor de voorspelling?
2: Ja, ze zijn heel erg klaar voor. En ik moet zeggen, wat ik zei, van ze moesten wel een beetje wennen, omdat er geen mensen meer kwamen hier natuurlijk. Want we hebben gezegd, we stoppen daarmee. We wilden wel graag de mensen informeren, dus dat hebben we ook gedaan. Dus we hebben nu we hebben kans gegeven om aan televisiestations hier te komen.
1: Ja.
2: Dan is ook vanaf vrijdag is dat echt elke dag zijn die stations geweest. Die moesten zich ook aanmelden. Ik kan jullie even laten zien hoe dat zoiets werkt.
3: Oh ja.
2: Kijk, het is echt best wel... we hebben dus echt hier een pressroom hebben we gemaakt voor Snoepie, Taatje en Sintje. Dat houdt in dat hier vragen kunnen worden gesteld door de media. Die staan hier ook klaar, de microfoons, op gepaste afstand. Ja, en zoals voor vandaag is het zo dat wij aanvragen hebben gehad van onder andere die vandaag hier komen zijn CNN. Fox News komt hier.
3: Oh ja.
2: Nieuws komt hier. En natuurlijk ook, ja, die komen natuurlijk ook, de Morocco World News. Ja. Ja, je moet er ook van kleinere stations zijn. En we hebben ook de kleinere stations de kans gegeven te komen. En dat is namelijk... Ezel TV. Ja, dus wat dat betreft, is wel perfect. Ja.
1: Nou, wat leuk al die aandacht voor Ezel. En dat hebben ze verdiend, want laten we eerlijk zijn. Ze hebben de afgelopen 3 wedstrijden van het Nederlands elftal...
3: Alleen maar goed.
1: Ze hebben feilloos voorspeld.
2: Ja, echt feilloos voorspeld. En echt fantastisch. En het blijkt dus niet... iedereen valt het op, dus iedereen komt ook. En dat vind ik echt heel mooi. En voor de Ezels ook mooi.
1: Hé, maar Bas, zullen we naar het moment supreme gaan? Zullen wij de ezels gewoon de voorspelling laten doen?
3: Ik ben echt nerveus voor deze voorspelling.
2: Ja, ik ben ook heel erg nerveus. En ik moet zeggen, ik heb wel naar jullie geluisterd na de vorige keer. Want zoals je weet, kijk, alles is natuurlijk nog steeds helemaal... we hebben de vorige keer gezegd van niemand komt aan Brobby. En ik heb er ook maatregelen voor genomen. Niels, jij had het er al over. Kijk. Ik heb heuse beveiliging ingeschakeld. Dus kijk, die hier dus ook alles nadrukkelijk in de gaten heeft gehouden. Er komt geen, niemand komt bij dit hok. Dus wat dat betreft...
3: straks worden ze weggehaald s'nachts, dat moeten we niet hebben.
2: Ja, daarom. Dus deze man staat hier al 24/7 staat hier. En het is een hele gezellige man, want hij lacht nooit. Dus het is echt fantastisch. Ja.
1: Even voor de mensen die denken, wat gebeurt er allemaal? Die niet meekijken, maar luisteren. Maar er staat dus bij de stal van de ezels heeft Bas daadwerkelijk iemand een beveiliger neergezet.
2: Ja.
3: Wat zeker goed, weten. Zeg. Wat goed. Ja.
1: Bas, zullen we de staldeur openen?
3: Nou, is die beveiliger opzij staat.
2: Beveiliger, zou u de deur kunnen openen? Nou, er komt geen woord vanaf van die man.
1: Nee.
2: Maar nou, daar gaan we, hoor.
1: De deuren worden nu geopend.
2: Nou, daar komen ze aan, hoor.
1: En daar zijn de ezels.
3: Ja. Oranje hoedje op. Oranje
2: daar zijn de ezels, hoor.
3: Oranje sjaaltje.
2: Ja. Nou, daar gaat ze, hoor. We zijn nog even... Ja, Snoepie gaat direct al die denkt van waar gaan we... Snoepie, die laatste niet kennen, die gaat eigenlijk direct naar Nederland.
1: Dat is een goed teken.
2: Dat betekent, dat is een heel goed teken.
3: Wat goed.
2: Saatje denkt van dit was een pittige wedstrijd. Er ontstaan strijd. Nou, Sintje gaat naar Marokko. Kijk eens wat een strijd. Oh, dit worden veel gele kaarten in deze wedstrijd, hoor.
3: Trek je kaarten, man.
2: Ja, trek je kaarten, maar kijk. Nou, ze laten Marokko toch wat liggen. Ze gaan toch voor Nederland. Dat betekent eigenlijk wel... Het wordt een pittige wedstrijd, denk ik.
3: Ja.
2: Veel kaarten.
3: Ja.
2: Maar een overwinning, jongens, voor het Nederlands elftal.
4: Ja!
2: Ja, zeker. Fantastisch.
1: Nou, daar tekenen we voor, Bas.
4: Ja.
2: Snoepie. Hallo.
3: Die heeft er geen zin in. Die zal op de bank gaan zitten.
2: Nee, dit gaat helemaal goed komen.
3: Nou, volgens mij wel, Bas. Wij hebben die scheidsrechter die al 3 rode kaarten heeft getrokken.
4: Ja.
2: Ja, daarom ook. En het is echt een, iemand die, ja, die ook bekend staat als heel streng. Ja.
1: Een Braziliaan, dus, is het even krijgen.
2: Ja, dus wat dat betreft wordt het pittig, denk ik. Ja.
1: Nou, we gaan het meemaken of de ezels het wederom goed voor hebben voorspeld. Nou, maar ik
3: hoop het zo.
1: Kan bijna niet anders. Nee. Het ziet er in ieder geval zeer gunstig uit. De voortekenen die zijn, als het hier om gaat, in ieder geval...
4: Hey, kijk, Bas.
1: Oranje gunstig gezind.
2: Ja, zeker. Vandaag 3 uur, hè. Er zijn er ook geen snappels, hè. Na van 3 uur, dus dat is perfect. Ja.
1: Bas, trouwens
2: één ding.
1: Ja?
2: Mag die man nu gaan slapen? Hij staat hier al een uur.
1: Bas, dankjewel. En een hele mooie wedstrijd. En we hopen je natuurlijk snel weer te spreken. Want dat betekent dat Nederland doorgaat. En dat we een nieuwe voorspelling kunnen doen met de ezels. Hoi, hoi. Maar in dit geval dus een goede voorspelling voor het Nederlands elftal.

538 Martin Garrix en Ed Sheeran op weg naar de 538 ochtendshow. Nederland staat op het punt om te beginnen aan de penalties tegen Marokko op het WK voetbal. We houden je op de hoogte. En de Crowded House, Don't Dream It's Over, is hier bij 538.

Crowded House bij 538. Don't dream it's over. Even na kort voor zes op deze dinsdagochtend. Ja, we willen eigenlijk vooral zeggen... keep on dreaming, it's not over. De penalty is momenteel aan de gang. Nederland tegen Marokko. Marokko 1 gemist, Nederland 1 gemist. Maar Nederland ook 1 gemaakt. En dan gaat Marokko op dit moment voor de gelijkmakende penalty. En die pakt Bart Verbrugge. Nee, hij gaat er toch in. Het is gelijk bij de penalties. We houden je op de hoogte. Het is ongelooflijk spannend. Op weg naar de 538 ochtendshow. Zometeen om 6.

0: bellen met Peter.
1: Hallo!
2: Goedemorgen.
1: Hey, en wij gaan nu op weg naar een goede stunt.
2: Zo, zou het?
1: Ja. Ik ga dat wel even uitleggen. Maar eerst eventjes over hoe we tot vandaag zijn gekomen de afgelopen dagen. Want ja, ik weet niet hoe het met jullie zat. Het was heet.
2: Zo.
1: Ja. Bloedheet. Ja, bloedheet. Loeiheet. Knijterheet. Ziedendheet. Snikheet. Snoeiheet. Stikheet. Tyfusheet. Plakkendheet. Zweetreetheet. Bij de nationale hittevogeltelling werd de mus het meest geteld als dood van het dak. Als kinderen in Afrika afgelopen week tegen hun moeder zeiden dat ze het heet hadden, zei hun moeder, nee, jullie hebben het warm, kinderen in de rijke landen, die hebben het heet. Het was gewoon echt heet en ik kreeg er ook wel last van.
2: Ja.
1: Er begon om dingetjes in mijn hoofd te zingen. En toen zaterdagnacht, de donder en de bliksem.
2: Zo.
1: En zonder meters bier. Het was pompen of verzuipen, was de enige manier om een juiste koers te varen met de wind in onze rug. Geniet met volle teugen, zulke tijd komt nooit terug. La la, la la la la la la. Ja, dat doet hitte dus met je. Je gaat gewoon dingen waar het opvallend genoeg niet zo heet was. Dat was Kansas City, waar Oranje tegen Tunesië speelde. Dat ging om de eerste of de tweede plaats in de pool. Als Oranje eerste werd in de pool, moest het tegen Marokko. Tweede in de pool tegen Brazilië. Nou, ze hebben het er even met elkaar over gehad. En besloten werd om dan toch maar eerste in de pool te worden. Nou, dat vond Tunesië ook een goed idee, want die schoten de bal na 2 minuten al in hun eigen doel. Alsjeblieft, jullie tegen Marokko. Maar Big Brian Broby die baalde daar enorm van die eigen goal. Want het is zijn taak om die ballen erin te schieten. Dus dat doet hij een paar minuten later. Nou, dat was zo'n beetje het einde van de wedstrijd. Het was in Nederland inmiddels 7:01 s'nachts. In Kansas City was het natuurlijk vroeger en dat zag je ook aan Oranje. Want er zat behoorlijk wat tijdsverschil tussen de aanval en de verdediging van Oranje. Zelfs Tunesië kon gevaarlijk worden, die maakte zelfs een doelpunt. Ik weet niet wie, want alle Tunesiërs lijken op elkaar. Nou. 2-1, dat werd een beetje link, dus er moest gewisseld worden. Wout Weghorst was zelf aan het warmlopen om bij FC Twente in te vallen. Summerfield erbij, nou, het werd nog 3-1 voor Oranje. Oranje dat nu al 20 jaar geen WK-duel heeft verloren in reguliere speeltijd.
2: Ja.
1: Dat is lang hoor. 20 jaar ongeslagen. Elke vriendin van Lil Kleine zou daarvoor tekenen. Oranje dus groepswinnaar. En daarmee spelen we in de volgende ronde tegen Marokko. Je hoort, ik heb het over we. Niet over ze. Ik zeg we, want het gaat goed. En dan hebben we het over we. Nederland tegen Marokko en andersom. Nederland tegen Marokko. Dus zeg maar een voetbalwedstrijd als metafoor van het hedendaagse politieke klimaat in Nederland. Nou, daar zit ook wel een beetje zorg. Want kunnen we er allemaal een beetje tegen als de ander wint?
2: Ja.
1: Denk er voor jezelf even over na. Stel dat Oranje wint. Nou, wat gaat er dan gebeuren? Of stel dat Marokko wint. Kunnen we daar allemaal tegen? Het is hoe dan ook makkelijk kijken voor fans met een dubbel paspoort. Want dan win je altijd. Ja, dan kan ik het ook. Nee, volgens mij is het dus voor de sfeer in Nederland het beste als Oranje en Marokko vannacht gelijk spelen en dat ze dan allebei door mogen naar de volgende ronde. Ik heb dat gemeld bij FIFA-voorzitter Infantino en die heeft mij gemeld dat ik dit jaar in aanmerking kom voor de Vredesprijs. Want die gaat altijd naar iemand met complete biele ideeën. Nou, maar laten we kijken naar de wedstrijd. Hoe zal het gaan? Ja, komende nacht om 3:00. Het wordt ongelooflijk spannend. Ja. Niet voor mij. Want ik weet dat de WK-finale gaat tussen Nederland en Engeland. Ja, en daarmee heb ik al een beetje verraden wie er vannacht uiteindelijk doorgaat. Nederland wint, hoe kan dat? Marokko is veel feller, veel meer gedreven. Dat hebben we ook gezien in de poolwedstrijden. Ze hebben ook een erg goede ploeg. Nederland is wat slomer. Maar ja, Nederland heeft ook al 20 jaar niet verloren op een WK in de reguliere speeltijd. En Broby heeft besloten om er toch weer 1 of 2 in te schieten. En Dumfries en Summerfield ook. Nou, dat zijn er al minimaal 3. Marokko maakt er 2. En dan komen we uit op 3-2. En als het dan omgekeerd is dat Marokko wint, dan zeg ik, nou, het is toch ook een beetje onze overwinning. Misschien scoort Cody Gakpo. Of niet. Of wel. En waar denkt hij dan aan? Want het zoontje van Cody en zijn vriendin Noah is overleden tijdens de zwangerschap. Dat is enorm tragisch. Dat zoiets kleins, dat niet meer leeft. Maar zoiets kleins is dan opeens wel veel groter dan voetbal. Zoiets kleins dat op een andere manier toch voorgoed blijft leven. Want ook dit kind speelt mee vannacht. Nou, denk daar dan ook eventjes aan als je kijkt. Geniet van de wedstrijd. Maar bedenk vannacht toch ook even, Jongens, het is maar voetbal en we hebben er naast elkaar allemaal nodig. Maar ik wens het hele land een mooie nacht.

0: somber op dit moment, omdat Nederland eruit ligt op het WK voetbal. 1-1 werd de wedstrijd. Na 120 minuten is er een penalty-serie begonnen. En die deed Marokko gewoon net even wat beter dan Nederland. Saibari schoot uiteindelijk Nederland uit het toernooi en Marokko naar de volgende ronde. We liggen eruit. Wie er niet uit liggen, dat zijn Tim, Rick, Niels en Florentien. Die zijn er namelijk over een paar tellen weer met een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Om je met een hopelijk toch een kleine glimlach mee te nemen deze dinsdag in, die een beetje zuur begonnen is. Het leuke is wel, jij kunt vandaag de eerste luisteraar worden van de ochtendshow. Dat werkt vrij simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909-3000-538. En kom je dan in de uitzending zo meteen in de ochtendshow, hebben we als pleister op de wond het Ik was de eerste luisteraar t-shirt voor je klaar liggen. Dat is misschien wel fijn, even een kleine pleister op de wond dus. Bellen maar 0909-3000-538. Heb een mooie dinsdag en veel plezier bij een nieuwe ochtendshow.
1: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
2: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
1: Polymax van Griffon. De keuze van de prof. 538 Nieuws.
3: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Het is klaar voor Oranje op het WK. In een meeslepend gevecht zijn we uitgeschakeld door Marokko naar strafschoppen. Na 90 minuten en verlenging stond het 1-1 nadat Nederland op voorsprong was gekomen via Cody Gakpo. In de achtste finales dan neemt Marokko het op tegen Canada. Ook Duitsland is op het WK uitgeschakeld door Paraguay, net als Japan. Dat land verloor van Brazilië. In Monaco wordt gezocht naar de dader van een bomaanslag. In de hal van een appartementencomplex had iemand een rugzak achtergelaten en die ontplofte. 3 mensen raakten gewond. Volgens Franse media gaat het onder andere om een rijke Oekraïense zakenman. Hij en een vrouw zouden er slecht aan toe zijn. En steeds meer mensen in ons land overleven kanker. 5 jaar na de diagnose is 70% van de kankerpatiënten nog in leven. Dat was 30 jaar geleden iets meer dan 50%. De vooruitzichten zijn vooral positiever geworden voor mensen met kanker in een later stadium. En dat komt door betere behandelingen. Gaan we naar het weer. Vandaag een mix van wolken en zon en het blijft zo goed als droog. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel Flo, dan de files. Ja, staan ze ik.
4: Eruit en ook nog in de file staan. A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoudendorp. 9 minuten vertraging. Ander op de A27 Breda Gorkum bij de Merwedebrug. De vertraging 7 minuten.
0: Ja, nou, we zullen er uitgebreid over napraten vanochtend. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko, die door penalties is beslist in het voordeel van Marokko. En dat betekent dat Nederland dus naar huis kan. Het is klaar. Het WK is over. En dat is toch jammer. Ik denk dat we met z'n allen hadden gehoopt dat het nog wat langer had geduurd. Maar goed, gewoon een eerste luisteraar deze dinsdagochtend via 0909-3538. Vind je het leuk om vanochtend onze radioshow te openen? En nog even na te praten wellicht. Bel maar 0909-3000-538.
5: Toyota Mania alleen vandaag nog. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar €0,49. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: 538.
1: Zometeen vanaf 8 uur.
8: De 1000 grootste

0: natuurlijk heel
1: jarig.
0: Dat was ook nog vanochtend, ja.
1: Ja, hoe ben jij geworden? 47.
2: Ik ben wel een jonge god. Je
0: ja, man, man, man, man, man, man, man.
2: 39 zou ik je ook zo geven.
0: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Maar ik had me toch een leukere verjaardag voorgesteld.
2: Hey. Ben je ooit zo vroeg je verjaardag begonnen?
0: Nou, het was wel grappig. Ik had wat vrienden uitgenodigd. Die kwamen vanochtend vroeg bij mij croissantjes eten en worstenbroodjes en voetbal kijken. Maar die waren het ook allemaal vergeten. Dus ze zaten op een gegeven moment op de bank. Zeiden, oh, je bent natuurlijk jarig.
3: Maar jij hebt dus vannacht met vrienden gekeken?
0: Ja. Ja, ik denk, hoe vaak maak je het nou mee dat zo'n WK-wedstrijd om 3 uur 's nachts wordt gespeeld? Dus ik had wat vrienden over de vloer. Het was hartstikke gezellig, moet ik zeggen. Maar voetbal zonder bier, dat voelt toch een beetje
4: maar zij zitten eigenlijk nu nog bij jou thuis.
0: Zij zitten met mijn vrouw te kijken. Mijn vrouw heeft een hele leuke verjaardag.
2: Je hoopt dat ze nog zitten bij je vrouw.
0: Ja, dat hoop ik ook. Dat hoop ik ook.
2: Maar van harte, jongen.
0: Ja, dank jullie wel.
2: Gefeliciteerd. En nog vele jaren gezondheid.
0: Nou, dat is... sympathiek, dank jullie wel. Maar ja, het grootste nieuws vanochtend is natuurlijk... en we hebben het met z'n allen meegemaakt waarschijnlijk vannacht... het verlies van het Nederlands elftal op het WK. Het is over en uit voor Oranje. Marokko bleek in de penalty-serie te sterk voor het Nederlands elftal. Luister nog even mee naar die laatste penalty.
5: Saibari. Of toch Verbrugge. Het weer niet te bolwerken in een strafschoppenreeks. Marokko gaat door.
2: Misschien zag ik het niet goed, maar schoot Timber nou naast?
0: Die schoot naast, ja. Net als Kluivert trouwens. Ja, het was niet best.
4: Het was echt een meter daarnaast.
0: Het was echt niet goed.
2: Die wedstrijd was te gek overigens. Eerlijk is eerlijk. Het was echt wel een
4: zeker
2: zwaar bevochten wedstrijd. Fysiek en...
0: Ja, het moment dat Gakpo die 1-0 maakte.
2: Ja, man.
0: Mijn hemel. Ik zat bijna met tranen in de ogen op de bank. Want als je toch iemand gunt, is hij het wel.
2: Zeker, zeker.
0: Overigens heeft inmiddels aanvoerder Virgil van Dijk gereageerd bij de NOS. Uiteraard teleurgesteld.
6: Ja, het is heel moeilijk om het nu te analyseren. Maar intens sportje. Ik denk dat we verdedigend goed stonden. Ze konden eigenlijk de vrije man tussen de linies niet vinden. Dus het gameplan werkte natuurlijk. Ik denk dat we een goede goal maken. Uiteindelijk in de blessuretijd word je achteruit gedrukt. En dan worden penalties en dan helaas vliegen we eruit.
0: Ja, helaas vliegen we eruit.
2: Ja,
0: het is wel het is. We gaan even naar Marien. Marien, goedemorgen.
7: Hey, goedemorgen.
0: Hallo. Gekeken vannacht de wedstrijd?
7: Heb ik zeker gekeken, ja.
0: En?
7: Ja, slecht, hè?
0: Ja.
2: Maar toch is het, ik had toch eventjes om 3 uur kijken zo in de straat. En dan zie je toch alle huizen. Waren ook mensen wakker, hoor, bij ons in de wijk.
0: Ja.
2: Zeker, ja, man.
7: Ja. Nee, dat klopt, maar...
0: Ik merkte dat ik reed vanochtend hierheen tijdens het laatste deel van de verlenging. Maar ik zag allemaal slingerende automobilisten. Waarvan je weet, die zaten lekker op het telefoontje de wedstrijd te kijken. Maar goed, Marien, wat gaat er gebeuren vandaag? Ga je nog even terug in bed zo?
7: Nee, ik ga dan de gang. In de bouw. Ingebouwen.
0: Maar ik denk dat een hoop van jouw collega's die zullen ook gekeken hebben vannacht. Dus ben je dan net iets minder productief als je zo'n korte nacht hebt gehad?
7: Nou, dat scheelt ik bang voor mezelf. Dat ik van niemand klas.
2: Ik zou toch denken, als jij vandaag mijn muurtje komt metselen...
3: Ik zou geen draagmuur doen.
0: Misschien is dit de dag om even wat spullen te halen bij de bouwmarkt.
7: Ja, maar jullie kennen mijn uitvoerder niet.
0: Ja, oké. Okay. Maar waar ben je bezig op dit moment, Marien?
7: In Valburg.
3: Valburg, dat is toch bij... In Brabant?
7: Ja. Nee, doe me niet. Doe het tussen Arnhem en Nijmegen.
3: Ja, dat zeg ik. Ja.
2: Randje Brabant.
0: Van de verkeersinformatie. Is dat niet de brug bij Valburg?
2: Knooppunt Valburg.
0: Dat is het, ja. Hey, Marien, we gaan jou vandaag uitroepen tot...
8: De eerste luisteraar.
7: Nou, daar ben ik blij mee.
0: Je krijgt een t-shirt.
7: Dankjewel.
2: Ja.
0: Die gaan we naar je toe sturen.
3: Ja.
2: Mooi, toch?
7: Dan doe ik hem aan.
0: Nou, dat is sympathiek. Ja. Dat is ook, daar is hij in principe ook voor bedoeld. Hey, ik zou zeggen, maak er een mooie dinsdag van, hè.

0: Sugar. Een watermelon sugar in de ochtendshow. Moeten we het nemen hebben over het onderwerp waar de plaat eigenlijk over... Nee, moeten we het niet over hebben? Nee, gaan we niet doen. Oké, dan houden we het een beetje netjes. Ja, het is de ochtend na de wedstrijd van het Nederlands elftal... waarin we afscheid hebben genomen van dit WK voetbal. Maar in een stadion dat niet heel erg achter Oranje stond, had ik het idee.
1: Zo, dat was alleen maar 120 minuten fluiten geweest. Ja. Niet normaal.
0: Maar dit was nog omdat wij toen die penalty hebben versierd... in die wedstrijd tegen Mexico.
1: Ja, sorry. Oh, ja, want ik had gisteren bijvoorbeeld Gerard Joling nog aan de lijn.
0: Ja.
1: Oh. Die zou ik, gaan jullie nog rood, wit, blauw? Ja, zei, nou ja, dan op zijn Gerard Jolings. Kan jij beter?
2: Nee.
1: Nee. Dat zei ik ook, ja, Gerard...
0: Gaan jullie nog even rood, wit, blauw?
1: Ja, dus ik zei, dat komt er echt wel aan. Ik zei tegen Gerard, als Nederland vannacht wint...
0: Dan wordt het een hit.
1: Dan is het los. Dan gaan we
2: zo
1: vol.
2: Zie je, elk naaldoel heeft ook zijn voordeel.
1: Nee.
0: Jij zegt, dan komen we eigenlijk lekker...
2: Daar komen we goed weg.
0: Ja.
1: Ik vond het juist even de leukere...
0: Ja. Was een leuke
1: WK-plaat. Dat ik dacht, oh ja, leuk weer sinds...
0: Nou gaat hij niet specifiek over dit WK. Dus die kan
1: de Olympische Spelen kunnen hem ook prima.
0: Daarom, natuurlijk. Want het gaat erover dat we achter, Nederland staan. Dus.
1: Maar dat is natuurlijk wel... ja, dat is jammer. We hadden natuurlijk ook nog prachtige reizen voor onze luisteraars klaar liggen. Ja, dat is allemaal kloten.
0: Maar het leven gaat door, hè?
1: Dat is ook zo, zeker.
0: Ja, maar het had wel heel erg leuk geweest. Maar het zat er niet in. Maar hebben we enig moment het idee gehad van... met dit elftal kunnen we heel ver komen?
2: Niet met deze bondscoach.
0: De kenners toch wel heel vaak horen zeggen... dat het allemaal net niet goed genoeg is. Maar goed, we gaan vanochtend even verder praten met Ronald de Boer hierover. Overigens de hele tijd wel heel kritisch.
1: Ook. Zeker. Ik vond Oost wel Verbrugge echt...
0: Die heeft een sensationele
1: wedstrijd gekiept. Die heeft Nederland echt behoed voor een vroegtijdige afgang. Ja. Echt serieus waar.
0: Laten we het er verder niet te veel over hebben... want er zijn nog andere dingen waar we vanochtend over kunnen praten. Nou, wat heel erg leuk is, waar we later vanochtend ook nog even over gaan spreken... is dat de Olympische Spelen naar Nederland komen.
1: Fantastisch. Ja.
0: We hebben de Olympische Spelen binnengehaald.
1: Ja.
0: Nou ja, het schaatstoernooi.
1: 2030 is wel
3: leuk. Maar er wordt wel gemengd op gereageerd, hè?
0: Is dat
1: voor de schaatsers
3: vooral? Ja, ze vinden het leuk dat ze voor eigen publiek kunnen rijden. Maar ze zitten hartstikke ver van alle andere sporters. En dat is toch
0: wel... Er zitten drie landen tussen zo'n beetje.
3: Ja, weet je wat het ook is? Het gevoel wat minder als je er
1: Rink en ik zijn natuurlijk bij een hoop Olympische Spelen geweest. Jelt is er toevallig vanochtend ook. Die is ook met ons mee geweest naar de Olympische Spelen.
0: Ja.
1: En dat is toch op de een of andere manier... we zijn in Londen geweest, dat was leuk.
0: Ja.
1: Maar we zijn ook in Vancouver geweest. En dat is te gek. Dat voelt voor jezelf... Londen voelt toch een soort van...
2: Het was voor mij makkelijker om naar Londen te gaan... dan naar de Achterhoek te gaan. Dat is dichterbij.
1: En dat is denk ik toch ook met dit. Je wil toch als schaatser ook... je wil in dat Olympisch dorp bij de rest zitten... en bij de medal ceremony en weet ik veel wat allemaal.
0: Nou ja, dan gebeurt een hoop leuks in het Olympisch dorp, toch? Is altijd het verhaal.
1: Als de verhalen kloppen, dan is dat zo.
0: Nou, jullie hebben er vaak met je neus bovenop.
1: Het dorp mochten wij niet in.
0: Nee?
2: Die hebben wij toen de tijd ook weer betrapt. Dat die een relatie...
1: Daar doe ik geen uitspraak over. Vind ik zo lullig voor je.
0: Nou, we bellen later vanochtend even met de baas van Tialf... die even de Olympische Spelen binnen weten te halen. Dus dat verderop in deze ochtendshow voor dinsdag 30 juni.

0: Bam bam bam hier in de ochtendshow. Jugel. Ik krijg op de een of andere manier, ik weet niet of jullie dat ook wel eens zien, van die filmpjes van twee loodgieters die dan verstoppingen oplossen.
1: Die heb ik gezien.
0: Maar die hoor ik ook de hele tijd. Bam bam hoor ik die de hele tijd zeggen.
1: Dat heb ik niet gezien. Maar wel, ik krijg wel die krijgt sowieso heel veel rare filmpjes altijd. Hè?
0: Maar ik denk dan, waarom denkt het algoritme dat ik dit leuk vind?
1: Ja,
0: dat ik het fijn vind om te kijken hoe twee mannen in de stront aan het roeren zijn. Maar ze komen.
1: Ze hadden weten wel genoeg.
0: Maar ze blijven maar terugkomen iedere keer. Ja. Bam, hier in de ochtendshow, Jugel. Ik krijg op de een of andere manier, ik weet niet of jullie dat ook wel eens zien, van die filmpjes van twee loodgieters die dan verstoppingen oplossen.
1: Die heb ik gezien.
0: Maar die hoor ik ook de hele tijd. Bam, bam, hoor ik die de hele tijd zeggen.
1: Dat heb ik niet gezien, maar wel. Ik krijg wel die krijgt sowieso heel veel rare filmpjes altijd. Hè?
0: Maar ik denk dan, waarom denkt het algoritme dat ik dit leuk vind?
1: Ja,
0: dat ik het fijn vind om te kijken hoe.

0: wordt wel leuk, ja. Ik vind wel, uit Purmerend komen ze. En van hen is de uitspraak, een echte vent komt uit Purmerend.
1: Oh.
0: Ja. Het is 7:07. Goedemorgen, dit is de 538-ochtendshow. Met zo dadelijk hier het laatste nieuws. Nou, ik weet wel waar dat over gaat, Florentien.
2: Ja, natuurlijk ook het WK. Maar de zomervakantie staat ook voor de deur. En veel Nederlanders zijn extra duur uit. Hoe dat komt, hoor je zo.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei!

0: er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
1: Goedemorgen.
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
3: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.

0: jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Lieslot, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is een last minute super sale bij PlaceFly vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrije vakanties.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Boek nu een reis bij Prijsvrije vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
8: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
9: Ja, goedemorgen. De dag begint vandaag in het midden en oosten lekker zonnig, maar vanuit het westen gaat de bewolking geleidelijk toenemen. Er kan vanmiddag lokaal een spatje regen vallen, al blijft op de meeste plaatsen gewoon droog. Temperatuur 21 tot 26 graden. En de files, die kom je op de volgende wegen tegen.
10: Begin op de A2, Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel, 24 minuten vertraging. A2, Den Bosch-Utrecht bij Eveningen, 30. En de laatste is de A4, Den Haag-Amsterdam bij Zoetewoudendorp, 27 minuten.
9: Het is 6:55. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
11: Goedemorgen. In Venezuela worden nog altijd slachtoffers gevonden van de dubbele aardbeving van vorige week. Dodental is gestegen tot boven de 1700. Duizenden reddingswerkers zoeken nog onder het puin naar overlevenden. 1 op de 8 Nederlanders gaat zonder reisverzekering op vakantie. En als ze medische zorg nodig hebben, dan kunnen ze dus in de problemen komen, zegt alarmcentrale Eurocross. Krijg je bijvoorbeeld in Griekenland een scooterongeluk en word je door de hulp

0: Dienst ze daar naar een dure privékliniek gebracht, dan lopen de kosten enorm op. En het is klaar voor Oranje op het WK. In een meeslepend gevecht zijn ze uitgeschakeld door Marokko na strafschoppen. Ja, na 90 minuten en een verlenging stond het 1-1 nadat Nederland op voorsprong eerst was gekomen via Cody Gakpo. In de achtste finales, ja, dan is Marokko aan de beurt en dan nemen ze het op tegen Canada. Dat is zaterdag.
1: Ja, daar hadden wij dus kunnen staan, maar ja, het mocht helaas niet zo zijn.
0: Virgil van Dijk heeft al gereageerd. Hij zei dus dat er veel getraind is op strafschoppen.
1: Okay.
0: Had geen succes, blijkbaar.
1: Nee.
0: Want je hebt het gezien.
1: Inmiddels is er ook een reactie van de bondscoach Ronald Koeman. Hij zei het volgende over de wedstrijd.
2: Hoe kijk je daar nu op terug?
3: Positief.
2: En dat is het?
3: Ja, we kunnen onszelf niets verwijten. En dat blijkt ook wel hoe kapot de jongens zitten. Die hadden ook een droom. En tuurlijk, hè, het speelt dat in de hoofden mee, een penalty-serie. En tuurlijk zijn er dingen in de wedstrijd wat beter kan. Bepaalde momenten zag ik ook dat we misschien te ver terug gingen. We kregen er geen druk meer op. Maar we hebben ook heel veel momenten goed verdedigd. En helemaal niks weggeven. Kan niet tegen zo'n goede ploeg met een aantal geweldige spelers. Dus. Maar dit is allemaal achteraf.
1: Ja, dat is zeker achteraf. Maar was dit nou het Nederlands elftal zoals we het graag zien?
4: Ach, wel nee, man.
1: Het was toch heel verdedigend?
4: Slap Janus voetbal eerste klas.
5: Ik vond dit wel, van alle wedstrijden die er geweest zijn, vond ik dit wel een...
1: Een vermakelijke.
4: Je hebt toch geen ene goede wedstrijd gezien van het Nederlands elftal?
1: De wedstrijd tegen Zweden was best.
4: Een aardige helft.
1: Was echt wel heel erg oké.
4: Okay. Ja. Okay.
1: Was echt wel leuk.
0: Ik ben wel tevreden. Duitsland heeft natuurlijk ook verloren. Dat is ook wel een verrassing van Paraguay.
1: Hé, maar dat is fijn, toch?
0: Zo, ja, daar werd het in de reguliere tijd ook 1-1. En daarna missen die Duitsers dus ook 3 strafschoppen. Ja. Of punten. Japan kan ook naar huis. Brazilië won in de blessuretijd.
5: Hakken over de sloot. Hè. Had zo ook maar anders kunnen zijn. Ja. Het is een gek WK. Is het.
1: Ja, het is een bijzonder WK. Maar dat Duitsland er ook uit ligt, dat is wel gedeelde smart is half smart, zeggen ze wel eens. Maar dat geldt in dit geval zeker.
0: Ja.
5: Ik vind overigens wel die ezels van Bas Nijhuis. Die kunnen ook gewoon...
1: Die
5: kunnen gewoon een loetje. Die kunnen gewoon een liefste balie van maken.
1: Heerlijk. Ja.
5: Nee, daar zijn we wel klaar met Saartje, Sientje en die andere.
0: Even wat anders. Er is meer bekend geworden over die 26-jarige shorttrekker Sven Roes, die sinds zaterdag vermist wordt. Zijn auto is namelijk teruggevonden op Schiphol. De politie denkt daarom dat hij naar het buitenland is vertrokken.
1: Zo, dat is een stukje speurwerk.
4: Is dat de kok of baantje?
5: Het kan ook een afleiding zijn.
0: Ja, het kan ook een afleiding zijn. En die zoektocht gaat dus gewoon door.
5: Want je zou toch zeggen, die auto is gevonden op P3... dat als hij naar het buitenland is, dat je zijn naam intoetst in een of ander... Hij moet dan een ticket hebben.
4: Ja, natuurlijk, bij de vertrokken
5: passagiers.
4: Dus het
5: is volgens mij, als je Schiphol zal toch wel een soort systeem hebben... waar elke passagier in geregistreerd staat.
1: Maar mogen ze daar zomaar in?
4: Nou, de politie wel, natuurlijk wel.
1: Ja, maar volgens mij is er nog helemaal geen... Kijk, de familie heeft alarm geslagen, maar volgens mij zegt de politie... Ja, heel ingewikkeld. Het is een volwassen man. En je hebt gewoon het recht om te verdwijnen. Als jij niet gevonden wil worden, dan heb je dat recht als volwassen.
5: Nee, maar dan kunnen ze wel nog zeggen van, joh, weet je wat, we zoeken wel even het systeem. Nou, beste ouders, familie, et cetera. Hij is inderdaad... Heeft hij het vliegtuig genomen?
1: Ik weet niet of zij dat zomaar mogen doen.
4: Ja, natuurlijk, man.
1: Ja, maar dat betekent dus dat op het moment dat jij voor iemand op de vlucht bent, dan hoef je maar naar de politie te gaan. En dan zeggen die, oh, hij is daar en daarheen gevlogen.
5: Dat is waar.
1: Dat volgens mij werkt het niet zo.
0: Ja,
1: dat
0: is het ingewikkelde. Toch ook als familie, zij kunnen toch een inschatting maken van, nou, het is helemaal niks voor hem om zomaar naar het buitenland te gaan. Dat telt ook mee, hè?
1: Maar hoe vaak hoor je
0: echt zorgen maken?
1: Dat op een gegeven moment mensen denken, joh, ik ben er even helemaal klaar mee.
0: Ja,
1: wij hebben hier ook een collega gehad, die was op een gegeven moment ook een paar weken weg. Die was gewoon, niemand wist waar die was. En die is, na een paar weken meldde hij zich weer. Die was...
4: Van Hardenberg.
1: Nee, maar die wilde,
0: en wat had hij gedaan dan in de tussentijd?
1: Die was naar het buitenland gegaan om tot zichzelf te komen. Die was even helemaal, het emmertje was overgelopen.
0: Ja.
1: En heeft zich ziek gemeld en is vervolgens vertrokken. En niemand wist waar die was. Zo iemand heeft dat nodig gehad. Inmiddels is het hartstikke goed met die gozer. Maar daar waren we toen ook even wel van slag van.
0: Apart, joh.
1: Ja.
0: André Hazes, senior, die krijgt zijn eigen herdenkingsmunt. Want hij zou eigenlijk vandaag 75 zijn geworden. Hij is alweer 22 jaar geleden overleden. De munt wordt onthuld door Hans Klok, de illusionist. Maar je kan hem eigenlijk al bestellen. Via edelcollecties.com, daar kan je die munt bestellen. Wat kost die?
1: Nou,
0: wat denk je?
1: Ik heb geen idee.
0: 44,95.
5: Oh, okay. Rare prijs.
1: Ja, je weet nu al. Ja,
0: Hans, 45 euro.
1: Hans Klok gaat hem presenteren.
5: Ja, ja, die toont er weer achteruit zijn mond.
1: Ja, komt bij iemand achter zijn hol vandaan. Ja. Wat zit daar nou?
4: Ja. Of een bierflesje.
1: Flo, dankjewel voor dit moment. Het is 6:53. Dit is de ochtendshow voor de dinsdagochtend. Met straks lekker naar de wekker, dus je maakt kans op de badjas. Helaas niet meer in de kleur oranje, maar wel gewoon in groen en paars. Zometeen.

0: en Dark Before the Dawn in de 50 ochtendshow. Het is 7 minuten over 6:30 geworden. Een bijzonder goedemorgen. Wij gaan ons eens even focussen op 2 liedjes... waarvan er zometeen 1 als winnaar uit de bus komt.
1: Lekker na de wekker.
0: Het is eigenlijk ook een soort penalties, maar dan tussen 2 platen.
2: Ja.
0: Ja, een loterij. Ergens. Alleen bepaal jij op dit moment welke plaat er gaat winnen door je stem uit te brengen op 1 van de 2 liedjes die wij vandaag voor je geselecteerd hebben. En ja, we hebben een bijzondere datum vandaag, want het is de geboortedag van toch wel de grootste zanger die wij ooit gehad hebben in Nederland. André Hazes zou vandaag 75 geworden zijn. Waar het niet dat hij in 2004 op 53-jarige leeftijd overleed. En eigenlijk na zijn dood nog iconischer is geworden dan voor zijn dood.
3: Nou, ik denk,
0: zo werkt dat soms.
3: Die documentaire heeft hem natuurlijk...
0: Zij gelooft in mij.
3: Zij gelooft in mij. Heeft hem echt groot gemaakt.
0: Ja.
3: Daarvoor was het natuurlijk wel een bepaald segment, maar... Ah, ja, hij werd een soort camp of zo, werd hij
2: groot. Ja, absoluut.
0: Je hebt, zeker in de jaren 80 was het in bepaalde groepen, in bepaalde kringen, was het not done om naar de muziek van André Hazes te luisteren. Dat was volks en dat was plat en dat deed je niet. En inmiddels is het gelukkig maar omarmd onder eigenlijk iedereen. Want Hazes is de basis, hoor je dan te roepen. Nou, we hebben er 2 van hem geselecteerd. Want 75 is toch wel een mijlpaal. Dat zou die geworden zijn vandaag.

0: Nou, zoiets.
1: Grappig dat ik de tekst niet meer ken.
0: Nee, maar dat komt ook omdat je er halverwege invalt. Oh. Dat helpt ook nooit mee.
1: Ja, ja.
0: Maar goed, laat maar even weten wat de leukste is van André Hazes. Is dat de vlieger of zeg maar niets meer? En één of twee deze kant op sturen.

0: Danielle Horn en Drive Safe in de 538 Show. Het is 7:15, een bijzonder goedemorgen. Voor veel mensen is de ochtend wat eerder begonnen vandaag. Want een hoop mensen zullen toch de wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht bekeken hebben.
1: Wat is jullie sfeer? Wat is jullie gevoel?
0: Ja, dat is een beetje dubbel. Ze hebben gestreden en ik denk wel dat ze alles gegeven hebben. Dit was wat erin zat.
2: Ik vind wel, op basis van de penalties is het elftal flut. Maar ik moet zeggen, de wedstrijd...
0: Dat geldt overigens ook voor Marokko.
3: Ja, ik wou zeggen, Marokko is...
2: Laat maar zeggen, de wedstrijd zelf vond ik echt vermakelijk om te kijken. Ja. Vond ik echt serieus.
0: Maar dat kwam niet door het voetbal van het Nederlands elftal.
2: Nou ja, wel. Maar ik vond de eerste helft helemaal niet zo slecht. Of heb ik nou echt een hele andere wedstrijd zitten kijken?
0: Ja, ze waren heel verdedigend, vond ik ze. En dat vind ik altijd jammer.
2: Ja.
1: Ik ga liever eruit met een Dutch Nimitz. Ach, wat we hebben wel gezegd. Maar ik vind dat verdedigen, man. Ja, schijnt, we hebben genoeg gehoord.
0: Maar eerste helft viel het nog wel mee. Maar de tweede helft was het op. Als je
2: een
0: balbezit zag, dan was het wel echt. Marokko maakte de dienst uit.
1: Je had ook 65% balbezit. En wij 35%.
2: Ja, dan heeft eigenlijk Marokko het nog heel slecht gedaan.
1: Ach, wat
2: als je met 65% balbezit een 1-1 eruit sleept.
1: Als die Bart Verbrugge niet had gestaan, maar een andere keeper, hadden we er gewoon met 5-1 afgegaan.
3: Maar jullie vinden dus wel dat Marokko terecht gewonnen heeft?
1: Absoluut.
0: Ja, ik denk wel als je alles beschouwt hoe zij 120 minuten lang hebben gevoetbald en die penalty-serie ook, ja, dan is het wel terecht. Maar het blijft ontzettend jammer.
1: Ja, man.
0: Ja, nee, tuurlijk. Ja, dat leuk geweest, maar... Ja,
1: wanneer gaat Koeman bekendmaken dat hij eruit
0: Ik stopt? Denk of later vandaag of morgen.
1: Ja.
0: Denk ik, hoor.
2: Ik vraag me af of hij stopt.
0: Denk je dat hij doorgaat?
2: Ja, waarom zou hij niet doorgaan? Gaan er veel spelers afscheid nemen? Gaat Virgil van Dijk nog eentje mee of niet?
1: Nee, die man is 34, dacht
2: ik. Ja, we hebben nog een EK over 2 jaar.
1: Ja, dus hij is 36.
2: Ja, nou ja, Messi is 40.
1: Ja. Ja, Messi is een natuurlijk. Jij gaat Messi vergelijken.
2: Ja.
0: Maar ik zouden wel even. Hij heeft er iets over gezegd, Koeman.
2: Ja. Ik denk dat de voetballer van vandaag de dag ook langer meegaat dan 10, 15 jaar geleden.
0: Ja. Dit is wat hij er zelf over gezegd heeft op basis van een vraag.
4: Is het te vroeg om aan jou te vragen hoe dit nu verder gaat? Want je hebt gezegd dat de doelstelling was de halve finale. Is dit een moment dat je dat al hebt overwogen?
5: Nee. Dat gaat vanaf morgen komen.
4: Ja, maalt het al in je hoofd of helemaal niet, wat dat betreft?
5: Nou, ik heb daar wel mijn gedachtes over. Maar het lijkt me niet wat op dit moment te zeggen.
4: Krijgen we geen inkijkje in?
5: Nee, zeker niet.
0: Nee, dat gaat hij gaan stoppen.
2: Ja, ik denk ook dat Nigel de Jong die zal ook wel een aandeel hebben in dit besluit, toch?
0: Dat is zijn basis dan.
2: Dat is zijn baas, ja. Koeman kan iets vinden, maar ik denk dat Nigel de Jong ook
1: heeft
2: wel...
1: heeft een contract.
2: ...iets vindt van de voortgang.
0: Nou ja, morgen weten we meer. Ja. Dan gaat hij er iets over zeggen. En vooralsnog heeft hij zelf al die beslissing... ik denk dat hij die wel genomen heeft, maar morgen zal hij die met ons delen.

0: Wij hebben Lars aan de telefoon. Lars Draaier, goedemorgen. Wij hadden Lars aan de telefoon. Ja, we hebben wat problemen.
1: Goedemorgen, ik ben Lars Draaier.
2: Ja, Lars, hoe is het? Heb je vannacht oranje gekeken?
1: Ja,

0: Ja.
1: Onze lijnen doen een oranjetje.
2: Ja.
1: Die liggen eruit. Dus dat werkt allemaal even niet.
0: Maar ik wil graag Nederland door Nederland.
1: Oh, die hadden we ook nog kunnen doen.
0: Hoe heet het zo helemaal niet, toch? Of hoe heet hij het echt?
1: Wij houden van oranje.
0: Oh ja.
1: Zo heet hij, dacht ik. Ja. Maar die hadden we vandaag niet als opties. André Hazes, het is zijn geboortedag vandaag. Hij zou 75 geworden zijn. Maar goed, in 2004 is hij overleden. Maar we staan er toch bij stil. We hadden twee liedjes van hem. De Vlieger was optie 1. Zeg maar niets meer, optie 2. En de meeste stemmen zijn voor, dubbele punt, zeg maar niets meer. Lars krijgt een badjas. We zoeken nog even contact met hem om te vragen welke kleur. En dit is dus het winnende liedje. Zeg maar niets meer, Hazes.

0: Fantastisch liedje blijft het toch van André Hazes. De geboortedag vandaag. Hij zou 75 geworden zijn. Vandaar twee nummers van hem in Lekker naar de Wekker. En dit was de populairste. Onder andere Lars, die stemde erop. We hebben Lars inmiddels
1: teruggespoord.
0: Ja, we hebben hem terug weten te bellen. Lars, welke kleur badjas kunnen we jouw kant op doen sturen?
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: De oranje mag wel.
1: Ja, maar wil je die nog?
0: Echt waar?
2: Jazeker.
0: Maar dan doen we het hele zwikkie jouw kant op.
2: Is ook goed, die mag ook wel een drie doen.
0: Nee, maar ja, als jij per se de oranje wilt, ze hebben vandaag gespeeld, dus we kunnen hem vandaag nog weggeven. Dus, maar dan ben je wel de laatste, hoor.
2: Ja, helemaal goed, hoor.
0: Hij komt je kant op. Mooie dag vandaag, Lars.
2: Oké, dankjewel.
0: Hoi.
2: Bye-bye.
0: Lars pakt de badjas en wij maken ons op voor het vervolg van de ochtendshow, waarin we toch nog even terugblikken op de wedstrijd van zojuist.
1: Oh,
0: ja, dat doen we met Ronald de Boer. Toch wel even benieuwd wat zijn visie is op dit Nederlands elftal. En wat er eventueel moet veranderen. En ik denk dat we ook eens aan Ronald moeten vragen, kun je nou wel of niet op penalty trainen?
1: Goeie.
0: Want dit zag er toch zorgwekkend uit. We gaan verder weer mensen sturen richting de Amsterdamse zomer. En naar achter, dat is ook wel eventjes een dingetje om in de gaten te houden, gaat hij gewoon weer door. De 90's top 1000. Dus.

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
7: Boeie.
8: Alle Fusty 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
7: Zoé.
8: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
7: Yes.
8: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
7: Hamster.
6: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we al.
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
16: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
17: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
18: Ik heb letterlijk niks.
19: Het gaat de hele dag regenen, hè?
20: Nee, ik heb geen regenjas.
19: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
21: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
22: 538 Nieuws.
23: 7 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Het Nederlands elftal is nog steeds niet over het penalty-trauma heen. Op het WK werd na strafschoppen verloren van Marokko. Oranje miste 3 keer, Marokko 2. In de kleedkamer was het stil, dat zei Jan-Paul van Hekken. En volgens bondscoach Ronald Koeman had Oranje er wel alles aan gedaan. Er kunnen altijd dingen beter, maar er werd goed verdedigd en niemand valt iets te wijten. in de Haagse Schilderswijk gingen veel Marokkanen de straat op om de overwinning te vieren. Maar dat liep uit op ongeregeldheden en de ME zette het waterkanon in. Ook in Amsterdam-Nieuw-West werd de Marokkaanse overwinning gevierd en daar waren geen problemen. Mensen reden toeterend rond, zwaaiden met vlaggen en er was ook vuurwerk. Ruim 1 op de 8 vakantiegangers denkt dat hun gewone zorgverzekering ook medische kosten in het buitenland dekt. Alarmcentrale Eurocross heeft dat uitgezocht. Soms worden mensen door hulpdiensten naar een privékliniek gebracht en dat is heel duur. Het aantal ongelukken dat hard oploopt zijn vooral die met scooters. Gaan we naar het weer. Vandaag een mix van wolken en zon blijft zo goed als droog. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel Flo, dan de files. Rick weet waar ze staan.
1: We beginnen op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel, 26 minuten vertraging. A4 Rotterdam, Amsterdam bij Zoetewoude Rijndijk, 1 uur en 4 minuten. En de laatste staan 15 Nijmegen, Gorkum bij Leerdam, 25 minuten.
13: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
14: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
22: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
24: Wow,
22: kost je maar 3 minuten.
24: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
22: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
14: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
25: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
26: 5, 2, 8. Zometeen vanaf 8 uur.
27: De 1000 grote.

0: 14 uur de 538 ochtendshow met muziek van Whitesnake. Here I go again, on my own.
1: Radio 538.
2: Ik vind dat een radioprogramma moet op de muziek gaan. Dat moet geconstateerd zijn op muziek. En jullie vinden jezelf belangrijker dan het plaatje. Het plaatje hangt erbij.
1: Let's go.

0: Snake. Here I go again on my own.
1: Dit is
2: de 538 Ochtendshow.
0: Voor dinsdag 30 juni 2026. Ja, de ochtend waarop wij met z'n allen of wakker zijn geworden of heel vroeg op zijn gestaan om het Nederlands elftal te zien. Maar in ieder geval waarop je waarschijnlijk wel hebt meegekregen dat het voor Nederland op het WK voetbal over en uit is. Marokko was te sterk. Met name bleek dat tijdens het nemen van de penalties. Want zij zijn als winnaar uit de bus gekomen en gaan door op het toernooi. Oranje kan naar huis.
3: En wanneer zou Koeman bekendmaken dat hij stopt?
4: Hou toch, wil je dat graag? Ja, ik hoor je alleen maar zeggen, Koeman moet stoppen, Koeman moet stoppen. Beetje gastigheid is ook goed, hè?
3: Die gaat stoppen.
5: Ja, je wil altijd een soort zwart schaap aanwijzen, maar we moeten toch eerst even verwerken dat Nederland verloren heeft.
3: Laten we het dan even vragen aan Roland de Boer.
0: Die bellen we zo meteen eventjes om toch zijn visie ook te horen op het Nederlands elftal. De aanvoerder van Oranje, Virgil van Dijk, die werd direct na de wedstrijd opgevangen door de NOS. En dit was zijn eerste reactie op het verlies.
6: Ja, het is heel moeilijk om het nu te analyseren, maar intens sportje. Ik denk dat we verdedigend goed stonden. Ze konden eigenlijk de vrije man tussen de linies niet vinden. Dus het gameplan werkte natuurlijk. Ik denk dat we een goede goal maken. Uiteindelijk in de blessuretijd word je achteruit gedrukt. En dan worden penalties en dan helaas vliegen we eruit.
0: Ja, het was een fantastisch doelpunt van Cody Gakpo. Niet zozeer het doelpunt zelf, maar het hele verhaal eromheen was natuurlijk prachtig. Dikke tranen bij de volledige selectie van het Nederlands elftal. En met name bij Gakpo zelf, die natuurlijk zijn zoontje stilgeboren zag worden. Ik denk dat van de week is gebeurd. We weten niet precies wanneer dat was. Maar in de wedstrijd tegen Tunesië wist hij het al. En nu kwam eigenlijk alles eruit. Het had zo mooi kunnen zijn, maar helaas, het is allemaal anders gelopen. Overigens heeft Ronald Koeman ook gereageerd. Uitgebreid interview gegeven ook bij de NOS. En daar werd onder andere ook gesproken op de speelwijze, of over de speelwijze van Oranje. 5 verdedigers stelde hij op. Dit is zijn antwoord op die vraag.
7: Heel Nederland heeft gevraagd, ze moeten met 5 spelen. Speel je met 5, krijg je daar kritiek op. Dus ja, maar nogmaals, het interesseert me geen puntje.
0: Het interesseert me geen puntje.
4: Nou, wat vullen we daarin?
0: Ja.
4: Ja, zeg het maar. Nou ja, misschien kan je het inspreken. Een voice-berichtje sturen. Dan pakken wij dat achter Koeman.
0: Oh ja, wat zegt hij daar?
4: Puntje.
0: En dan een enorme verrassing gisteren op het WK. Want Paraguay heeft Duitsland uitgeschakeld. Toch nog even laten horen hoe blijdschap dan klinkt. Ja. Want de beslissende strafschop die werd genomen. En dit was het commentaar op de Paraguaanse televisie.
8: Zij laat die

0: schuif.
1: Met jou.
0: Van Flair door het oog van de nacht. Om 7:15. Dit is de ochtendshow voor dinsdag 30 juni. Goedemorgen en welkom.
2: De wekker gaat. Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
0: Nou,
2: waar hebben mensen het vandaag over?
0: Ja, nou, waar zouden mensen het vandaag nou over hebben? Hè? Waar gaat het over bij het koffiezetapparaat? Ik denk zomaar over de nederlaag van het Nederlands elftal tegen Marokko op het WK-voetbal. Want dat is nu voorbij voor Nederland. Na een spannende wedstrijd dan wel maar uitgeschakeld in de strafschoppenserie. En ja, betekent dit dan ook het einde van Ronald Koeman? Dat is even de grote vraag die we wel even aan onze huisanalist Ronald de Boer voor kunnen leggen. Ronald, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe is het met de stemming?
3: Laat ik vroeg net aan mij via een appje, ben je nog wakker? Nou, ik denk, je denkt nog niet dat ik kan slapen na dit dramatische einde zeg maar, van het Nederlands elftal.
0: Ja, het was wel op het puntje van de bank, maar, toch?
3: Ja, dat wel. De spanning was hem. Dat vergoedde veel, maar terecht verloren. En ja, kijk, het is aan de ene kant zuur, twee minuten geloof ik in bestuurde tijd, 1-1.
0: Ja.
3: En je begon zo lekker met penalties, dat zag er allemaal goed uit. En als je dan eruit gaat, ondanks dat je niet in mijn ogen had verdiend, dan, ja, dan denk je, jezus, wat als. Maar ja, dat gaat niet op.
0: Nee.
3: En, ik moet Marokko feliciteren, want die speelde echt heel goed. Dus, maar even terugkomend op je vraag, Tim. Ja, ik denk dat Koeman de eer aan zichzelf gaat houden.
0: Jij denkt dat hij opstapt?
3: Ja, ik denk dat hij opstapt. Ja. Het is mooi geweest. Tijd voor een andere coach.
0: Oké. Okay.
3: Dat verwacht ik.
0: Ja, hij wilde er nu nog niks over zeggen. Hij gaf wel aan in een interview met de NOS van, nou, ik heb het wel ongeveer in mijn hoofd zitten, maar ik kom daar morgen op terug. Dus dan geeft hij daar meer uitsluitsel over. Maar jouw verwachting is wel van, nou, het is mooi geweest. En dan iemand anders.
3: Ja, als je het nu aan mij vraagt, denk ik 99%.
0: Oké. Okay.
3: Dat, ja, dat is mijn gevoel, hè.
4: Maar dan dient zich toch de volgende vraag aan. Wie dan?
0: Ja, iemand anders.
4: Ja.
3: Nou, je hebt Arne Slot natuurlijk, die beschikbaar is. Je hebt misschien wil onze vriend Peter Bos. Maar Arne Slot zou natuurlijk wel zijn, denk ik, een hele goede kandidaat zijn in mijn ogen.
0: Hm. Wat moet er anders bij het Nederlands elftal? Want er is wel een hoop kritiek op het spel. Deze wedstrijd was ook eigenlijk voor Nederlandse begrippen erg verdedigend.
3: Ja, nou, kijk, laat ik vooropstellen, ik vond die 5 achterop prima. Maar dan moet je wel zorgen dat je de druk ophoudt. En ja, als je de 2 middenvelders maar hebt, ja, ik heb altijd geopperd in deze opstelling, of laat ik het zo zeggen, in dit team, het beste formatie is eigenlijk 5-3-2, zeg maar. Hè? 2 spitsen voorop en dan 3 middenvelden. Nou, die middenvelden kwam je duidelijk tekort. Daar had in mijn ogen gewoon Reinders. Want je moet ook diepgaande middenvelden hebben. Nou, die heb je dus helemaal niet gehad. Als je zag hoe frivol en dynamisch Marokko speelde met diepgaande mensen. Dat heb je helemaal niet gezien bij het Nederlands elftal. Dan ben je alleen maar achteruit aan het lopen.
0: Ja,
3: ja, dat, daar had Koeman denk ik toch sneller wat aan moeten doen in ieder geval.
0: Maar is dit team goed genoeg? Hebben we de spelers om ver te komen op een WK?
3: Zeker dat we de spelers hebben. Maar je moet, denk ik, in mijn ogen naar je spelers kijken. Wat zijn de kwaliteiten? Kijk, als je Dumfries en Van de Ven hebt. Kijk, Dumfries kon nog redelijk, omdat echt Sumfield echt wel, en die trouwens heel goed speelde, een geweldig toernooi gespeeld. Die goed naar binnen ging en dan kwam Dumfries eroverheen. Maar Gakpo staat aan de linkerkant en die blijft vaak aan de lijn. En waar moet Van de Ven daar naartoe? Dus die heb je helemaal, ja, dan heb je eigenlijk een man minder. Ja, dan kan je niemand verrassen. En ik denk dat gewoon, zeker in deze wedstrijd, echt heel slecht was uitgevoerd. En ik denk dat Koeman sneller had moeten ingrijpen. Want je merkte aan alles dat je gewoon totaal de grip verloor. Je was alleen maar aan het, ja, zoals Ruud Gullit zegt, krabbetjes aan het lopen van links naar rechts en een beetje tegenhouden. Geen druk op de bal. Maar ook eigenlijk de goal, zeg maar, de gelijkmaker. Ik moet zeggen, fantastische voorzet. Echt geweldig aangesneden. Maar je ziet hoe Dumfries dan eigenlijk hem gewoon die voorzet laat geven. Helemaal niet druk op de bal. Ik heb altijd gezegd, je hebt een man over, of misschien wel 2 achterin. Eentje moet vol druk op de bal. Ik bedoel, als je vooruit speelt, heb je nog iemand anders, of misschien wel 2 mensen vrij. Ja. En dat vond ik echt slecht verzorgd bij dit Nederlands elftal.
0: Hey, en dan die penalty-series. Tof serie.
3: Ja,
0: dat was natuurlijk niet best, hè, wat daar gebeurde.
3: Nou ja, moet ik daarover
4: praten? Jij bent
3: de laatste. 10 meter ook alles van.
0: Nee, maar je kan er toch op trainen, zou je zeggen?
3: Nee. Jawel, maar het is toch de druk. En ik denk, Kluivert deed in principe alles goed. Even inhouden en dan schiet hem op de paal. Je denkt, de keeper ligt al in de hoek. Schiet hem in. Nou, Timber, ja, die raakt hem helemaal verkeerd natuurlijk. Nou, dan heb je natuurlijk Verbrugge die ongelooflijk pech had bij die tweede penalty.
1: Ja.
3: Want dan ga je met twee kruisen gaand, Marokko naar de derde strafschop toe. Ja, dat was ook wel een mentaal dingetje, moet ik zeggen. Ja. Maar uiteindelijk is het allemaal heel matig genomen. En is dat ongelooflijk pijnlijk, want... Ja, ondanks dat je het niet verliest, ja, had je het eigenlijk wel in eigen hand om het om door te gaan.
1: Ja. Nou ja, het is niet zo. Nederland is klaar op het WK. Marokko gaat door. En jij zegt dus, Ronald Koeman, de kans is groot dat hij morgen bekendmaakt dat het einde verhaal is als bondscoach. Ja,
3: de kans heel groot is.
1: Oké.
3: Okay. Nee, mega groot. Ja.
1: Nou, dus, Ronald, mag ik
3: zou er geld op zetten.
1: Mag ik jou...
5: en hoeveel geld? Ja.
3: €5.
1: Heel hartelijk dank voor jouw heldere analyses die we van je hebben
3: mogen ontvangen. Ik had graag nog heel lang doorgaan.
1: Ja, wij ook. Nou ja, het is vast niet de laatste keer dat we hier gesproken
3: hebben. Het
1: is een zuurappel. Ja, Ronald, een mooie ochtend toch.
5: Bye.
1: Hoi. Ronald de Boer over de wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK. Mocht je het gemist hebben, ik kan het me bijna niet voorstellen. Maar Nederland naar huis, het is klaar voor Oranje op dat WK. 9:30. Ochtendshow voor dinsdagmorgen. Lady Gaga.

0: Amsterdamse zomer. Hey, dat is leuk. Een lekker feestje vieren met Nederlandstalige hits. Dit komend weekend is de zondagmiddageditie waar je naartoe kan. Zometeen in de ochtendshow kaarten daarvoor te winnen. En Florentine heeft het laatste nieuws.
1: Er komt een nieuwe functie op WhatsApp. Hartstikke handig.
0: Wat dat is, hoor je zo.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Toyota Mania alleen vandaag nog. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
6: Plintenfabriek.nl.
7: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
5: Voor elke stijl de juiste afwerking.
6: Plintenfabriek.nl.
8: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
9: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens een dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
10: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
11: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: 46. En de laatste is de A27 Breda-Gorkum bij Industrieterrein Avelingen, 31 minuten.
1: Exact 7:30. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Na 120 minuten was het 1-1 en Nederland werd daarna uitgeschakeld na 3 gemiste strafschoppen. En wat dat betekent voor bondscoach Ronald Koeman is nog heel even afwachten. Hij denkt vanaf morgen na over zijn toekomst bij Oranje. Ja, na de Marokkaanse overwinning tegen Nederland op het WK was het feest in meerdere steden. Marokkanen gingen de straat op met vuurwerk en vlaggen. In Den Haag, daar ging het wel even mis, werd ook het waterkanon ingezet. Behandelingen tegen kanker helpen steeds meer mensen de ziekte te overleven, blijkt uit onderzoek. Na 5 jaar leeft gemiddeld 70% nog, tegen 51% 30 jaar geleden. Dus dat is goed nieuws.
1: Zeker.
2: Ja. Vanwege de privacy kunnen gebruikers van WhatsApp binnenkort in plaats van een telefoonnummer ook een gebruikersnaam doorgeven om met elkaar in contact te komen. Net zoals bijvoorbeeld bij Signal.
1: Dat is een soort e-mailadres eigenlijk. Maar dan je moet voor je WhatsApp.
2: Ja, het wordt de komende maanden uitgerold. Delen van je telefoonnummer kan, nou ja, natuurlijk voor veel mensen een grote stap voelen. Zeker als je iemand niet zo goed kent. En dan kan je in plaats van dat gewoon je gebruikersnaam geven. En uiteindelijk blijft wel je WhatsApp gekoppeld aan je telefoonnummer. Het is geen vervanging, maar het is gewoon een extra optie.
3: Slim. Je kan nu ook al boven je WhatsApp staan. Hè? Claim hier je gebruikersnaam nu.
1: Ah,
3: dus je kan alvast...
1: Ik had hem nog niet gezien.
4: Ja, echt waar?
3: Ja, er zijn natuurlijk meer hondjes die Vicky eten. Ja. Dus als jij wil dat je voor Vicky van de Meulen kan claimen... dan zullen er ongetwijfeld er nog één op de wereld zijn.
2: Tussen de 3 en 35 karakters moet het hebben.
1: Maar bijvoorbeeld gebruikersnaam Radio 538 zou kunnen. Ja. Dus dan zou je via gebruikersnaam Radio 538 zou je met ons kunnen communiceren.
3: Ja.
1: Heel wat handig.
2: Ja, nou ja, je moet wel met een letter beginnen. Dus dan weet je dat alvast. Okay. Geen 5 van 538.
1: Nee, daarom zeg ik Radio 538.
2: Ja, dus dat is misschien handig voor sommige mensen.
1: Zeker.
2: Verder dan, het geven van fooien in de horeca blijft een lastige zaak. Dat blijkt uit nieuw onderzoek uit de Telegraaf. Nederlanders die houden vaker de hand op de knip. Ja. Werd er vorig jaar gemiddeld zo'n 9% fooi gegeven. Dit jaar daalde dat naar 8,5%. Dat is toch 0,5% minder. Een van de oorzaken is de geautomatiseerde tip. Ja, het is een afschuwelijk systeem dat meteen zou moeten worden afgestraft, volgens sommigen. Ja, je moet dan op een gegeven moment gaan pinnen. En dan heb je de optie 5%, 10%, 15% fooi. Niet overal, maar wel in steeds meer restaurants.
1: Ja, soms staat zelfs 20% ertussen.
2: Ja, echt waar?
1: Ja, dat kom je wel eens tegen.
4: Ik geef echt nooit fooi.
1: Nee?
4: Nee, ik ga elke dag een koffierondje.
1: Dat is de recenseer jij ook.
4: Ja, nee, maar ik ga ook wel op de fiets en dat doe ik altijd op een ik kom altijd in een vast tentje. Daar kom ik gewoon, ik zeg maar, 20 keer per maand.
1: Ja.
4: Ja, ik ga geen 20 keer fooi geven.
3: Nee, maar als jij voor een kopje koffie kan ik me ook nog voorstellen dat dat misschien een kleine aankoop. Maar als jij toch ergens in een restaurant avond goed gegeten, gezellige avond hebt gehad, dan doe je het toch
4: wel.
3: Ik vraag me altijd af, dat doe ik wel namelijk, als ik fooi geef, dan pin ik het. Ik vraag wel altijd van tevoren, wordt het gedeeld met jullie of niet? Ja. Want als dat naar, laat maar zeggen, de eigenaar van de horecatent gaat, dan geef denk ik de groeten. Maar wordt het gedeeld, dan ben ik nog wel genegen om...
1: om even een fooitje te geven. Ja. Ja, en dan is toch ook altijd de vraag van hoeveel geef je? Doe je 10% of doe je 5%?
3: Ik denk als jij een euro al krijgt, moet je daarmee blij mee zijn, toch?
1: Ja, maar je kan ook nog wel eens dat ik een fooi geef. En dan merk je gewoon aan de reactie dat ze het eigenlijk weinig vinden.
3: Ik ben een keer in Amerika, gaf ik fooi aan de taxichauffeur te weinig. Ik werd verrot gescholden.
1: Ja, nee.
4: Ik was een keer met nieuws.
3: Niet normaal.
4: Wat wij in die bar waren, hadden we ook. En dan gaven we fooi. En voor ons gevoel, voor Nederland.
3: Ja.
4: Zo aardig. En zij zeiden nog, are you fucking kidding me?
3: Die worden echt boos.
4: Die waren boos.
1: Maar serveersters in de VS.
2: Dat is een soort inkomen.
1: Dat is hun inkomen. En dat ging zij mij ook. Ik heb het een keer gehad in de Verenigde Staten op de luchthaven. Toen gaf ik, denk 11 of 12% voor. Ze had het ook meteen uitgerekend hoeveel dat was. En toen zei ze van, wacht eventjes. 15 is echt het minimum. En 20 is eigenlijk schappelijk.
3: Ja.
4: Maar als je die doet, en dan? Ze ga je niet die zaak uitgooien.
1: Nee, maar je voelt je toch... Omdat je er dan op wordt aangesproken, pas je toch aan. Zeg, joh, sorry, dat wist ik niet.
3: Nee.
1: Maar daar weegt dat zwaar. Maar ik vind het in Nederland ook altijd wel lastig, hoor.
3: Zeker.
1: En als de bediening niet goed is, dan krijgen ze geen fooi. Aan de andere kant, als je de hele avond wat Niels zegt, als je goed geholpen bent, is het ook wel leuk, toch?
4: Ja.
3: En ik denk dat het ook niet in het voordeel werkt van het personeel, dat de prijzen zo hoog liggen. Nee, je denkt ook gewoon op een gegeven moment, ik ben al een vermogen kwijt.
1: Ja.
3: Moet ik dan ook nog een tientje geven aan de serveerster? Hoe hard die persoon het misschien
4: een tientje fooi?
2: Ja, dat ligt er toch ook aan hoeveel
3: als jij een hele avond hebt gegeten...
4: Vind ik een tientje echt veel.
2: Nou, dat vind ik weinig. Ja.
4: Vind ik weinig?
3: Als jij met 4 man eet.
2: Als je met 150 man hebt gegeten... Of 50 euro, voor 150 euro hebt gegeten... Ja.
4: Vind ik een tientje echt veel.
2: Nee, joh, Rick.
4: Ja, sorry.
1: Dat is niet veel.
2: Nee, dat is...
4: Ik vind een tientje... Op 150 euro tientje voor je vind ik echt heel veel.
2: Maar wat zou jij geven?
1: Ja, maak er maar 151.
3: Maar zo zie je hoe verschillend het bij je is.
4: Nou, sorry dan, maar ik vind 10 euro echt absurd veel.
3: Laat even weten of je in team Rick zit of in team rest van de ochtendshow.
1: Doe dat dan wel even via de WhatsApp als je zou willen. Via de app van 50. Want onze telefoonlijnen die hebben wat problemen. Dus als je
3: kunnen wel terugbellen, toch?
1: Ja, dat kan. Dus stuur even een appje. Wat jij schappelijk vindt. Want dan doen we even
4: op een bedrag dus van...
2: 150 euro.
1: Oh ja, dat is inderdaad wel een
4: vraag. Ik vind 150 euro max.
1: Maar eventjes, dus je hebt gegeten. Je bent met z'n vieren, je bent de hele avond in de watten gelegd.
4: Je bent 150 euro.
1: Je bent op een goede manier ben je bediend door een serveerster of...
3: Serveerder.
1: Serveerder.
4: Iemand die je helpt.
1: Een ober.
4: Ja, een ober.
1: Ja, een ober. Die gewoon echt zijn best heeft gedaan.
2: Maar ik weet nog steeds niet wat Rick zou geven.
3: Nou, ik denk 5 euro max.
4: Max.
2: Oké, okay, 155.
4: Ja, 155. Dan mag hij zijn handjes nog dichtknijpen. Ja,
2: dan heb je heel goed gegeten.
1: Laat even weten via de app van 538 hoe jij het aan zou pakken en wat jij zou doen. Dus even een appje deze kant op richting de studio. Dan bellen we je wel terug. Dan ben je straks op de radio te horen. Mag je even toelichten waarom dat jouw keuze is. 5 over half 8 in de 538 ochtendshow. Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: de Tour.
1: Hey, goedemorgen. Vandaag begint de dag in het Midden- en Oosten nog lekker zonnig, maar vanuit het westen gaat de bewolking geleidelijk toenemen. Vanmiddag lokaal een spatje regen, al blijft het op de meeste plaatsen wel gewoon droog. Temperatuur 21 tot 26 graden. En dan de files. Ja. Waar staan ze, Rick?
2: Het zijn er 43. Begin op de A2 Den Bosch Utrecht bij Zaltbommel 40 minuten. A4 Rotterdam Amsterdam bij Zoetwoude Rijndijk.

0: Perfect, 90's Kid in de 538 Show, 7:55. Een bijzonder goedemorgen. Net in het nieuws ging het even over het geven van fooi in restaurants. En ja, Rick die gaf eigenlijk aan dat die 10%, dat vindt hij aan de hoge kant.
1: Nou, weet je, het is namelijk, weet je, ik ben hartstikke blij met de horeca. Ik heb zelf heel lang in de horeca gewerkt.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk doe je maar heel weinig voor één klant. Je haalt namelijk drankjes op en die geef je af. En dat is een handeling van 2-3 minuten.
2: Ja, maar niet als je een avond zit te eten, toch?
1: Als een bouwvakker een uur aan het... Die geeft er ook, als iemand aan bij jou een... Dat geeft er ook geen fooi. Als iemand bij jou een...
0: Ik denk dat vroeger misschien vaker gebeurde dan de laatste tijd.
2: Ik heb bijvoorbeeld een aantal keer verhuisd. En ik denk aan het einde van de dag haalde ik wel altijd even... pind ik even geld voor de verhuizers.
0: Oh, toch wel, ja?
2: Ja.
1: Maar ik vind een verhuizer, die werken echt schompers hard.
0: Ja, maar in de horeca werken ze ook schompers hard.
1: Ah, schijt dat...
0: Ja. Nou, dan weet je het niet. Nou, ik denk dat ook hard werk is.
1: Ik heb in de horeca gewerkt.
2: Ja, 100 jaar geleden, man.
0: Maar jij werkte niet hard. Maar ik denk dat over het algemeen in de horeca hard gewerkt wordt.
1: Ja.
0: Leon, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij reageerde even op dit onderwerp.
3: Ja, klopt.
0: Want jij bent de fooiegever?
3: Nee, helemaal niet.
0: Oh. En waarom niet?
3: Als ik de hele dag heb gewerkt in de bouw, kreeg ik ook geen fooi.
1: Nou, Ja, maar het is echt zo. Ja.
0: Maar er is toch een soort afspraak hebben we met elkaar gemaakt van je. Als je in de horeca, als je goed behandeld wordt, dan geef je een fooitje. Dat is wat we nou eenmaal doen, toch?
3: Ja, nou ja, die afspraak, mooi dat die gemaakt is. Maar als ik de hele dag in weer en wind heb gewerkt, in de hitte of in de kou, dan krijg ik ook geen fooi aan het einde van de dag.
2: Heb jij niet bijvoorbeeld, ik ga ervan uit, ben jij zelfstandig ondernemer of werk je voor een baas?
3: Ik werk voor een baas.
2: Nou ja, als jullie een goed jaar gedraaid hebben, dan zegt jullie baas in december toch ook van, joh, luister jongens, het was een fantastisch jaar, hier heb je nog 100 piek.
3: Ja, dat klopt, maar dan krijgen die personeelsleden in een restaurant te hoog.
2: Ja, dat weet ik niet. Dus eigenlijk krijg jij gewoon niet per week fooi, maar aan het einde van het jaar krijg je natuurlijk ook gewoon
1: 100 euro in één keer in een jaar, dat is nog geen 30 cent per dag.
2: Maar Leo heet je toch? Of niet?
0: Leon.
2: Of Leon, sorry. Leon. Die zegt, ik krijg ook niks van mijn baas. Maar uiteindelijk, aan het einde van het jaar, bij een goed gedraaid jaar, krijg je ook gewoon centjes extra.
3: Dus dan krijg je ook een kerstpakket, dat klopt.
2: Precies, maar
3: ik neem aan dat de mensen die in het restaurant werken, die vakantiekrachten, die krijgen ook een kerstpakket of een uitje.
0: Nou ja, je bent het niet verplicht, hè? Dus het is een vrije keuze. En als jij zegt, ik doe het niet, dat is je goed recht natuurlijk. Maar je wordt er nooit gek op aangekeken in een restaurant, als je het niet doet.
3: Nee hoor, nee.
0: Oké. Okay. Leon, dankjewel. We gaan even naar Erik.
3: Oké, succes, hè?
0: Dankjewel, hè? Hoi, hoi. Erik, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Ben jij een beetje een fooigever?
4: Ja. Minimaal 10%, ongeacht het bedrag.
0: Zo, maar dat is best veel.
4: Ja, maar goed, als jij voor een tientje wat bestelt en je geeft een euro fooi, waarom geef je dan niet op 100 euro 10 euro fooi?
0: Nou, omdat het best een hoop geld is uiteindelijk dan toch.
4: Maar je geeft wel op een tientje 10 keer een euro.
0: Ja.
4: Maar op 100 euro wil je geen tientje geven.
0: Nee, ik snap je. Ja, ik begrijp het punt.
2: Ja, als je hem zo omslaat,
0: Maar goed, stel je bent met een hele groep, je hebt voor, weet ik veel, 800 euro zitten eten.
2: Ja, sowieso.
4: Nou, ik had laatst een feestje van mijn moeder en dat was ruim 1300 euro.
0: Ja.
4: En ik heb 1500 euro afgerekend.
0: Nee!
5: Zo.
0: Nou, dat vind ik heel schappelijk, Erik. Ja, dan ben jij,
4: maar er staan toch een hoop mensen voor te werken?
0: Ja, nee, maar dan ben jij denk ik een graag geziene gast in de horeca.
4: Dat weet ik niet. Ik heb er zelf in gewerkt, dus vandaar.
2: Ah, dat wil wel helpen.
0: Maar met hoeveel fooi ging jij gemiddeld naar huis aan het eind van de avond?
4: Dat was heel verschillend, maar 100 per avond wel ongeveer.
0: Maar dat is veel?
4: Ja.
0: Maar
4: je salaris is ook lager dan hij.
2: Dat staat toch op aangepast?
4: Ja, dat weet ik niet. Ik ben ondertussen al een tijdje uit de horeca.
2: Maar destijds was dat wel jouw...
4: Destijds was het loon lager.
2: Ja.
4: En moest je het hebben van je fooien.
0: Ja, oké. Okay. Ja, hartstikke goed. En het is in principe belastingvrij, toch, de fooi?
4: Ja.
0: Als je het een beetje slim doet.
2: Precies.
4: Energieboekhouder.
0: Ja, nou Erik, dankjewel. Leuk dat je even belde. We gaan naar Chantal. Chantal, goedemorgen. Hallo, Chantal.
6: Goedemorgen.
0: Ja, hey, Chantal. Hi, Chantal.
7: Hallo.
0: Hi. Je moet nu al lachen.
1: Ja, gezellige luisteraar.
7: Ja, ik was net met een telefoon aan het omzetten naar CarPlay.
0: Ah, oké. Okay. Hey, maar Chantal, jij bent zelf niet werkzaam in de horeca, maar jouw man is dat wel.
7: Nee. Klopt. Die is chefkok inderdaad. En ik hoorde het rubriekje, ik dacht, ik moet even reageren.
0: Ja.
7: In principe is het normaal natuurlijk best wel wat fooi te geven. Dus wat Rick zegt, die 10 euro, dat is wel echt... weinig.
0: Ja.
7: En het is niet zo dat een serveerster dat krijgt. Het is zo dat het in één grote pot gaat en dat wordt vaak aan het einde van de maand wordt dat verdeeld.
0: Oh, dan pas?
7: Ja, het is niet zo dat een serveerster op een avond denkt, ik heb 200 euro fooi gemaakt en dat gaat dan ook met die serveerster mee naar huis bijvoorbeeld.
2: Oh, het is dus niet dat zo als jij een tientje geeft.
7: Ook het hele
1: team.
7: Ja.
0: Maar het zou natuurlijk kunnen, stel nou dat jij door één iemand ontzettend goed geholpen bent die avond. Die denkt van nou, die ober die heeft, heeft mij de hele avond in de watten gelegd, die deed echt zijn best. Ja. Die wil ik, alleen die ober wil ik een fooitje geven. Want het eten zelf vond ik niet zo bijzonder. Maar de beste man of vrouw heeft het goed gedaan. Dat kan dan niet.
7: Ja. Nee. Nee, het is vaak zo dat het op een hele pot gaat.
0: En dan één keer in de maand wordt het verdeeld. Dat is tenminste in het restaurant waar jouw man dan werkt.
7: Nou ja, hij heeft in meerdere restaurants is een chef-kok geweest. Ja. En dat was wel normaal. En het is dan ook niet zo dat het alleen over de serveerster gaat, maar ook de chefkoks worden meegenomen.
0: Hey, en hoeveel geld nam je dan mee naar huis aan het einde van de maand aan fooi?
7: Poeh, dat verschilde heel erg. Als je namelijk een goede maand hebt gedraaid, dan is het bijna 250 euro of zo.
0: Ja.
7: Heb je slechte maand gedraaid, is het een keer 75.
0: Vind ik, nou ja.
7: Het ligt er natuurlijk ook een beetje aan wat er in wat voor sector je werkt als chefkok.
0: Ja, dat snap ik. Oké, nou Chantal, dankjewel. Leuk dat je even reageerde. Er zijn ook wat appjes binnengekomen. Je geeft bij een tankstation of winkel toch ook geen fooi? In Nederland krijgt iemand een salaris. Waarom zou ik iemand meer geven voor zijn werk? Dat vindt Emiel. Joan die zegt, ik geef in principe 15% van de rekening. Zo. De tip is niet alleen voor de bediening, maar ook voor de keuken, et cetera. Ik vind dat mensen moeten beseffen hoe hard er wordt gewerkt in de horeca. Ach. Als de service of het eten slecht is, dan uiteraard geen fooi.
1: Maar dus als je goed geholpen wordt, dan kan je dus, stel je gaat naar het ziekenhuis, een chirurg helpt jou, geef die man even 5 euro fooi. Dat is toch iets heel raars?
0: Ja, dat zou wel een beetje gek zijn. 10 euro fooi in Nederland met de huidige horecaprijzen is echt belachelijk. Bovendien, in Nederland krijgt iedereen een redelijk en normaal salaris. Dat zegt Denise dan weer. Dus het is een beetje...
5: Ja, best verdeeld, hè?
0: Het is heel verdeeld, ja. En er zijn dus mensen die echt ruim hard te geven.
1: Ja.
0: En heel veel mensen die ook helemaal niks geven.
2: Nee.
0: 12:08, dit is de ochtendshow van 538, waarin we straks weer, dat ze over een paar minuten overgaan op de 90's. De 90's top 1000, die gaat niet door. Zullen we vast een klein beetje in de stemming komen?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, dan doen we even een hele grote hit. Want ik kan me zo maar voorstellen dat deze later deze week nog te horen is. Want DJ Paul Elstak staat stevast hooggenoteerd met Rainbow in the

0: Swift, Elizabeth Taylor in de ochtendshow. 7:55 is het geworden op deze dinsdagochtend. Beetje gekke sfeer toch in het land, hè?
1: Echt waar?
0: Ja, vind ik wel.
1: Ja, je merkt toch even de morning after.
0: Ja.
1: En toch eventjes gedesillusioneerd. Ja.
0: Had leuk geweest, maar...
1: Komt ook, het heeft natuurlijk lang... Ja, die 1-0 die deed zo opleven. En dan denk je toch, de buit is binnen. En dan in die laatste minuut, jongen, dan...
2: Naar Gakpo dacht
1: kloten.
2: Yes, we gaan gewoon winnen.
1: Dat is het, dat is het.
0: De oranje vlaggetjes, die kunnen van de gevels.
3: Nou.
0: De kamerjassen kunnen worden opgehoord.
1: Ook alweer?
0: De markt
1: weg?
0: Ja.
1: Zo, ik denk dat daar... die moeten ongeveer 478 kilometer oranje vlag weghalen. Die zijn al even bezig.
0: Ja, die zijn met een beetje geluk vlak voor de kerst zijn ze klaar. Kan zo de kerstverlichting kan erin. Zometeen hier op 538 gaan wij lekker terug naar de 90's. Even de zinnen verzetten met het vervolg van de 90's top 1000. En even iets heel anders op sportief vlak. En dit is wel heel erg leuk. De Olympische Spelen komen naar Nederland.
1: Ja, is bijzonder, hè?
0: Het is echt heel bijzonder. Een deel van de Olympische Spelen. De Winterspelen van 2030. Daarvan gaat het schaatstoernooi, dat gaat naar... Tialf in Heerenveen.
3: Oh, leuk.
0: Wij spreken zo meteen in de ochtendshow met de baas van Tialf. Die zal ongetwijfeld heel erg blij zijn met het binnenhalen van
3: Rintje?
0: Dit sportevenement. Nee, dat is niet Rintje. En we gaan nog kaarten weggeven voor de Amsterdamse zomer. Zo meteen hier.
4: Zo meteen deze 90's hits.

0: Elvis Costello, hoor je ook zo. 538 90's Top 1000.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Gekke lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
3: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. H-A-I-X.

0: Loods.nl voor al jouw WK-deals.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
0: De beste WK-deals scoor je bij Keukenloods.
5: Een alternatief voor de spaarrekening? Kies voor fondsbeleggen bij mogelijk. Met vastgoed als stevig onderpand. Investeren vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
6: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
7: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
11: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
12: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mijn mama?
13: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
14: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
13: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
11: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
16: 538 Nieuws.
17: 8 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Bondscoach Ronald Koeman denkt vanaf morgen na over zijn toekomst bij Oranje. Nederland speelde tegen Marokko met 5 verdedigers. Dat viel niet goed bij de fans, maar Koeman zou het zo weer doen. Anders hadden we volgens hem zonder verlenging verloren. Nu werd het nog 1-1. Koeman vond wel dat het aanvallend beter had moeten. In veel Nederlandse steden brak vanmorgen Marokkaans volksfeest uit nadat Marokko op het WK had gewonnen van Oranje. Onder andere in Rotterdam, Tilburg en Utrecht, daar was het feest. In de Haagse Schilderswijk, daar begon het leuk. Later werd de politie bekogeld met vuurwerk en stenen. Het waterkanon werd ingezet en er zijn mensen aangehouden. Steeds meer mensen denken dat hun gewone zorgverzekering ook een soort reisverzekering is. Alarmcentrale Eurocross zegt dat ruim 1 op de 8 vakantiegangers verwacht dat medische kosten in het buitenland gewoon vergoed worden. En die kosten kunnen flink oplopen als mensen zonder dat ze het weten in een privékliniek terechtkomen. Gaan we naar het weer. Vandaag een mix van wolken en zon. Blijft zo goed als droog. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. Tot zover het nieuws op Radio 538.
19: Ja, dankjewel Florentien. Dan de files. Rick weet waar die staan.
20: Er zijn er 57. Begin op de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoetewoudendorp 45 minuten. A12 Den Haag Utrecht bij Reewijk 39. En de laatste, Timmy. Hè? Je bent jarig vandaag, hè? Van harte nog.
19: Ja, dankjewel.
20: A27 Breda Utrecht bij Noordeloos 36 minuten.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
22: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: is
1: de 538 Ochtendshow.
0: Op nummer 513 bij ons in de 90s top 1000.
2: Vandaag het album van Heavy D.
0: Had jij het album?
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Wat grappig.
2: Gekocht voor dit liedje.
0: Ja, want heel veel meer hits hebben zij niet gehad.
2: Nee, ja, eentje nog, ja. Toch?
3: Heavy D?
2: Ja, dat dacht ik.
0: Er was een opvolger van deze band, ja. Maar dat was niet zo groot. Nee. Dit was wel echt een knaller. Die overigens niet helemaal origineel is van Heavy D in The Boys. Want het was al eerder een hit voor The Third World en helemaal origineel van The OJ's. Maar wel bekendst geworden, zeker in de 90s, in deze uitvoering van Heavy D in The Boys. Dus nummer 513 in deze 90s top 1000. Die je nog hoort tot en met aanstaande vrijdag hier op 5.
2: Heerlijk.
0: Dus we halen lekker herinneringen op als het gaat om dat muzikale decennium. En we kijken even naar het nieuws voor vandaag. Ja, dan toch terug naar eerder vanochtend. Dit dramatische moment voor het Nederlands elftal.
4: Saibari. Of toch Verbrugge. Nederland weet het weer niet te bolwerken in een strafschoppenreeks. Marokko gaat door,
0: Nederland naar huis.
3: Is al een zondebok bij Oranje, waarvan je zegt, nou...
2: Ja, maar moeten we dat vinden?
0: Maar ja, ik denk de bondscoach, denk ik. Dat toch een beetje door veel mensen wordt gezien. Ik zag in de rapportcijfers die zijn uitgedeeld vanochtend... door het AD krijgt hij het laagste cijfer. Ja. Hij krijgt een 4. Er is
2: overigens... Komt door het verdedigende spel, denk ik.
0: Ja, dat hij met 5 verdedigers aan de slag ging. Er is inmiddels natuurlijk ook al wel de vraag van... ja, blijft hij bondscoach of maakt hij plaats voor iemand anders?
3: Ronald de Boer zei bij ons dat hij stopt.
0: Ja, Ronald de Boer zei, ik weet voor 99% zeker... dat hij de eer aan zichzelf gaat houden. De vraag werd ook aan Koeman zelf gesteld door de NOS.
5: Is het te vroeg om aan jou te vragen hoe dit nu verder gaat? Want je hebt gezegd dat de doelstelling was de halve finale... Is dit een moment dat je dat al hebt overwogen?
6: Nee, dat gaat vanaf morgen komen.
5: Ja, maalt het al in je hoofd of helemaal niet, wat dat betreft?
6: Nou, ik heb daar wel mijn gedachtes over, maar het lijkt me niet op dit moment te zeggen.
5: Krijgen we geen inkijkje in?
6: Nee, zeker niet.
0: Nee, krijg je geen inkijkje in, nog niet, maar morgen maakt hij meer bekend. Maar nogmaals, Ronald de Boer zijn bij ons op de radio.
2: Doelstelling niet behaald, dus dan zou je zeggen, ja, dan gooi je de handdoek in de ring.
0: Ja, dan zou er iemand anders moeten
2: stokje door, maar dat wordt nog een moeilijke, denk ik hoor, wie het dan moet worden.
0: Ja, of er komt opeens een hele verrassende naam uit de ooghoed. Michael Reiziger wordt veel genoemd, toch? Dat achter de schermen al beklonken zou zijn.
2: Ik zou die Sarina Wiegmans eens even bellen.
3: Dat zou, nou ja, ja, waarom ook niet?
2: Ik bedoel, als je ziet wat hij in Engeland en met die leeuwinnen heeft bereikt... ja, misschien wordt het tijd daarvoor.
0: En dan leuk nieuws, na 102 jaar zijn er in 2030 weer Olympische Spelen in Nederland. Het schaatstoernooi van de Winterspelen, waarvan Frankrijk het gastland is... dat wordt gehouden in Tialf. En burgemeester Fokkens van Heerenveen, die heeft al gereageerd op het heugelijke nieuws.
7: Ja, dus denk wel van belang om te blijven nadrukken dat het wel de Franse Spelen zijn. En wij mogen hen helpen om hier het schaatsonderdeel te mogen faciliteren. Dat gaan we doen. En we zorgen ervoor dat het hier één groot feest wordt, maar wel met een Frans tintje uiteraard. Dus hier wordt volop straks nagedacht over croissantjes bakken en dat soort zaken.
0: Ja, nou, ja. Hoe ze dat precies gaan doen. Dat vragen we zo dadelijk even aan de directeur van
2: en
0: de TIAF.
2: En er moet een vlam komen.
0: Oh ja, er moet een vlam ook, ja.
2: Dan zitten ze dicht bij Groningen, dus in principe kunnen ze...
0: Dat we daar de vlam vandaan halen. Nou, dat is wel grappig, want wij hebben de directeur van TIAF, ik denk een week of 4, 5 geleden ook al gesproken. En toen begon jij over die vlam.
2: Ja, zeker.
0: Maar daar had hij nog niet over nagedacht. Hij zei, ja, dat zeg je, want ja,
2: dat is een vlam.
0: Maar hij zal het inmiddels wel weten. We spreken hem zo meteen hier verderop in de ochtendshow deze dinsdagmorgen. Het is 11.

0: vreselijk.
1: Hoe kan dat nou, dat je dit niet leuk vindt?
2: Ik zou bijna zeggen, start hem nog een keer.
1: Ja? Nou, ik weet niet of we dat moeten doen.
3: Het is wel mooi, maar je moet er wel voor in de stemming zijn.
1: Nou, ik ben er wel voor in de stemming van. Ja, dit past wel bij de mood waarin we in Nederland verkeren op dit moment. Elvis Costello, het feestnummer, hij staat op nummer 5.

0: Notting Hill.
1: En daardoor kreeg het nummer in de 90's een soort tweede leven. Hij scoorde er een grote hit mee. En we zijn hem niet vergeten, want hij komt terug in deze 90's top 1000. Hij staat overigens slechts één keer in deze lijst, dus je gaat hem niet meer tegenkomen.
2: Gelukkig.
1: Misschien het beste niet. Nou, 10 voor half 9.

0: uit. Rick, waar staan de files?
1: 55 files. En de file met de meeste vertraging nu op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewoudendorp. 52 minuten.
2: Het IOC heeft Tialf officieel aangewezen als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030 tijdens de Olympische Spelen die in Frankrijk worden gehouden. Voor het eerst in 102 jaar komen de Olympische Spelen weer naar Nederland. En dus kunnen wij de directeur van Tialf, dat is Minne Dolstra, feliciteren. Minne, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: En van harte gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel. Ja. En ja, super.
2: Ja, ik hoorde de producer net al zeggen tegen jou, er is nog iemand blij in ieder geval vanochtend.
3: Ja, dat klopt, ja.
2: Ja. Maar goed, het is wel, ik kan me voorstellen, na een hoop lobbywerk, het is bijzonder dat het gelukt is.
3: Ja, dat klopt. En het proces heeft ongeveer 2 jaar gelopen. En je komt steeds een stapje dichterbij en het is natuurlijk een enorme ontlading dat je het uiteindelijk wordt.
2: Ja, want wanneer hoorde jij dat jullie daadwerkelijk dat schaatstoernooi mochten organiseren?
3: Nou, officieel gistermiddag, want het moest dan even een soort stempelkaartje langs de plaatsen. En de DOC had het maandag al goedgekeurd, maar uiteindelijk moest het Franse organisatiecomité het gisteren doen. Ja. Maar alle seinen stonden wel op groen.
2: Oké. Maar er is een moment dat jullie daar met z'n allen denk een flesje champagne hebben overgetrokken, toch?
3: Ja, zeker. Niet eentje. Al een paar meer. Maar...
4: Wat goed.
3: Nee, super. En voor Tialf natuurlijk hartstikke mooi naar 175 jaar. Internationaal stadion waar ook buitenlandse schaatsers op vraag komen. Dan komt eindelijk voor ons alles samen.
4: Ja. Want eventjes, dus, is het nou straks, zijn het de Franse winterspelen waar wij onderdeel van zijn? Of wordt het een Nederlands-Frans Olympische Spelen nu?
3: Nee, het zijn de Franse Olympische Spelen, laten we het zo zeggen. En Tialf wat een Frans staatsstadion, maar wij doen wel de operatie voor hun. Dus het wordt een heel gezellig Frans-Nederlands en uiteraard ook andere nationaliteiten feest.
2: Ja. Ja, want wie waren jullie opponenten? Tegen wie moesten jullie strijden als het om de organisatie gaat?
3: Uiteindelijk alleen Turijn. Want ze hebben vanaf het begin gezegd dat ze het niet zelf gingen doen. Ja. Want ze hebben geen banen in Frankrijk. En de sport is nu nog te klein, maar ze willen het groter maken. Dus ze kunnen bij ons de komende 4 tot 8 jaar ook trainingsprogramma's doen. Dus wij proberen samen ook de sport in Frankrijk te stimuleren. Dus dat is een beetje de goede verbinding die erin zit.
2: Oké, en wat is dan uiteindelijk doorslaggevend geweest om voor Tialf te kiezen en niet voor Turijn?
3: Ik denk in ieder geval dat er een structuur is die er al staat. Hè. Dus we zijn een heel erg duurzaam stadion. Dat is al in 2016 met all electric, goede klimaatsystemen. Dus eigenlijk een topsportbaan. En het IOC vond eigenlijk, dat is een nieuwe policy, dat er geen tijdelijke structuren gebruikt zouden moeten worden. Ja, en dan hebben wij wel een voordeel met zo'n mooi stadion.
4: Nou, en ik ben toevallig, zijn Rick en ik, op de schaatsbaan van Turijn geweest.
3: Ja.
4: Nou, dan is Tialf een logische keus.
2: Ja, zeg, het was eigenlijk geen wedstrijd.
4: Nee, Heerenveen, prachtige stad en de omgeving. Nou, daar word je
2: mooie schaatsbaan.
4: Ja, man. Dat is in Turijn ligt die baan niet zo mooi, hoor.
3: Nee, dat klopt. Maar kijk, er is altijd ook nog iets van het politiek en er is iets van geld. Dus uiteindelijk gaat het eigenlijk over van dat we ons beste kunnen hebben laten zien in de afgelopen 2 jaar. Verschillende delegaties op bezoek gehad. En hen ook overtuigd dat we er ook samen een geweldig feest van gaan maken.
2: Ja.
4: Graag natuurlijk even, we hadden u een paar weken geleden aan de lijn. En toen zeiden we nog van Olympische Spelen is leuk. Maar er moet een vlam komen. Ja. Toen zei u nog van, de vlam. Ik neem aan dat inmiddels de vlam ingetekend staat.
3: In de pijp. Die hebben we gisteravond aangestoken.
4: Maar nu al?
3: Ik denk niet dat het de vlam is die jullie bedoelen. Nee. Maar die komt ergens in het centrum van Heerenveen staan.
2: Kijk, dat hoort er wel bij natuurlijk. De Olympische
3: vlam. Zeker.
2: Hey, en nou eventjes, want er zijn best wat schaatsers die zeggen van is het wel zo leuk? Want we willen eigenlijk gewoon bovenop die Olympische Spelen zitten. Ook in het Olympische dorp die sfeer opsnuiven. En nu zitten we eigenlijk in een heel ander land. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat toch die Olympische sfeer in Heerenveen dat die voelbaar wordt?
3: Nou, het eerste wat ik even wil zeggen, dat er 5 of 6 Olympische dorpen zijn. Dus door de verspreiding zit men niet met iedereen bij elkaar.
2: Okay.
3: Dan is Tialf wat ook eigenlijk zo'n hub. En wat wij gaan doen is, in ons oog heeft Heerenveen het ideale schaalgrootte om het 1 groot feest van te maken. Dus ook met een Olympische route en dergelijke. Dus dat de schaatsers ook mee kunnen doen. Maar we hebben ook Vliegveld Groningen bereid gevonden om een rechtstreekse lijn met Lyon te doen.
2: Ja.
3: Zodat als je medaille wint, dat je er ook zo bent. Hè? Want uiteindelijk is het maar een paar uurtjes vliegen. Dus dat wordt allemaal wel in gang gezet.
2: Ah, dus de medailles voor de schaatsers worden ook niet in...
3: Die worden niet in... Dat weten wij nog niet. Maar stel je voor dat je naar een ceremonie wilt, kun je ook naar Frankrijk toe. Dat gaan we ook organiseren.
2: Oké. Nou, Minna, nogmaals van harte gefeliciteerd. Fantastisch.
3: Dus goed. Ja.
2: Ik geloof dat we weer een kleine vertraging op de lijn hebben. Maar Minna, we vinden het ontzettend leuk voor Tialf. En ga ervan genieten. Minna Dol.
3: Ja, uiteindelijk is maar een paar uurtjes vliegen. Dus dat wordt allemaal wel in gang gezet.
2: Ah, dus de medailles voor de schaatsers worden ook niet in...
3: Dat weten wij nog niet, maar stel je voor dat je naar een ceremonie wilt, kun je ook naar Frankrijk toe. Dat gaan we ook organiseren.
2: Oké. Nou, Minna, nogmaals van harte gefeliciteerd. Fantastisch.
3: Dus,

0: van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense-tv. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meer...

0: meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij Fomar.
5: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis, kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag Emco Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor €10. En nog veel meer dagdeals.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
18: Ja, goedemorgen. Vandaag begint zonnig, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Lokaal een spatje regen en het wordt 20 tot 26 graden vandaag. En dan een overzicht van de files.
19: Ja,
18: waar staan ze, Rick?
19: Op de weg. Begin op de A4, Den Haag, Amsterdam, bij Zoeterwoude, Rijndijk. 46 minuten vertraging. A20, Hoek van Holland, Gouda, bij Moordrecht, 30 minuten. A29, Berg op Zoom, Rotterdam, bij Oud-Beijerland, 32. En één flits op de A5, Hoofddorp, Batouverdorp, bij Leinde, 6.2.
18: 9:04, de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Frenkie de Jong vindt dat Oranje een teleurstellend WK had. Na de uitschakeling door penalties tegen Marokko wilde hij eigenlijk niet te diep op ingaan. Maar Nederland mag niet in de eerste knock-outronde er al uitvliegen. Dat zei hij. En dat is natuurlijk wel gebeurd. Na de Haagse Schilderswijk is het Marokkaanse volksfeest ook in Rotterdam voorbij. De politie heeft de West-Kruiskade schoongeveegd. Marokkaanse overwinning op Oranje mocht 1,5 uur gevierd worden. Maar jongeren wilden maar niet weg. En voor de tweede keer in een week tijd is er iets ontploft bij een Pilatenstudio in Zevenaar, meldt Omroep Gelderland. Ruiten zijn kapot en er is 3 keer het woord betalen op het pand gespoten.
0: Oh, maar Pilatenstudio als in de radio.
19: Nee, Pilates.
0: Oh, ja, ik dacht Piratenstudio.
20: Pilates.
0: Dat is toch, hoe heet ze, die oud-schaatser?
19: Ja, die doet dat onder andere.
0: Irene Schouten, dat is zo'n hele keten, toch?
19: Ja, dat is dat reformer Pilates is dat. Ja, ja. Dat is ook zo'n bank.
0: Het is best pittig om te doen.
19: Een soort pijnbank is dat waar je
21: op gaat. Dit gewoon helemaal. Maar dat gebeurt niet omdat er een rekening niet betaald is. Of juist wel.
20: Ja, je zou denken, de huur is niet betaald. Maar...
19: Nou, ik denk dat er hier iets anders speelt, maar...
20: Ja, wie weet. Ja, dat kan ook. Nou, de aap die een dikke week geleden ontsnapte... uit Safari Park Beekse Bergen is nog steeds niet gepakt.
0: Nee, die gaat ook lekker op vakantie.
19: Ja,
0: de zomervakantie komt eraan.
20: Nou, hij is die verzorgers die hem proberen te vangen steeds te slim af. Ja, ondanks dat ze vermomd gaan, want ze gaan nu ook vermomd. De verzorgers zeggen dat de aap heel vindingrijk is... en dat het nog wel even kan duren voordat ze hem te pakken krijgen. Ja, er is gelukkig genoeg voedsel voor hem in de natuur. Het is een mooi weertje ook. Maar in de herfst en de winter wordt het toch wel wat lastiger.
0: Ja, maar dat is nog lang niet, joh.
20: En hij is niet gewend om in het verkeer soort van deel te nemen. Ja, als hij een straat oversteekt
0: Ja, die gaat niet wachten tot het groen is.
20: Nee. Dat snapt hij allemaal niet.
0: En ook weer chipkaart natuurlijk, als hij met de bus wil.
20: Ja, goed. Hij kan ook eigenlijk nog niet voor zichzelf zorgen... omdat hij dat niet gewend is. Nou ja, we hopen dat hij terug is. Mocht je hem zien... dan moet je even de ontsnapte dierenlijn van de Beekse Berg
0: bellen. Welk nummer is dat ook alweer? Ja.
20: 06-168-2-1695.
19: Oh, dat is wel een makkelijk nummer, ja. Ik zou er wel een makkelijker nummer in het leven kunnen roepen. Ja,
0: dus. Maar ik denk dat het serieus van iemands mobiel is.
21: Nee, joh, man.
0: Ja, dat is een 06-nummer. Dus ik denk dat je gewoon een verzorger in de dierentuin belt.
21: We moeten het nummer niet even bellen.
0: Ja, nee, ja, zo blokkeren we de lijn.
19: Nee, dat moet je niet doen. Dan moet je, moet je niet
0: het is wel een leuk nummer voor op vrijdagavond of zo.
19: Ik had toch even de vermiste dierenlijn of de ontsnapte dierenlijn ga ik
0: Het is wel een gezellig nummer om eens een keer ergens in de nacht na een avondje stappen.
19: Ik denk dat ik de aap gezien heb.
0: Of alleen maar... Met de aap. Zelf. Ja. Pak me dan.
21: Hou nou toch op, jongens.
0: Is toch leuk? 06. Ja,
21: 06. Nee, klantgericht, servicegericht. Noem het nummer nog 1 keer.
20: 06-1682-1695.
21: En niet bellen, hè, mensen.
20: Nou ja, het WK is voor ons voorbij. Maar er zijn nog wel een paar wedstrijden vanavond. Mocht je interesse hebben, Ivorcus Noorwegen om 7 uur vanavond. Frankrijk, Zweden om 11 uur vanavond. En komende nacht 3 uur Mexico, Ecuador.
19: Nou, ik wil even helemaal niks meer zien van het WK. Ja,
0: Frankrijk, Zweden doen nog wel een leuk potje, hoor.
21: Denken, ik heb zo'n juichrek van de Jumbo.
19: Ja.
21: Maar je hebt toch al het retourrecht tot en met 30 dagen? Ja. Nou, dat kan hij nog terug.
19: Ja, dat hoop ik. Je kan hem ook bewaren voor het volgende toernooi.
0: Ja, joh.
21: Maar...
20: Ja.
19: Zonde, hè? Het is toch jammer.
20: Ja, ik ben er wel een beetje down van. Nou ja, goed. Het eerste seizoen van de Hanslers, van de piste naar de playa... die heeft veel losgemaakt in Nederland.
0: Is dat, hoe heet ze toch? Met die moeder? Met
20: ja,
0: die schoonmoeder
20: dat is die dominante Monique.
21: Oh,
20: ja.
21: Die is
20: Mike,
21: verschrikkelijk.
20: En die onderdanige slavenman van die Monique. En dan Denise. Denise, dat was zijn vriendin, maar die is gedumpt. Dus die komt er ook niet meer in voor.
19: Oh, okay.
20: 31 augustus op SBS6. Dan kan je weer lekker gaan kijken. Er zal wel weer veel gedoe in zijn. Ja, want die dominante Monique, die is echt... Nou ja, dat was natuurlijk een horror.
19: Het was wel grappig.
20: Maar wel erg leuk om naar te kijken.
19: Alle tv-deskundigen zeiden... Nou, dat kan helemaal niks worden, die serie. Nee, Hanslers, wie gaat er nou naar zitten kijken? Knap, en dat waren echt 800.000 kijkers per aflevering. Ja, mensen vinden dit toch leuk om dit te
21: doen. Leuk.
19: Het is ook soms fijn om je te ergeren, toch?
20: Ja, ik was toevallig... zij hebben dus in... hoe heet dat? In Spanje hebben zij zo'n tentje, zo'n koffietentje.
0: Ja,
20: zo'n koffie.
0: Ja.
20: Maar die was wel dicht afgelopen weekend. Dus ik was nogal verbaasd.
19: Oh, je bent er geweest.
20: Het was prachtig weer. In Altea zit dat. Nou ja, we liepen er langs, maar potdicht. Dus ja,
21: maar
20: ik dacht wel, wat gebeurt
21: er? Spanje.
20: Ja, dus...
19: Maar jij checkt af en toe of ze nog open zijn?
20: Ah, ik was daar en ik keek. Daar kijk
0: maar is dat ding niet alleen voor de televisie? Dat het zo'n soort decorachtig ding is? Zoals als ze opnames hebben, nou, dan draaien we die hut eens een keer open... en de rest van het jaar zit het gewoon dicht.
20: Nou, ik ben er wel vaker geweest en dan was het gewoon open. Maar ik vind het wel heel raar dat het met zulk mooi weer... in de zomer, in het seizoen, dat het dan nu toevallig dicht was. Misschien was het een toevalstreffer, maar ik vind het wel gek.
19: Nou ja, we komen er wellicht achter tijdens het nieuwe seizoen... wat daar precies aan de hand is. Flo, dankjewel eventjes voor dit moment. Ben je weer op de hoogte. We hebben zometeen nog kaarten voor de Amsterdamse zomer. Die gaan we weggeven. Dus als je erheen wil, zou ik zeker blijven luisteren.
21: Zijn
19: er
21: is de halve finale van de Amsterdamse zomer.
19: En dit is Bon Jovi. You

0: op nummer 508 in de 90s Top 1000. En daarvoor Bon Jovi, In These Arms, staat vaak genoteerd. De band Bon Jovi, namelijk maar liefst 7 keer komen we ze tegen. Het was het jaar 1993 dat deze plaat in de hitparade stond. Weet jullie nog wat de populairste film was in 1993?
1: Indiana Jones. Ghostbusters of zo.
2: Top Gun.
0: Nou, jullie zitten wel in de jaren 80.
3: Oh, nee, is het allemaal uit de jaren 80?
0: Nee, het was
3: Toy Story.
0: Jurassic Park.
3: Jurassic Park.
0: Ja, met de dino's. 14 minuten voor 9 uur. Heb jij al wat te doen dit weekend? Nee, goed nieuws.
4: Met 538 naar
5: de Amsterdamse zomer.
0: Want vrijdag, zaterdag en zondag gaat het weer plaatsvinden. Een van de gezelligste feestjes van het jaar. De Amsterdamse zomer.
3: Dat moet je een keer geweest zijn.
0: Dat is echt hartstikke leuk. Daar wordt het Nederlandse lied wordt een beetje gevierd. Maar wel op een hele toffe manier.
3: Ja, joh. Wij zijn er voor de zondag nog een aantal kaartjes over. Hè?
0: Ja, het is bijna
3: stijf uitverkocht.
0: Ja, nou ja, als je erbij wilt zijn na aanstaande zondag, dan is dit je kans. Want wij gaan 2 tickets weggeven. En die win je door ons te vertellen welke plaat je zo meteen hoort, maar dan in een iets andere uitvoering. Wij hebben een grote hit, een bekende plaat van een van de artiesten ook die daar optreedt. Die hebben wij een zomersjasje aangedaan. Okay. Hij klinkt wat anders, maar de tekst is hetzelfde. Dus welke plaat hoor je hier, maar dan in een zomers uitvoering? Dat is de vraag.

0: Ja. Want. Heb je enig idee welke plaat hier te horen was, maar dan in een iets andere uitvoering, mag je bellen 0909-3058. Dus 0909-3058. Degene op de radio met het goede antwoord, die gaat naar de Amsterdamse zomerzondagmiddag. Twee tickets kun je hier afhalen. 0909-3058. En dit is Volumia. Hou me vast.
1: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

0: 507 in de 90s top 1000. Dit jaar ingeruimd voor Volumia. En het prachtige Hou Me Vast. 8 minuten voor 9 uur de tijd. En wij zijn druk bezig met de kaarten die wij weg kunnen geven voor de Amsterdamse zomer.
1: Met 538 naar
0: de Amsterdamse zomer. Wie oh wie herkende zojuist de Nederlandstalige plaat, maar dan in een iets ander jasje. Een zomerjasje.
2: Rick gaat ook nog draaien.
3: Ja.
2: Een reserve DJ.
3: De reserve DJ bij de Amsterdamse zomer.
2: Inloop.
0: Oh, je doet de inloop.
3: Ja, ja, ja. Dan afterparty ook nog.
0: Maar ben jij daar ook weer, net als bij Koningsdag, ben jij een beetje de aorta van het evenement? Moet jij natuurlijk de hele tijd stand-by staan?
3: Ik hoef maar alleen begin en dan...
0: Dan kan je naar huis.
2: Dan kan je naar je volgende klus.
3: Dan ga ik naar de volgende klus,
0: ja. Maar je doet ze alle drie. Je doet de vrijdag, de zaterdag en de zondag.
3: Ja, de mensen willen kwaliteit.
0: Lisa, goedemorgen.
4: Hoi, goedemorgen.
0: Hey, is dat even een verrassing? Dat als jij zo meteen, stel dat je het goed hebt, dat je kaarten wint voor de Amsterdamse zomer, dat je dus Rick er ook nog bij krijgt?
4: Ja, wat gezellig.
0: Dat wist je niet, hè?
4: Nee, dat wist ik niet. Dat is een hele leuke verrassing.
2: Ja. Je mag hem de afloop ook mee naar huis nemen.
3: Neem weinig ruimte
2: in. Kan je bij de vijver zetten.
3: Ja. Mijn hengel in mijn hand, lekker man.
0: Hey, maar je hebt nog geen plannen voor zondag, Lisa?
4: Nee, nog geen plannen.
0: Nou, dat is mooi, want je zou eventueel dus kaarten kunnen winnen. Heb je een van de artiesten die daar optreedt dat je zegt van, nou, dat is echt een favoriet van mij?
4: Nou, eigenlijk Yves, maar die is er niet. Dus ik ga voor Tino.
0: Tino. Oh, Tino Martin.
4: Ja.
0: Ja, ja, die staat er ook. Nou, we gaan even luisteren naar de opgave. Het liedje dat wij, nou ja, een klein beetje naar de zomer hebben omgekat. Dat is dit liedje.

0: Lisa, ben je er nog?
1: Ik ben er nog, langs het Olympisch Stadion.
0: Nee, dat meen je niet.
2: Dat is veel te vroeg, meid.
0: Nou, het voordeel is, als je dan nu parkeert, heb je wel een plekje vast. Ja, dat is wel prettig natuurlijk.
1: Ja.
3: En Yves Berends is er wel, hè?
0: Ja, die is er toch gewoon.
3: Oh, zeker.
1: Nou, 100%. Helemaal leuk.
0: Maar hoe kom je erbij dat hij er niet was dan, Lisa? Had jij een afmelding gehoord ergens?
1: Ik dacht dat hij nog in Amerika zou zijn.
3: Ja, maar we liggen eruit,
0: hè? Eruit, hè?
1: Ja, ik heb het gelezen.
0: Maar je hebt niet gekeken, dus?
1: Ik heb niet gekeken. Nee, ik ben op weg naar mijn werk. Nee, dat was iets te gek voor mij.
0: Oké. Maar wat voor eerste reactie op het verlies?
1: Jammer.
0: Ja, toch?
1: Ja, dat is misschien wel. Want ik had zin in zaterdag.
0: Nou ja, er komt nu iets anders voor in de plaats. Iets veel leukers misschien wel. Aanstaande zondag dus. Amsterdamse zomer. Jij bent erbij 5 juli in het Olympisch Stadion.
1: Nou, te gek. Superleuk.
0: Kaarten komen je kant op. En we zien je zondag, Lisa.
1: Hartstikke goed. Dankjewel.
0: Hoi, hoi. Lisa, die er ook bij is. En de hele week nog kaarten voor die zondageditie van Amsterdamse Zomer. Morgen hebben we weer een nieuw liedje dat we een klein beetje anders laten klinken. En op basis van de tekst zou jij kunnen weten om welke plaat het gaat. Hey, in de 90's was er één tv-serie die ontzettend populair was en die een megaster opleverde. We leerden hem kennen als acteur, maar later bleek hij ook een hele goede muzikant. En dat was hij in de serie ook. Hij speelde een rapper dat hij ook was. En we hebben het natuurlijk over The Fresh Prince of Bel-Air, oftewel Will Smith. Yo-ho!

0: Lines. Johan de Bel Air. Was een idee van, dat is wel grappig, Quincy Jones onder andere. Die de serie bedacht.
1: Echt waar?
0: The Fresh Prince. Die was natuurlijk...
1: Ik vond het wel echt een hele leuke serie.
0: Was super grappig, ja. Hoe heet hij ook alweer? Heet hij...
1: Smith.
0: Nee, die...
1: Colin Benz.
0: Clinton of zo?
2: Ja. Clinton.
1: De neef, zeg maar.
0: Ja, de neef, ja. Dat was altijd
2: met
0: het
2: beroemde dansje.
0: Die kwam altijd op
2: It's Not Unusual, toch?
0: Not Unusual!
1: Dat is ook weer, joh.
0: Ja, dat waren de 90's. Wij gaan zo meteen in het laatste deel van deze radioshow natuurlijk weer geld weggeven in begin de dag met een mooi bedrag. We hebben net als gisteren een stem die uit de jaren 90 komt. Ik laat hem één keer horen nu eventjes, om vast een klein beetje op te warmen. Luister goed, dit is zo meteen de stem waar we mee gaan spelen.
3: Heeft u de paspoorten bij u?
0: Heeft u de paspoorten bij?
2: Oh,
1: een reislucht.
0: Wie zou dat kunnen zijn?
4: Zometeen deze 90s hits op 5.

0: minuten. 538 90's top 1000.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
8: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
0: Getallen horen is centen scoren.
11: Luister vanmiddag naar Mark Labrant vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Vanmiddag op 538. Alle info 538.nl.
12: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
13: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
12: Boeie.
13: Alle hak, tweede gratis.
12: Lekker hoor.
13: Alle Iglo Fish Cuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
12: Zoé.
13: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
12: Yes.
13: En de leukste hamster zomeritems.

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20

0: distributiediscounter.nl.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: 538 Nieuws. 9 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Nederland is na 3 gemiste strafschoppen uitgeschakeld op het WK door Marokko. Virgil van Dijk nam geen strafschop, hij had namelijk kramp. Somerville had ook kramp en hij miste vanaf 11 meter. Marokko miste minder vaak en is door naar de volgende ronde. Ja, volgens de Marokkaanse bondscoach zijn ze niet te stoppen als ze zo door blijven spelen. De politie heeft in Rotterdam ingegrepen toen het Marokkaanse feest na de overwinning op Oranje langer duurde dan afgesproken. Mensen wilden niet weg, gooiden flessen naar de politie. Er zijn 4 mensen aangehouden en ook in Den Haag greep de politie in en werden opnieuw mensen opgepakt. En dat gebeurde eerder vanmorgen ook al. Het OM wil dat cryptoplatform Knaken failliet wordt verklaard. Het bedrijf heeft geen vergunning gekregen en is ook gestopt. Maar volgens het OM kunnen klanten nu niet meer bij hun cryptomunten. En dat is zorgelijk. Een faillissement moet ervoor zorgen dat de afwikkeling fatsoenlijk gebeurt. Knaken zegt dat het allemaal netjes gaat. Gaan we naar het weer. Vandaag een mix van zon en wolken. Het blijft zo goed als droog. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. Tot zover het nieuws op Radio 538.
4: Dankjewel Flo. Dan de files. En waar die staan weet Rick.
5: Begin op de A4, Den Haag Amsterdam bij Hoogmade. 39 minuten vertraging. A20, Hoek van Holland Gouda bij Krooswijk. 28 minuten. Dan de A50, Eindhoven Arnhem bij Ravenstein. 39 minuten. En flitsers op de A5, Hoofddorp Bad Hoeverdorp bij 6.2. De A9, Haarlem Alkmaar bij Heemskerk 57.3.
6: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus. Renew.
7: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.

0: dat tijdens het beluisteren van dit liedje I'm Ready, dat het toch een klein beetje in de mineur is,
1: ja,
0: er een dame van de marketing onze studio binnenstapt en alle oranje attributen hier weghaalt.
1: Ja, dat gebeurt overal vanochtend.
0: En dan weten we dat deze plaat I'm Ready heet. Ja, nou ja. 538. Nummer 504 bij ons in de lijst. En daarvoor op nummer 505 NSYNC, Tearing Up My Heart. Dat was een stukje vrolijker.

0: eindigt dan op nummer 504, zoals gezegd. De 90's Top 1000 in volle vaart, nog niet eens om de helft. Dat is wel heel erg lekker. Aanstaande vrijdag ontknopen we de lijst, dan weet je wat er helemaal bovenaan staat. Maar voor het zover is nog heel veel pareltjes. Dit uur van Laura Pausini, The Manic Street Preachers en ook Jenny B ga je horen. En we geven geld weg, €538. Met een 90's stem. Dit is vandaag de opgave.
1: Heeft u de paspoorten bij u?
0: Wie is dat?
2: Komt wel bekend voor.
0: Hij heeft het over paspoorten.
1: Heeft u de paspoorten bij u?
2: Is de minister?
0: Nee.
2: Oh.
0: Is geen minister. 0909-3058. Dus 0909-3058. Van wie is de stem die wij vandaag zoeken? Het heeft dus wel degelijk een link met de jaren 90.
1: Heeft u de paspoorten bij u?
0: Bel maar als je denkt te weten, dan maak je kans op een prachtig geldbedrag. Want we draaien zometeen voor je aan het rad. En wie weet ga jij er vandoor met de hoofdprijs van €538. 0909-3058. Ja, Zwitserland heeft niet zo heel veel artiesten voortgebracht, maar dit is er wel één uit Zwitserland. Zijn naam, DJ Bobo.
3: Music is what I'm living for.
0: Everybody, kom je nu tegen op nummer 503.

0: en La Solitudine op nummer 502 in de 90s top 1000. Gisteren hoorde ik toevallig bij Lindo het origineel... De cover.
1: De cover van het origineel.
0: De remake van dit liedje.
2: Ik wil niet dat je gaat.
0: Ja, ik wil niet dat je liegt.
2: Oh, dat je niet. Oh.
0: Ja. Dat is het origineel. Of,
2: Dit
0: is het origineel en dat is de Nederlandse versie.
2: Ik heb ook het idee dat dit de enige hit is van Laura Pausini.
1: Nee.
0: Bij ons in de lijst wel. Maar zij had nog een aantal andere hits.
2: Maar zo groot?
1: Macabella.
0: Nee, dit was wel de grootste.
2: Macabella. Macabella.
0: Muzika, Ja, nee, ze had er een hoop. 502 dus, daarvoor DJ Bobo op 503. Everybody, en dan de grote vraag. Want wie horen we hier?
3: Heeft u de paspoorten bij u?
0: Het is een stem uit de jaren 90 en hij is 538.

0: Sandra, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Hey, Sandy.
0: Toch even benieuwd, had jij vanochtend de wekker gezet om iets voor drie om de wedstrijd te zien?
1: Nee, ik niet, maar mijn vriendje is wel opgestaan toen hij wakker was om een toiletbezoek te doen. Dus die heeft het wel half gekeken.
0: Oké, maar is hij op een gegeven moment weer terug in bed gekropen met een chagrijnig gezicht of
2: oude voeten?
1: Hij is heel stilletjes gaan liggen. Ik denk, dat is niet veel soeps, maar ik had nog geen puff om er iets van te zeggen.
0: Nee, ja, het is voorbij, het is jammer, maar ja.
1: Ja, helaas. Ja, die strafschoppen die blijven
2: vervelend. Dat loterijen.
0: Blijft een dingetje. Hé, hey, ja. Sandra, ja. Deze ja. Stem, hè?
3: Heeft u de paspoorten bij u?
0: Van wie is die?
1: Ik dacht van Menno Boeg.
0: Menno Boeg?
2: Oeh, wat seks voor de boeg.
0: Ja.
4: Oh ja.
0: Hij is inmiddels hij is overleden, hè?
2: Ja. Oh.
1: Ja, dat wel. Maar ja, in de jaren 90's natuurlijk nog niet.
0: Nee. Heb je het wel eens gezien, een aflevering van Seks voor de Boeg?
1: Wel is. Het was niet mijn favoriete programma, maar misschien dat ik nog net even iets te jong was. Ik ben, was ik 15 of zo, zeg maar. Dus ja, dan is het misschien net niet je programma, hè, voor die leeftijd.
2: Hij liet natuurlijk allemaal die rare dromen en wensen uitkomen, toch? Als je zin had om in een luier in een bad met bruine bonen een keer afgeranseld te worden, dan regelde hij dat.
1: Ja, precies. Ja, nogal extreem voor die tijd, denk ik. Maar,
0: Ik kan me die mevrouw, wat stevigere mevrouw, die als indiaan een keer de liefde wilde bedrijven. Kan je dat nog herinneren?
2: Nee, als indiaan?
1: Nee, zulke extreme dingen waren het wel, ja.
0: Ja, die was dan, stond dan bij een totempaal. Stond ze
2: En daar ging ze op.
0: Als indiaan werd zij genomen. Ja. Ja. Oh. Ja, volgens mij ook nog met een stuk groente erbij, kan ik me herinneren. Ja. Het was allemaal was een vreemd programma,
1: was het. Ja, maar, het was heel vreemd. Ja, precies. Ja, nogal extreem voor die tijd, denk ik. Maar,
0: Ik kan me die mevrouw, wat stevigere mevrouw, die als indiaan een keer de liefde wilde bedrijven. Kan je dat nog herinneren?
2: Nee, als indiaan?
1: Nee, zulke extreme dingen waren het wel, ja.
0: Ja, die was dan, stond dan bij een totempaal. Stond ze en
2: daar ging ze op.
0: Als indiaan werd zij...

0: overigens niet Menno Boeg.
1: Hè?
2: Oh, jammer.
1: Hebben we het zo lang over Menno Boeg gezien?
0: Ja, nee, hij is, kan er ook niks aan doen.
2: Ja, jammer. Ik dacht echt, dat is hem.
0: Ja, nee, spijtig. We gaan naar de volgende kandidaat. Dat is Kim. Kim, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Jij gekeken vannacht, Kim? Toch even benieuwd, toch gewoon?
3: Sorry, nog een keer.
0: Of je gekeken hebt vannacht naar de wedstrijd?
3: Nee, helaas. Ik heb lekker in bed gelegen.
0: Dan had je ook eigenlijk de beste beslissing meegenomen.
3: Ik denk het wel, hè? Ja. Zo ik het terug hoor.
0: Hey, deze stem, hè?
4: Heeft u de paspoorten bij u?
0: Wie is dat?
3: Dat is Najib Amali.
0: Najib Amali! Is niet goed.
3: Nee,
0: hij is het niet. Nee.
3: Oh, jammer.
0: Spijtig. Dan gaan we naar Willem. Willem, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
0: Jij weet wie we zoeken, hè?
5: Ja, ik weet het wel zeker eigenlijk, denk ik.
0: Ja, maar de grap is, Kim en Sandra, die wisten het ook zeker.
5: Ja.
0: Wie zoeken we?
5: Ik denk dat het Rolf Wouters is.
0: Rolf Wouters?
1: Ja, Rolf. Ja. Wouters.
0: Rolf,
1: ja,
0: ja. Rolf X Wouters.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja.
0: Even luisteren, Willem.
4: Heeft u de paspoorten bij u?
0: Ja, het is het goede antwoord. Ja! Super. Wij hebben gedraaid voor jou en jij wint een geldbedrag van...
6: 125 euro.
0: Zo, dat is lekker.
5: Oh, netjes.
0: Doe je het ervoor, Willem?
5: Ja, zeker, zeker.
0: Nou, hartstikke goed. Dan gaan wij zorgen dat het geld zo snel mogelijk je kant op komt.
5: Hey, super, hartelijk dank.
0: En ik zou lekker...
5: Een beetje naar ontnuchtering, naar de ontnuchtering kan ik wel gebruiken.
0: Ja. Ja. Oh, jij hebt wel zitten kijken vannacht?
5: Ja, zeker, ja. Ik heb het lekker gezet.
7: Wat moet er nou met Koeman gebeuren?
5: Nou, die gaat afscheid nemen. Die gaat ermee stoppen, denk ik.
0: Ja, denk je?
5: Ja, weet wel zeker.
0: Maar wie moet het dan gaan doen, Willem?
5: Ja, dat is de vraag.
0: Ja, de grote vraag.
7: Ja.
5: Peter Bos, anderen die... ja, dat zijn allemaal kandidaten, maar die blijft bij een club, denk ik.
0: Ja, nou ja, in ieder geval, jij krijgt 125 euro. Dat neemt niemand je meer af. En ik wens je toch een mooie dinsdag vandaag.
5: Ja, jullie ook. Dank je.
0: Hey! Willem wint hier in begin de dag met een mooi bedrag. De stem dus van Rolf Wouters. Ja, het is allemaal een klein beetje 90's deze week op 538. Heeft natuurlijk alles te maken met die heerlijke lijst die je deze week hoort. De 90's Top 1000. Met nu op nummer 501, de Manic Street Preachers.

0: Een hit voor de Manic Street Preachers. Motorcycle Emptiness. En dat was de nummer 501 bij ons in de 90s Top 1000. We zijn bijna op de helft.
1: Oh ja, natuurlijk.
0: Nummertje 500.
1: Nog één te gaan.
0: Ja, nummertje 500.
1: Oh, dat staat een van mijn favorieten.
0: Is dat zo?
1: Ja, absoluut. Vind ik een leuke plaat.
0: Jenny B. hoor je zo meteen bij ons in deze lijst. En meer.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
2: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. Anderhalve kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
4: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
5: Mooi van Ethos.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
6: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
9: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
10: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
11: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
10: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
12: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.

0: koop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
4: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Oh, wat een goal!
7: Goal?
8: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Nu bij Coebloe. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coebloe-app.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
11: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
13: Ja, goedemorgen. Vandaag begint zonnig, maar vanuit het westen wat meer bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Lokaal kan een spatje regen vallen en het wordt 21 tot 26 graden vandaag. En hoe het momenteel op de weg is, weet Rick. Het
14: begint op de A4, Den Haag Amsterdam bij Zoetewoude Rijndijk 39 minuten. A50 Eindhoven Arnhem bij Ravenstein 38. A50 Arnhem-Os bij Paalgraven 34 minuten. En flitsers op de A5 Hoofddorp, Badhoevedorp bij Leinde 6.2. En de andere op de A20 Rotterdam-Gouda bij Nieuwerkerk aan Den IJssel 40.1.
13: 9:50, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Frankrijk verbiedt vanaf volgend jaar reclames voor Chinese webshops als Temu en AliExpress. Producten zijn goedkoop, gaan snel stuk en zijn slecht voor het milieu. Influencers mogen het ook niet meer promoten. En er duiken steeds meer ratten, muizen en ander ongedierte op. Dat blijkt uit onderzoek van de Telegraaf. Veel gemeenten zeggen dat een belangrijke reden is dat mensen van alles op straat gooien. En de overwinning van Marokko op Oranje op het WK is uitgebreid gevierd op straat. Ja, dat ging niet overal goed. In Rotterdam en Den Haag werden mensen opgepakt. Oranje vloog eruit naar penalties. Dat weten we inmiddels.
13: Ja, wrijf het er nog maar eventjes in. Nou ja. Dit is 538 met de 90's top 1000. We zijn precies op de helft aangekomen. Nummertje 500, dat is toch altijd een mooi.

0: Want zo hoorde je dat uitspreken. If I Rule the World hoorde je bij ons in deze lijst. De 90s top 1000 op 538, nummer 499. We zijn officieel over de helft.
1: Mooi.
2: Qua lijst, hè?
0: Ja, qua lijst. Ja, nee.
1: Nou, ik ben ook wel over de helft.
2: Ja?
1: Jawel.
2: Wel, nee, man.
1: Ik word geen 124, lijkt me.
2: Nou, je kan zomaar. kan zomaar.
0: Ja. Je weet niet wat het wetenschap allemaal voor elkaar kan krijgen.
1: Die krijgen dat niet meer voor elkaar, hoor.
0: Moeten ze wel een beetje opschieten, maar... Het zou allemaal kunnen, natuurlijk. Ja. Overigens, voor de mensen die zich afvragen... nu Nederland is uitgeschakeld, ja,
2: wat gaan we doen?
0: Wat gebeurt er met Vandaag in Zuid, bijvoorbeeld?
2: Oh, ja.
0: Bellen we toch nog eventjes ook een stukje luisteraars...
2: Service.
0: Bellen we even met Wilfred Gené. Om te horen wat hun plan is. Want in principe zei jij net ook terecht, Niels, buiten de uitzending om. En zij hebben eigenlijk vakantie.
2: Ja, volgens mij wel. Ja. Ik dacht dat gewoon de vakantieperiode al voor ze aangebroken was. En dat ze nu voor het WK blijven zitten. Maar ja, voor die andere wedstrijden heeft het geen zin, toch?
0: Dus blijven zij nu programma maken? Of we horen het zo meteen even van Wilfred. En op welke tijden ze dan te zien zijn? Maar we hebben nog een paar liedjes voor je gedraaid voor het zover is. Dit is nummer 498 in de 90s top 1000. Gerard Joling. Zing

0: Heerlijk, chef! Chocolate Salty Balls uit South Park kwam deze plaat.
1: Geweldige
0: stem. Ja, goed liedje ook. En Isaac Hayes was de stem van Chef. Die vertolkte hij en maakte dus ook deze plaat. Daarvoor Gerard Jonings in met me mee op nummer 498. Wel grappig, ik zie hier een berichtje binnenkomen van Melissa. Die zegt, ik moet zeggen dat de stem van Gerard met de jaren wel vooruit is gegaan.
1: Ja, echt waar?
0: Ja, dus hij is blijkbaar beter gaan zingen.
1: Okay.
0: Wij zijn bijna rond voor wat betreft de ochtendshow. Zometeen hier Dennis Ruijer, maar voor het zover is...
2: De 538 Ochtendshow, Service Desk.
0: Ja, sowieso zijn er veel vragen binnengekomen over de jackies die wij op dit moment
3: hebben. Oh, ze zijn lekkere jackies.
0: Dat zijn de 538 trainingsjasjes.
1: Perfecte jackies.
0: Het zijn leuke jackies. Ik weet eigenlijk niet hoe mensen eraan kunnen komen als jij zo'n 538 trainingsjack wil winnen.
3: Ik denk gewoon via de socials.
0: Doen we dat morgen met de weg en woensdag?
4: Nee, we geven hem vandaag al weg.
0: Oh, we geven vandaag al weg. Oh, nou, dat is even goed om te weten. Luciano is dit van de socials. Is dat gewoon @538?
4: Zeker.
0: Nou, check maar eventjes op onze Instagram-account. Dan maak je
3: een beetje Aussies, hè?
0: Een kekke jas.
1: Maar dit is echt waanzinnig.
0: Nou, dat is wel echt leuk gedaan. Ja, dit is,
1: fantastisch.
0: Helemaal in de jaren 90 sfeer. Een 538-jasje met het oude logo ook. Dus zo kun je eraan komen. En ja, dan het programma Vandaag in Zuid. Hoe gaat het verder nu Nederland uitgeschakeld
3: is?
0: Gaat het verder? Vragen we even aan Wilfried Gené. Wilfried, goedemorgen.
5: Ja, jongens, goedemorgen.
0: Hoe is het met jou eigenlijk? Hoe voel je je?
5: Ah, kut. Ja. Maar wie niet in dit land op dit moment, denk ik. Goeiedag, zeg.
0: Heb je zitten vloeken voor de tv?
5: Nou ja, wel. Ik bedoel, als je al zo slecht speelt en zo aanpast aan de tegenstander, vind ik al heel jammer. Ik had trouwens dat station de Bever, die kan zich dan heel boos maken. Die kom al, snapte niks van, wat een lul. Dat soort dingen allemaal, weet je wel.
0: Had je wel kijk op.
5: Ja. Maar dat je dan ook nog met drie zulke slechte penalties eruit gaat, is natuurlijk helemaal treurig. Maar kijk, Marokko verdiende het terecht. Ja, veel meer kansen, veel beter. Ja. Dus je kan ook niet zeggen dat het lag aan het feit dat wij zo goed speelden.
0: Nee.
5: Dat was het absoluut niet.
0: Maar nu, hoe moet het verder met Vandaag in Zuid? Want blijven jullie wel uitzenden?
3: Ja.
5: We hebben gewoon twee uitzendingen bij ons.
3: Nee joh, serieus?
5: Ik denk dat,
3: waar ga je het over hebben? Daar.
5: Nou ja, ik denk dat er één man is die er niet eens zo rouwig om zal zijn natuurlijk. En dat is het orakel uit Grollo.
3: Ja.
5: Want die kan dan natuurlijk nog meer onderwerpen behandelen die niks met voetbal te maken hebben. Dus nee, we gaan gewoon vanavond...
3: Maar tot wanneer blijven jullie uitzenden dan?
5: Tot en met 19 juli. Volgens mij staan er dan ook twee. Ja, daar, we gaan gewoon vol. Dit worden drie hele lange weken.
3: Koekoek.
0: Maar ben je niet bang? Want vaak is het natuurlijk wel zo dat als je voelt van... de urgentie is misschien een klein beetje weg en we moeten nog drie weken. Dat is natuurlijk ook altijd een beetje een broeinest voor irritaties.
3: Oh ja, lekker.
5: Oh, maar die waren er nog helemaal niet gelukkig. Dus, nee, zonder gekheid. Ik denk, kijk, het is wel zo. Ik denk dat dit voor de NOS misschien nog wel veel moeilijker is dan voor ons.
0: Ach.
5: Ik bedoel, als je de rechter hebt en je moet al die wedstrijden doen... en ondertussen kun je niks meer met Oranje. Alleen, wij kunnen niet meer schakelen met Noah. Dus dat onderdeel valt al weg.
3: Ja.
5: En je moet je inderdaad focussen op een ander land... waar je eventueel wat meer interesse voor gaat tonen. En ja, nu moeten we gewoon zorgen dat we... Ik denk dat het voor veel kijkers, als het voetbal er toch een beetje uit is voor Oranje... dat je dan toch maar weer gaat kijken naar ons. Dat je denkt, ik hoop dat er een beetje onzin gekocht wordt. En dat wordt er, dat weet je.
0: Ja.
5: Dus dan ga je daar naartoe, hoop ik. Dus gaan we vanuit.
0: Nou ja, misschien is het ook wel lekker om het op sommige momenten ook niet over voetbal te hebben, toch?
5: Ja, maar om 2 uur op een avond niet over voetbal te hebben terwijl het WK bezig is. En je hebt een programma dat heet VI Oranje en dat gaat over het WK. Dat is best ingewikkeld.
0: Ja.
5: Dus daar moeten we even naar gaan kijken. Maar ik denk uiteindelijk komen we er wel weer uit. Hè?
3: Ja, man.
5: Met vereende krachten en als goede vrienden onder elkaar gaan we tot het einde door. Hè?
3: En hoe laat zien we dat gebeuren vanavond?
0: Ja, dat is wel even goed om te weten, joh.
5: Ja, nee, dat is ook goed voor mij om te weten. Ik heb geen flauw idee. Nee, zonder gekheid. Het is om 6 uur.
0: Oh, okay.
5: En om 5:10. En 5:10 zitten we vanavond.
0: Oh, net als gisteren.
3: Blijven jullie dan tussendoor?
5: Nee, gisteren was het 9:55.
0: Juist.
3: Ja,
5: en nu is het weer 9:55 is het nu weer.
3: Maar ga jij dan nog even
5: weer anders
3: tussendoor thuis piepers eten of blijven jullie allemaal in de studio?
5: Nee, we zitten bij elkaar. Wat je zegt, onder elkaar gaan we in één kamer zitten en gaan we met z'n allen zitten kijken en zo. Dat is hartstikke leuk.
0: Jij gaat naar huis, hè?
5: Nee, we blijven daar wel zitten met z'n allen.
0: Succes dan in ieder geval nog eventjes.
5: Ja.
0: Eerst,
5: En mocht je nog weten wanneer we zijn, als je het nog relevant vindt, je kunt me altijd bellen.
0: We blijven gewoon netjes bellen. Maar vandaag dus 9:55 en om 6 uur vanavond.
5: Helemaal goed.
0: Hartstikke
5: dankjewel.
0: Wilfried, mooie dag. Hoi hoi.
5: Groetjes. Hoi.
0: Wilfried Gené vanavond dus weer te zien. En ja, er valt denk ik vanavond in ieder geval nog wel een hoop te bespreken. Zometeen veel plezier met Dennis Ruijer. De 90's top 1000 die doorgaat. En hij heeft deze hits voor je klaarstaan.
2: Zometeen deze 90's hits op 538. Walking in Memphis.
0: Lekker. Walking with my feet and feet.

0: 538 90 Top 1000.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei!

0: XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashion merken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Everyone from left to right, van Holland komt ze al.
7: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
8: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op And Other Stories en Gas.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? En al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen. En het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
12: Nou,
11: dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
13: 538 Nieuws.
14: 10 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In Den Haag zijn mensen opgepakt na de WK-overwinning van Marokko op Oranje. Marokko nam de penalties beter en Oranje ligt eruit. Het feest begon gezellig, maar in Den Haag werden bijvoorbeeld motoragenten bekogeld. Onder meer met stenen en ook in Rotterdam was het dus onrustig. Er is steeds meer fraude bij zaken die je via de bank regelt. De Nederlandse Bank heeft dat uitgezocht. Het gaat om iets meer dan €500.000 per dag dat wordt weggesluist. Vooral identiteitsfraude door bijvoorbeeld phishing, waarbij hackers of bank- of creditgegevens stelen. Ja, Nederlanders houden bij het boeken van een vakantie steeds vaker rekening met het weer. Veel mensen willen niet naar een plek waar vaak bijvoorbeeld bosbranden zijn of hittegolven, of waar het vaak regent. Dan kiezen ze liever voor een andere bestemming, of ze gaan op een ander moment in het jaar op vakantie, als het weer minder extreem is. Gaan we naar het weer. Vandaag een mix van zon en wolken. Het blijft zo goed als droog. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. Tot zover het nieuws op Radio 5.

0: gevolgd door Battenverdorp, Leinden 6.2. En ook de A6 Lelystad-Muidenberg bij Lelystad 62.3. Ook Ome Gent gespot met een verdwaalde oranje slinger om zijn nek op de A9 Haarlem-Alkmaar bij Heemskerk 57.3. 90 Top 1000, Walking in Memphis, prachtige stad, Mark Keun. En ook ATB hoor je zo.
1: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.

Jordan Becker. Don't stop the 538 90s top 1000. Nummer 495 voor ATB Don't Stop. Mark Keun trapt hem af met Walking in Memphis op 496.

95. Net over de helft van de lijst, de 58 90's top 1000. Waarin we ons even terugwanen in de tijd dat de telefoon nog bedraad was. Vond ik heel onhandig. En je moest ophangen omdat iemand anders wilde gaan internetten met je modem met 5700 baud. Deze week geen last van, want tijdens die 90's top 1000

493 voor de zwarte doos, Black Box, Everybody, Everybody, in de 90s top 1000. Dennis, ik ken normaal elk liedje uit de 90s. Deze van Black Box heb ik echt nog nooit gehoord. Ja, dat zou kunnen, alhoewel dit best een grote hit is geweest. Samen met Strike It Up natuurlijk. Je hoorde Everybody, Everybody. Dennis, wat ben ik aan het genieten van dit lijstje, man. Lekker. En die Black Box, wel goed, staat op een van de Turn Up The Bass CD's. Ja, inderdaad, die heb ik allemaal nog in de kast ook thuis. De Turn Up The Bass collectie. Wat goed. Mooi man, lekker. Laat even weten waar je luistert met de 538-app. En de vraag, hoeveel talen spreek jij? Er zullen zeker veel talenknobbels zijn. Maar het gros van de Nederlanders komt denk ik uit op vooral Nederlands-Engels. Maar laat de 90's top 1000 dan het tegendeel bewijzen. Want als je het volle borst meezingt met alle hits uit de jaren 90... kun je jezelf een polyglot noemen. Had ik persoonlijk nog niet van gehoord. Wel een globetrotter, maar een polyglot? Oftewel iemand die veel talen spreekt. In deze 1000 hits, ik heb het even opgezocht... Nederlands, Engels, Duits, Spaans, Turks, Italiaans... Douala Arabisch en Wolof. Wolof. En als hekkensluiter voegt Miss Celine Dion nog een taal toe aan het lijstje. Mijn vakantiebestemming van dit jaar. En niet voor de inwoners. Met haar grootste Franstalige hit... Pour que t'aime encore, nummer 492... in de 90s, top 1000 op 538.

van Vogue, My Lovin', You're Never Gonna Get It, uit de 90's op 491 in de 90's Top 1000. Ze staan op het Kwaku Festival, Amsterdam Zuidoost deze zomer. Mocht je ze live willen zien. Ja, en wie heeft in god...

0: te zien inderdaad. Bonjour Dennis, zoals dagelijks luisteren we vanuit Zuid-Frankrijk mee met lijst. De lavendel staat in bloei en de zonnebloemen die groeien. Het wordt een mooie dag, groetjes uit Toffe. Dankjewel Arjan. En Clement zegt Dennis, sinds vrijdag staat de lijst non-stop aan. Een mooier gevoel dan de 90's top 1000 van 50 bestaat niet. Ieder nummer, herinnering aan een onbezorgde jaren 90. Groetje van de Clement. Zometeen De Dijk en ook Scooter met Endless Summer.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot

0: gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000.

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: I am Vaiana of Motunui.
5: Deze zomer. Here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
6: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: The ocean chose you.
5: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
10: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
11: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
12: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
11: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
12: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
13: Tijd voor gesponsorde vacatures.
10: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
5: Binnen 1 minuut meer. 538 90 top 1000.
18: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute.

0: in het op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij
2: Fomar, voordeel markt. Fomar, voordeel markt.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf.

kijk, goed bezig. Scooter, Endless Summer, 489 in de 90's top 1000. Ja, tegenwoordig willen veel mensen fatbiken. Ik vind het geluid van die banden vind ik wel lekker op het asfalt. Dat is lekker, dat er zoemende geluid. In de 90's wilden we natuurlijk allemaal een scooter. Ja, Vespa, die leraar, die hoorde Endless Summer op 489 van deze scooter. Ja, voor de volgende hit neem ik je even mee in de hand naar de Amerikaanse staat Nevada. Het jaar 97, daar verschijnt een bijzonder huis. Een exacte replica van het huis in The Simpsons. Het was de hoofdprijs van een winactie van een cola-merk. Wel het minst lekkere, Pepsi. En de sleutel die werd aangeboden aan de winnaar, Barbara Howard. Wat een mazzelaar. Alleen had zij de kleine lettertjes gelezen, waarin stond dat de winnaar mocht kiezen tussen het huis of $75.000. En Barbara had niet zo zin om haar hele hebben en houden naar de andere kant van het land te verhuizen. Daarom bleef ze met $75.000 op zak gezellig in Kentucky wonen. Van de Kentucky Fried Chicken. En 97 was ook het jaar van de R&B-sensatie Allure. En die hadden echt een waanzinnige hit. Overgewaaid vanuit de States. Het schoolfeest en dan schuifelen. En misschien wel die eerste zoen op deze hit. Op 488. Dit is All Cried Out op 538.

komen voor mij in zo'n lijst. 90's Top 1000, George, Michael en Freedom op 487. Ah, en Jordi Klaver die stuurt een foto van de oude 58 sleutelhanger met het schildlogo, die ook op dat 58 90's Jack staat. Ja, heb ik wel warme herinneringen aan. Mijn vader is 4 jaar geleden overleden. En het huis in Horen, want mijn stiefmoeder woont daar nog. En altijd als ik daar binnenkom, in het huis waar ik heb gewoond en waar mijn vader woont, ik heb hem ooit die sleutelhanger gegeven, dan hangt daar om de hoek aan het sleutelrekje nog steeds de oude 58 sleutelhanger. Dus Jordi, warme gevoelens ook bij mij naar boven als je dit stuurt, man. Mooi om te zien. Leuk om te zien waar je luistert naar de 90's Top 1000. Deel het even met de 58-app. Waar zit je? Waar heb je de radio staan? Of de telefoon aan? Dan tel ik gezellig verder met je af. Ja, deze is fantastisch. Kippenvel op 486 van Bad English. Time

0: Ilse de Lange. Over rodeo-stieren gesproken. En deze baby-making music van de Outtake Brothers. Dit en meer zometeen. 538 90's top 1000.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl!
7: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
8: Wie? Ik?
7: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
8: Echt waar?
7: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
8: Dat is stoer van mij.
7: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
8: Woehoe!
7: Op sunweb.nl.
5: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
9: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
10: Het is weer bijna zover. Extra goedkoopdag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor €10. En nog veel meer dagdeals.
11: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
9: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Alsjeblieft, hier is jouw uitnodiging om dit weekend de zomer te vieren. Bij de Amsterdamse Zomer. Live in het Olympisch Stadion. Met onder andere Samuel Welten, Yves Berendsen, Mart Hoogkamer en Chris Cross Amsterdam. Luister deze week vanaf 6 uur naar de 538 Ochtendshow. En win toegang voor 2. Alle info op 538.nl.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: 538 Nieuws.
6: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Bij een bedrijf in Geenemuiden, Overijssel, is een gevaarlijke stof vrijgekomen na een ongeluk. Meerdere mensen raakten gewond en er moest iemand naar het ziekenhuis. Het is niet bekend om welke stof het gaat, dat wordt nog onderzocht. Ook is onduidelijk hoeveel mensen gewond zijn. Na bijna 24 jaar is alsnog iemand opgepakt voor een verkrachting in Lisserbroek. Een meisje van 16 werd in 2002 verkracht nadat ze van haar fiets was getrokken. Het onderzoek leverde toen niks op, maar nu is er een DNA-match met een man van 64 uit de gemeente Haarlemmermeer. En hij blijft voorlopig vastzitten. Twee van de mensen die vanmorgen werden opgepakt in Den Haag schoten met een pistool naar de politie. Dat bleek een balletjespistool te zijn, maar dat wisten de agenten niet. En daarom werd hard ingegrepen. Het gebeurde nadat fans van Marokko feest vierden omdat ze van Oranje gewonnen hadden op het WK. In totaal zijn er vannacht 13 mensen opgepakt. En orgel Joke had alles klaarstaan om morgen naar Amerika te vliegen voor het WK. Maar ja, dat hoeft niet meer. Ze was gevraagd om op te treden als Nederland een ronde verder zou komen. Maar ja, we liggen eruit. Ik benadruk het nog maar een keertje. Joke was heel dankbaar voor de uitnodiging, maar ze baalt enorm. Ze was eigenlijk al voor vandaag gevraagd, maar ja, dat werd dus ook afgezegd. Hé, nou, het weer. Het is op steeds meer plaatsen bewolkt. Het blijft wel droog op. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. Tot zover het 538 Nieuws.
7: Ja, dankjewel. Zouden er mensen zijn die op vakantie zouden gaan naar Marokko vandaag dat dan af hebben gezegd dat ze zo zuur waren van de uitslag? Maar ik vond Marokko gewoon beter. Ja, het is gewoon heel jammer, maar...
6: Ja, is wel zo.
7: 538 verkeer dan maar. A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens. 10 minuten. A16 Breda-Rotterdam. De Moerdijkbrug 9. En de A27 Breda-Gorkum bij de Merwedebrug. Daar is de oprit dicht. Ben je 10 minuten langer onderweg. A2 grens van België-Maastricht bij IJsden. Daar staat om Gent te flitsen, 268.6. En op de A5 Hoofddorp-Battenverdorp bij Leinden 6.2. A6 Lelystad-Muidenberg bij Lelystad 62.4. En op de A9 Haarlem-Alkmaar bij Heemskerk 57.3.
8: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
9: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
10: Kijk, het is de last minute super sale bij PS5 vakanties.
9: Dus?
10: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
9: Ah, met superkorting.
10: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
9: PS5 vakanties.
11: Fijne verjaardag.
12: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
9: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
13: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Opgenomen in Nashville, Tennessee. En dat hoor je toch in de sound van deze.
1: 538.
0: Van Ilse de Lange, onze eigen country heldin met I'm Not So Tough in de 90s top 1000. En een warm welkom, Dennis hier. Het is 11 uur 11. Dennis, ik heb de koffiegong al gehoord, maar komt er ook nog een tweede editie van de koffiegong? Want ik heb er wel zin in de bakkie. Lekker man. Je hoorde nummer 483. Dank voor het appen richting de studio.

Ja, lalala, ik ga lekker naar Marokko, Dennis. Op vakantie richting Marrakesh. Goedemorgen deze morgen. Heerlijk de 5890 top 1000 op een lekker strand op Kreta. Groetjes van Jan en Meri. Hey Dennis, fijn dat in deze lijst niet alleen de geëikte hits uit de 90's staan, maar ook de plaatjes die je nog weinig hoort op de radio of een beetje vergeten zijn. Ik kwam in de jaren 90 nog plaatjes bij je kopen op het Canadaplein in Alkmaar. Mooie tijden. Mike, dankjewel. Ja, dat was Bad Vibes, de dancewinkel. Ook nog in Horen in een platenwinkel gewerkt. Dennis, ik heb een beetje gemorst met sproeibijts. Ik maak het nu weer mooi. Oké, Sersje, dankjewel voor deze details. Goedemorgen Dennis, vanuit Kos. Heerlijk genieten van de 90's top 1000. Groetjes van Diana en Henk. Goedemorgen, hier een vaste luisteraar vanuit Verdal, Noorwegen. Ik zit te luisteren op de maaimachine bij begraafplaats Stiklestad. Veel de Nederlandse toeristen hier ook. Groeten van Peter. Ook op het consultatiebureau Rijtseplein in Tilburg wordt geluisterd. Lekker sporten met de 90's hits in de oortjes. Zomerhits, Jalli, lekker man. Ja, de volgende 90's banger is ook een niet te missen 90's klassieker, want ze maakten hits zoals deze. De Out Here Brothers, dit is Don't Stop Wiggle Wiggle.

heel eerlijk, dit is toch niet gewoon gitaarspelen? Dit is het beminnen van het plectrum. Ongelooflijk, het is de liefde bedrijven met zijn gitaar. Wat een baas, deze held van de blues, Gary Moore. En Still Got the Blues, baby. Op nummer 481 in de 90's Top 1000 bij Radio 58. Ja, en in de jaren 90 waren we eigenlijk allemaal dol op één ding. Afkortingen. Niet alleen zodat je zoveel mogelijk tekst in één sms'je kon proppen, maar ook artiesten waren groot fan van een afkorting gebruiken als artiestennamen in de jaren 90. Zo hadden we bijvoorbeeld TLC. Dat kun je vertalen als Tender Love and Care, maar dat stond natuurlijk voor T-Boss, Left Eye en Chili. Of R.E.M., The Rapid Eye Movement. Maar ook deze Italiaanse popgroep ging voor een afkorting. Al klinken ze daarmee wel eerder als de afdeling van je werk, die je constant bombardeert met nieuwe online security trainingen, weet je wel. Want heel eerlijk, wat doe jij als je een mailtje binnenkrijgt in je mailbox? ICT, dan denk je, nou goed, doe maar in de kom later map, zeg maar dat. Maar ze scoorde een grote hit. From Italy with Love, Inspiration, Color Splash. Dat was de vrije, complete uitspraak van ICT, ICT. En ze hebben de nummer 480 notering te pakken in de 90's Top 1000 met Lasciati Tentare. Ik denk altijd aan pasta carbonara.

0: 479 Lorne Hill Fugees Radio Nut. Ja, voor een reunie van de Fugees hoef je je adem niet in te houden. Tenzij je bijverlopen als een blauwe smurf. Want ja, rapper Press van de Fugees moet zich melden. Heeft zich moeten melden om een celstraf van Moa 14 jaar uit te zitten. Dan zitten we inmiddels in, wat is het, 2040. Misschien een reunie van de Fugees. Bizar. Zometeen in de 58 90s tot 1000 hoor je de zangeres. En dat is een mooi verhaal die ooit door Robbie Williams in een sporttas is gepropt. De rit ging dicht. Ze is in de kofferbak gegooid van haar eigen auto. Wie het is, hoor je zometeen.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. €1. En Optimal drinkyoghurt, een literpak, ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
5: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
6: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
7: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
8: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
9: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
12: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
13: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
12: Voor pallets van 100 kilo?
13: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
14: Tijd voor gesponsorde vacatures.
11: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
16: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
19: Binnen 1 minuut meer. 538 90s top 1000.
20: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
21: Bij NCOI leggen we al 30 keer.

0: jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Dennis Ruijer. 50 90's tot 1000. Even mijn house classics hoor, de 90's. Niels van Gogh. 90's tot 1000. Radio 538. 478.

0: Basta, Michico Latino, Radio Chico 308. Ja, wat een track van deze Jerry Halliwell natuurlijk. Het Spijsmeisje, nummer 477. Michico Latino, de allereerste nummer 1 hit voor Jerry Halliwell in de UK. Ja, en alsof daten al niet moeilijk genoeg is, wordt het natuurlijk nog een stukje lastiger wanneer er een roedel paparazzi-fotografen op je drempel ligt. Robbie Williams en Jerry Halliwell die waren ooit op romantisch gebied aan elkaar aan het snuffelen, maar woonden niet samen. Hun romance was nog niet openbaar, dus Jerry moest zeg maar ongezien naar huis zien te komen. Dat was best lastig. En daar had Robbie wel een plannetje voor. Het enige wat hij nodig had, was een hele grote sporttas.
1: And I literally put her in this duffel bag. I put her over my shoulder. And like the paparazzi are all taking pictures. And I'm like, hi guys. She had a car and I put her in the boot of a car.
0: Robbie Williams die Jerry Halliwell in een sporttas stopt en gewoon over zijn schouder zwaait aan de paparazzi. Fantastisch, heerlijk. Mooie tijden in die 90s. De hits in de 58 90s top 1000 zijn dikker dan de brilglazen van Jan-Peter Balken in die tijd. Unbelievable EMF is hier.

475. De man die een standbeeld krijgt, denk ik, van alle hodlers van Bitcoin. Want never gonna give you up, never gonna let you down, and never gonna turn around and desert you. Rick Astley. Het is ook een beetje het thema van de Bitcoiners. Maar dit was ook een hitje van hem uit de 90s. Je hoorde Cry for Help op 475. Danny, die hebt Dennis is de lijst later nog terug te luisteren. Over 3 weken naar Spanje met de auto. Heerlijke muziek. Ja, zeker, dat regelen we. Jongens, bij deze 90s nummers denk ik weer aan de middelbare schooltijd. Aan mijn vriendinnen. Marieke, Marion, Sandra en Esther van Leunen. Groetjes Marieke van Sekkelen. Even allemaal met onze meisjesnamen. Ja, natuurlijk gezellig. Het is 90s, dat mag. Dennis met Chico Latina, geweldig. Die moeten jullie vaker draaien. Zo is het ook. Ik geef het even door. Goedemorgen, Den. Zo cool, al die oude hits uit de 90s. Vooral uit de jaren 98, 99. Ik herbeleef de befaamde TMF jaarmix weer. Alle hits naadloos achter elkaar gemixt. En fijne dag, groeten Marcel. Ik heb inderdaad bij TMF, ooit deed Jeroen Nieuwhuizen de top 40... heb ik ook nog wel eens vervangen als Jeroen op vakantie was. Bij The Music Factory. Het waren de 90s. En ook de 90s was toch de tijd dat muziek ook gerecycled werd. Zo ook de volgende hit met een beetje ragga dance was dat eigenlijk. Het origineel van de reggae-plaat Just Creechy, die heb ik toevallig op vinyl. Even een klein stukje.

0: 60 in de 90s top 1000. Whitney Houston, My Love Is Your Love. Zometeen de King of the Coasters. In de jaren 90 kon hij al 5G hebben.
1: Zometeen deze 90s hits op 538.
0: The Offspring, zometeen met Lindo.

0: 538 90 top 1000.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
6: Oh, nieuwe sneakers.
7: Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
8: Boeie.
9: Alle hak, tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: Alle Iglo Fish Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
8: Zoé.
9: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
8: Yes.
9: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Hamster.
10: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op And Other Stories en Gas.
0: Getallen horen is centen scoren.
11: Luister vanmiddag naar Mark Labrant vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je €5000. Getallen horen is centen scoren. Vanmiddag op 538. Alle info 538.nl.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, Kruidvat, naar de bowlingbaan.
4: Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
6: Hak je dag!
7: 538 Nieuws.
8: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De burgemeester van Den Haag heeft geen goed woord over voor de mensen die de politie aanvielen vanmorgen. Het ging mis nadat Marokkaanse fans de WK-winst op Oranje hadden gevierd. Maar dan val je de politie niet aan, zei de burgemeester. Hij is dankbaar dat vrijwilligers en buurtvaders in de Schilderswijk hielpen de rust terug te brengen. Het OM zegt sorry voor hoe ze een dodelijke aanrijding hebben behandeld 5 jaar geleden. Dat duurde veel te lang en had anders gemoeten. Een meisje van 14 werd doodgereden door een man die was afgeleid door zijn telefoon. Hij kreeg een geldboete, maar had eigenlijk voor de rechter moeten komen. En dat gebeurde later alsnog. Zeker 14 mensen zijn gewond geraakt bij een bedrijfsongeluk in Geenemuiden in Overijssel. Er kwam een gevaarlijke stof vrij toen de accu van een heftruck kapot ging. Er werd pas na een tijdje opgemerkt. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook een brandweerman. En de Consumentenbond vindt het heel slecht nieuws dat er steeds meer betalingsfraude is. Ook al zijn er veel campagnes geweest om mensen te waarschuwen. Het gaat bijvoorbeeld om hackers die mensen verleiden op een link in een mail te drukken. En banken moeten meer doen om klanten te beschermen, vindt de Consumentenbond. Het weer, het wordt op steeds meer plaatsen bewolkt. Het blijft wel droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 in het binnenland. Vanavond zonniger, vannacht alleen in het noorden kans op een bui en het koelt af naar zo'n graad of 12. En dat was het nieuws op Radio 538.
9: Dankjewel, eens even kijken waar je nog vast staat. Het is niet zo heel druk. De A12 richting Duitsland vanuit Arnhem heb je tussen Duiven en Zevenaar 8 minuten. Verderop voor de grens nog eens een kwartier. En de A76 Akengeleen voor Geleen 6 minuten plussen. Dan de controles. De A4 Berg op Zoom België bij 235.2. A5, dat is Hoofddorp, Bad Hoevendorp, 6.2. De A6, Lelystad richting Almere bij Lelystad, 62.4. Dan de A15, Nijmegen-Ochten, 154.9. A28, Utrecht-Amersfoort, 9.7. A30, Barneveld-Ede, 16.1. A50, Arnhem-Os, 154.6. En de A67, Eindhoven-Venlo, 63.1. De 90's Top 1000, zo meteen met The Offspring.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
10: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
11: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
7: De 1000 grootste hits uit de 90's. De 538 90's Top 1000.
8: Lindo Duval.
9: 538 90's Top 1000 gaat harder dan...

0: Will Tarzan Have Jane? Stay tuned.
1: Een hele grote hit over iemand in een heel klein broekje. Tarzan en Jane, joh, de Toybox op 471.
2: 538.
1: Samen vliegen we zometeen richting het jaar 1992. Was je er al in 92 of niet? Ik was er wel. 92 ging ik van school af. Toen dacht ik, nou, ik ga lekker DJ worden. En toen kreeg ik een brief in de bus. U bent nu van school. Nu gaat u het leger in. Dat had je toen ook nog. Dat was nog dienstplicht. Dat heb ik nog gedaan bij de Koninklijke Marechaussee. Ja, ja, nog een jaartje gezeten. Ja, dat was hartstikke leuk. Hoe zag jouw wereld eruit in 1992? Als je er al bij was, laat vooral even weten dat het zo was en wat je deed. Misschien dat je examen in dat jaar, of je eerste zoentje, of wat dan ook. Eerste baan. Spreek even jouw bericht in de 538-app. En laat weten wat jij deed in 1992. Nu op nummer 470, de Vlaamse vlambak Koen Wouters met zijn band Clouseau. Die Koen die zich trouwens helemaal niets meer kan herinneren van de 90's.
3: Ik ben ondertussen bijna 60. En ik vrees, het meeste van mijn geheugen heeft mij in de steek gelaten. Ik weet niks meer over de jaren 90.
1: Nou ja, je bent in een badkamer, dat hoor ik wel in ieder geval. Nummer gaat over zijn geheugen, denk ik. Daar gaat ze.

0: Jaggy, oh Carolina.
1: De 538. 90's
0: tot 1000. Nooit zangles gehad, die man. Kan je misschien wel horen. Een beetje eigen sound is het ook. Die heeft hij zelf ontwikkeld toen hij in het leger zat. En dat deed hij zo'n drill-instructeur na. Hij schreeuwde ook terug. Dat lijkt me niet verstandig trouwens. Om terug te gaan schreeuwen tegen een drill-instructeur. Dan krijg je wel een beuk voor jou, denk ik. Nummer 469, Shaggy, oh Carolina. We gaan naar 1992 in de 90's tot 1000. Wat was dat voor jou, voor jou? Ben die zegt, ja, dat was ja, dat Van Basten een penalty miste. Zeker, tegen Denemarken. Beslissend in het EK. We weten er alles van sinds vannacht weer. Hoe dat allemaal gaat. Sandy.
2: Hey, Lendo. 1992 zal ik een dienst. Mooi, man. Moet ze direct weer invoeren. Voor sommige mensen. Goedjes.
0: Oh. Zou helemaal geen slecht idee zijn. Gewoon weer dienstplicht. Ja, hoor. Monique.
3: In 1992 ben ik moeder geworden van een prachtige dochter.
0: Wat leuk. En Nathan.
4: In 1992 zat ik nog in de zaadcel van mijn vader. Dus ik was er nog niet.
0: Was er nog niet. Nee, is later gekomen. En Erik.
5: 92, ja. Dat was de Bijlmer-Baaiers.
0: Bijlmer-Baaiers. En 538 was erbij met deze hit van Jimmy Nail en Ain't No Doubt.

0: Ja, toen nog niet. LA Style, James Brown is...
1: De 538, 90's, top 1000.
0: Met de stem van collega Wessel van Diepen. James Brown is dat. Ja, heb je me kent?
2: Ja, hè.
0: Even kijken wat er gebeurt in de 538. Chris, die zegt, kom maar door met die blauwe Mitsubishi's. Ja, daar was het wel zo'n liedje voor. En misschien... Nou ja, goed, laten we niet te veel over de blauwe Mitsubishi's gaan praten. Het is 538, 90's, top 1000. Hoe ga je? Ga je goed? Zometeen. Geen interviews, geen spotlights, geen danspasjes, maar wel keihard door de hitlijsten vliegen. Wie dat lukte in de 90's, je hoort het zo meteen.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Hey, jij daar!
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Goel haarverzorging 3 voor €10. En nog veel meer dagdeals.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
9: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
10: Het strand?
8: Verrassend, altijd voordelig.
6: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
9: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu.

0: Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Binnen 1 minuut meer. 538-90-1000.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Lindo Duval.
12: Een van de mooiste liedjes uit deze 90s-lijst. Amanda Marshall, Beautiful Goodbye.

0: Stray van Two Brothers on the Fourth Floor. En je luistert naar Radio 538.
1: Ja, klopt, ja. Het paars-groene of groen-paarse hit weerbericht van Two Brothers. The Sun Will Be Shining.
2: 538.
1: Nummer 465. Zijn we net over de helft, dat is mooi. We hebben nog de beste helft te gaan en de bovenste helft van deze 90's top 1000 van 50. Hoewel Desiree, je hoorde haar net, en D-Rock in de 90's de gezichten zijn van Two Brothers on the Fourth Floor, worden de beats gemaakt op de achtergrond door twee broers, Bobby en Martin Boer, die nooit echt in de schijnwerpers hebben gestaan. En daardoor kunnen ze eigenlijk hun creatieve tentakels alle kanten op laten gaan, zonder alle interviews en danspasjes te hoeven voorbereiden. En ook de volgende hit, deze komt uit de muzikale koker van de broertjes Boer. Die maakten ze onder de naam Skibby. Dit is

0: Bebo Bryson, A Whole New World. Onlangs overleden, volgens mij, deze best.
1: Jouw zomer, jouw 538.
0: Uit de film Aladdin, de Disney-kraker. Aladdin, zo je wilt. Ik vond het een hele mooie film. Vooral die papegaai vond ik heel leuk. Iago was fantastisch, weet je.
2: I was the parrot from Aladdin!
0: Ja, die dus. Gilbert Gottfried. Wat deed hij die stem hartstikke goed. Wat heb ik gelachen om die rode papegaai in Aladdin. Rutger Kot, zometeen op 461 in deze 90's 1000. En nu, good old golden earring. I can't sleep without you.

Vrede. Rutje Rot. Rutje Kot, zei ik, sorry, een beetje moe. 538-19-1000. Het was een kort nachtje. Je snapt waarom natuurlijk. Ja, ik werd om 12:15 wakker. Toen dacht ik, ga er eens even lekker voor zitten.

had kunnen winnen als je had gestemd. En mag ik je ook even voorstellen aan de man die vanaf zaterdag 4 avonden lang de Johan Cruijff Arena helemaal aan gort gaat spelen. Bruno Mars met zijn nieuwste. Het is de favorite deze week bij 5. Ja, die wil ik je niet onthouden. Dit is zo.

0: 538.
1: Esther heeft zo het nieuws met daarin toch nog iets van WK. Zo.
2: Ja, want nu Oranje eruit ligt, storten we ons op een ander land.
1: Ja, nou, Videoland vanavond. Doen we niet,
0: zo meteen deze 90s hits op 538.

0: 538 90's top 1000.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
6: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Bioderma. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
7: Mooi van Ethos.
5: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
9: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
10: Een alternatief voor de spaarrekening? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Met vastgoed als stevig onderpand. Investeren vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
11: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via Mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
13: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.

0: Office krijg je de zonnigste woon-, interieur- en verbouwprogramma's natuurlijk bij HGTV. Summer on! Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
2: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
6: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
7: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
8: I want chicken.
9: 538 Nieuws.
10: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De regels voor het leger om te oefenen in de natuur worden een stuk strenger. Dat wilden de provincie Noord-Brabant en de gemeente Ede naar branden op oefenterreinen eind april. Bij droogte moeten er voortaan brandblussers in de buurt zijn. En een terreinbeheerder mag een oefening verbieden of stoppen als hij denkt dat daarmee een brand wordt voorkomen. Verzekeraar ASR biedt excuses aan voor het slavernijverleden. Voorgangers van het bedrijf verzekeren bijvoorbeeld schepen waarop tot slaafgemaakte mensen werden vervoerd. Ook waren ze verbonden aan dwangarbeid op koffie- en suikerlocaties, blijkt uit een onderzoek dat ASR liet doen. De CEO noemt het een pijnlijke bladzijde. Na het dodelijke ongeluk vannacht in het Friese dorp Spanga is de bestuurder aangehouden en die is onder de 18. Hij wordt verdacht van rijden onder invloed. De auto kwam in het water terecht en een jongen van 18 die als passagier meereed kwam om het leven. En er zijn zoveel mensen die de volgende WK-wedstrijd van Kaapverdië willen zien in de bioscoop, dat er een tweede zaal bij komt. De wedstrijd tegen Argentinië is vrijdag te zien in Rotterdam. En daar wonen veel mensen uit Kaapverdië en 6 spelers komen er vandaan. Gisteren crashte de website waarop de kaartjes verkocht werden. Het weer, het wordt op steeds meer plaatsen bewolkt. Wel blijft het droog bij zo'n 24 graden. Vanavond meer ruimte voor de zon. Vannacht alleen in het noorden kans op een bui en het koelt af naar een graad of 12. En dat was het nieuws op Radio 538.
11: Ja, leuk zeg. Kaapverdië, ja, dan kan ik ook wel verjuichen. Dat lijkt me ook wel heel leuk.
10: Ja, gaan we dat doen. Stutsen.
11: Ja, zeker, ja, zeker. Even kijken naar de weg, de vertraging op de A1 en de A12 richting Duitsland voor de grens. 6 en 13 minuten. En dan de A20, Hoek van Holland Gouda voor Nieuwekerk 5. En de andere kant op richting Hoek van Holland voor Moordrecht 6 minuten plussen. Controles A2 Amsterdam-Utrecht bij Oudekerk 34-3. De A5 Hoofddorp, Badhoevedorp 6.2. A10 Ring Amsterdam 25-0. A12 Ede Arnhem 124.7. A15 naar de Maasvlakte 46-0. A17 Roosendaal-Moerdijk 6.8. A28 Zwolle-Meppel 105.2. A30 Barneveld-Ede 16-1. En de A58 Breda-Tilburg bij Bavel 57-3.
12: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
13: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor €10. En nog veel meer dagdeals.
16: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
13: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja,

0: die volledig ontzorgt. Kijk op Grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: De 1000 grootste hits uit de 90's. De 538 90's Top 1000.
2: Ja. Lindo Duval.
3: Wie liet in de 90's zijn...

0: Carey.
1: In bijna juli, dan krijg je toch een beetje zin om je kerstboom op te zetten. Toch niet?
0: De 538.
1: Ja. Ik wou zeggen juli, maar het is bijna. Het is officieel nog juni. Morgen is juli. Het gaat al veel te snel, weet je wel. Ja, voorlopig kan je kerstballen even in de heg hangen als je wil. Want het is pas over 178 dagen kerst. Je hoorde One Sweet Day van Mariah en Boyz II Men op 459. En over ballen gesproken, het is acteur en presentator en ex-man van Mariah Carey, Nick Cannon. Die zijn edele delen wel bekend. Ja, die dus. Na hun scheiding in 2016 laat verzekeren voor ruim 10 miljoen euro. Kun je even voorstellen dat je je zaakje laat verzekeren voor 10 miljoen? En Mariah kreeg laatst de vraag of die cojones dat ook echt waard zijn. En dit antwoordde ze.
2: Are his balls worth $10 million, do you think?
3: I've got to go to the next question.
1: Dat lijkt mij een nee, toch? Dat lijkt mij een nee. Je bent bij de 538 tot 1000, waar de hits groter zijn dan de file op de Meubelboulevard op tweede paasdag. Met nu 458, mijn bandje uit de 90s. Green Day and When I Come Around.

0: Miss Donna Lewis en I Love You Always Forever.
1: 90's Top 1000.
0: Dat met je 457 liedje dat bijna in het rijtje van hits had gestaan met een vrouwennaam als titel. Want Donna Lewis heeft heel even geflirt met de gedachte om het nummer Lydia te nemen. Lydia.
2: Originally it was called Lydia when I wrote it, because at the time I was reading the book For the Love of Lydia by H.E. Bates. There's a line in the book, I love you always forever, near and far, closer together. And I just thought that was great. So that ended up being the chorus.
0: In the book. Ze klinkt een beetje als de Swedish chef van de Muppet Show. In the book. Van Tiel tot Tamagotchi's en van Flippo's tot Vlaanderen. Dit is de 90's Top 1000 met nu de Jungle Brothers op 456. What you waiting for?
3: Oh, yeah.

0: The Braids. Ja, eerlijk is eerlijk. We houden natuurlijk allemaal van Queen. Maar deze was best goed gelukt.
1: De 538 90's Top 1000.
0: Als je het dan toch doet, doe het goed. Bohemian Rhapsody in de versie van The Braids op 455 in deze 90's Top 1000 van 538. Wil je meelezen of een beetje spieken wat er allemaal aankomt? Dat kan je natuurlijk doen via 538.nl. Daar vind je alles over deze 90's Top 1000. Terug zo naar 1994. Een aardbeving in Los Angeles. Gigantische stroomstoring. En de telefoon bij de hulpdiensten staat roodgloeiend, omdat heel veel mensen iets bizars in de lucht zien. En wat dat dan was, hoor je zo in het vervolg van deze lijst bij 538. Net als The Farm. All Together Now.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Alsjeblieft.

0: Jansen, Mart Hoogkamer en Chris Cross Amsterdam. Luister deze week vanaf 6 uur naar de 538 Ochtendshow. En win toegang voor twee. Alle info op 538.nl.
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Je wil elke dag vooruit.
0: Op 538.nl.
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
2: Zo.

0: 4v5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
4: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus... alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars... tweede gratis.
8: Boeie.
9: Alle Fusty 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
8: Zoe.
9: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling... ook tweede gratis.
8: Yes.
9: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent.
8: Hamster.
10: Binnen 1 minuut meer. 538 90 Top 1000.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer. Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Lindo Duval.
14: De 90's Top 1000 met The Farm and All Together Now.
15: 90's Top 1000.
14: Yep.
15: Radio 538.
16: 454.

0: samen met de goden. Fire con Dios. Watch a woman bij 538. In 538. Het gaat van guilty pleasures tot tijdloze parels. Merk je dit? Heerlijk, hè? Fire con Dios 453. Richting het jaar 1994. Het jaar dat Bill Clinton in het Witte Huis in Washington woont. U weet wel, die man van...
1: I did not have sexual relations with that woman.
0: Nope. En toch. En het was het jaar dat het Nederlands elftal werd uitgeschakeld op het WK voetbal in Amerika. Hé, wat? Het was toch vannacht? Ja, nee, toen ook. 3-2 verloren we van Brazilië. Branco maakte hem volgens mij die 3-2. Jetsen van de vijf trap. Maar goed. En in de buurt van Los Angeles vindt dat jaar een grote aardbeving plaats met een dikke stroomstoring als gevolg. Alles licht ging uit, mensen in het donker. En die gaan bellen met de nooddienst. Die zeggen, we zien iets heel geks in de lucht. Allemaal gekke wolken en zo. Wat is dat toch allemaal? En dat blijkt dus de Melkweg te zijn. Ja, die kan je natuurlijk ineens wel zien zonder lichtvervuiling. Dan zie je ineens veel meer in de lucht dan alleen maar de donkere avond die je nu in het hartje van je woonplaats ziet. Dat jaar, 1994, is dit een dikke hit voor Ice MC. Even rappen voor beginners. Think About The Way, daar gaan we.

Beatles liedjes. De jazzpolitie. Jazzpolitie. De jazzpolitie. De jazzpolitie, dat is iets heel anders. Er zijn hele andere...

Dankjewel voor alle leuke reacties in de 538-app. Blijf dan vooral lekker sturen. Waar luister je? Waar kijk je naar uit? Waar geniet je van? En waar moet je aan denken als je bijvoorbeeld dit pareltje hoort van Mr. Bryan Adams? Please forgive me op nummer 450. En zometeen Snoop Dogg. Zometeen.

0: de 90s, top 1000. Mark Lebrand zometeen in de 90s, Jackie. Die zit al lekker synthetisch. Stel de airco even wat zachter zitten, Mark. Want het zijn nog een beetje warme jackies. Esther heeft zo nieuws met daarin weer WK-nieuws.
1: Ja, je hoort zo waarom politici zich niet moeten bemoeien met voetbal.
0: Inderdaad. En deze in de 90s, top 1000.
2: Zometeen deze 90s hits op 5.

0: 538 90's Top 1000.
1: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op And Other Stories en Gas.
6: Hey, dat is Tom die net parkeert.
7: Hey, oh, sorry.
6: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
0: Getallen horen is centen scoren. Luister vanmiddag naar Mark Labrand vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Vanmiddag op 538. Alle info 538.nl.
9: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: 538 Nieuws.
8: 2 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Het OM eist 8 weken cel tegen een man die 5 jaar geleden het 14-jarige meisje Tamar doodreed in Zuiderwoude. Dat is aan het Markermeer. Ze werd gevonden langs de weg. De man dacht dat hij een dier had geraakt en reed door. Volgens het OM is bewezen dat hij onvoldoende voor zich heeft gekeken. 2 mannen die werden verdacht van het misbruiken van een meisje van 17 in Nieuwegein zijn vrijgesproken. 1 van de 2 werkte bij de politie. Ze zouden het meisje hebben misbruikt op een parkeerplaats. Ze zou dronken zijn geweest. De rechter zegt dat er toen geen sprake was van een bijzonder kwetsbare positie. Ziekenhuis UMC Utrecht zit in de maag met 9000 brieven voor patiënten. Het is de vraag of die wel of niet zijn verstuurd. In een digitale systeem staat van niet, maar uit een steekproef blijkt dat sommigen wel een brief hebben gehad. Het ziekenhuis denkt dat de zorg geen gevaar heeft gelopen, maar gaat alle brieven 1 voor 1 bekijken. En de reactie van bondskanselier Merz op de uitschakeling van Duitsland op het WK valt niet goed. Hij schreef op X dat hij trots is en had het over wat een wedstrijd. Mensen vroegen zich online af of Merz wel dezelfde wedstrijd had gezien als zij. Een Europarlementariër vraagt zich af wat erger is, de wedstrijd of de analyse van Merz. Het weer, het wordt op steeds meer plaatsen bewolkt. Wel blijft het droog bij zo'n 24 graden. Vanavond meer ruimte voor de zon. Vannacht alleen in het noorden nog kans op een bui. En het koelt af naar 12 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
10: Ja, Esther, dankjewel. Dan de 3 grootste files. A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 8 minuten. Verderop de A7 Westerbroek-Bremen voor de Nederlandse grens. Vanuit Oudeschans, 9 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duitsland. File 2 kilometer, 10 minuten. Extra reistijd. En dan wordt hier gecontroleerd op je snelheid, onder andere op de A2 Weert naar Echt bij Weert bij 202.1. Verderop Den Bosch-Utrecht bij 68.1, dat is bij Nieuwegein. Dan de A4 Bergen op Zoom richting de grens met België bij Bergen op Zoom bij 235.2. A6 richting Muidenberg bij Lelystad 62.4. A10 Koentunnel de Nieuwe Meer bij Amsterdam bij 25.0. Verderop de Nieuwe Meer Koentunnel 19.7. A15 Delgorkum bij 103.5. Dan de A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.8. A28 Zwolle-Amersfoort bij 59.5. A35 Enschede-Hengelo 69.0. A58 naar Tilburg 57.3. En de laatste is de A67 Eindhoven naar Venlo bij Maasbreedweg 63.1. En wil je naar alle controles? Check even je app van Flitsmeister.
11: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi, deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse. 3+3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk. In je sporttas. Op school. In de auto. Naar dansles. Naar de bowlingbaan.
13: Steeds verrassend. Altijd voordelen.
11: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
1: Wimbledon is in volle gang op het Center Court. Waar de druk ondraaglijk wordt en alleen de sterkste overeind blijven. Wimbledon, live op Eurosport en stream op HBO Max.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.

0: gruwelijk bitter zijn vandaag. Maar de 90's gelukkig nog lang niet voorbij. Zometeen de Backstreet Boys.
1: 538 90's tot 1000. Radio 538 448.

0: zingende zusjes Kleeman. Tonight op 447.
1: De 538 90's Top 1000.
0: Hey, welkom voor velen van ons. Goeienacht, goeiemorgen. Of klote zooi, zoek maar wat uit wat past. Hey, we gaan nu terug naar een flatgebouw in Amerika begin jaren 90. Daar woont een jonge AJ McLean, nog geen wereldster. En in datzelfde gebouw wonen ook Britney Spears en Justin Timberlake. Alsof MTV er preventief gewoon een cameraploeg 24/7 had neer moeten zetten. Maar er loopt nog een buurjongetje rond. En tijdens een potje basketbal vraagt AJ of hij misschien mee wil doen met er een van een nieuw boybandje. Die jongen lacht en zegt, nee joh, bedankt. De jongen is ene Ryan. Die band worden de Backstreet Boys. En Ryan wordt Ryan Gosling. Die waarschijnlijk later dacht, joh, Barbie is ook goed. En op 446 hoor je nu die Backstreet Boys.

38 90's top 1000 met Nicky French. Hey, heel erg bedankt als je mee hebt geholpen hem samen te stellen via onze site 538.nl. Ja, en dit rolt dan uit de printer. De enige lijst, denk ik, waar DJ Bobo gewoon schouder aan schouder kan staan met Bryan Adams. En nu uit het land waar krabben groter zijn dan je hoofd, waar spinnen gewoon een bosbrand weg kunnen pissen. Australië. Ja, wil je overleven, kun je gewoon best thuis blijven en muziek maken. En dat is precies wat zij deden. In excess op 444. Radio 538. Dit is Disappear.

0: en Please Don't Go in de 538 90's top 1000. Even checken hoor, hoe is het met je gevoelige tepels? Ja, volgens mij is dat ook nog het enige wat heel is aan voetballer Jean-Paul van Hekken na de wedstrijd van vannacht. Maar wist je dat gevoelige tepels, ja, we gaan een hele rare afslag nemen in de lijst, kunnen zorgen voor enorme hits? Ja, het verhaal daarachter hoor je zo meteen verder. Ja, dit kan gewoon in de 90's top 1000. Gabber Piet onderweg en de Tony Rich Project.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
6: Plintenfabriek.nl.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
5: Voor elke stijl de juiste afwerking.
6: Plintenfabriek.nl.
8: Een goed verhaal is nooit...
5: Lijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
6: Plintenfabriek.nl.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja

0: zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
6: Binnen 1 minuut meer. 538-90's top 1000.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag Mco Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10.

0: douche, in de file of op de wc. Inspiratie voor nieuwe muziek overvalt blijkbaar artiesten op de meest idiote momenten. Je hoorde daarnet in de 90s-lijst Right Said Fred. En hoe kreeg die nou het idee voor de hit die je net hoorde? Nou,
1: for some time I couldn't even wear a shirt because they were too sensitive. And that's what gave us the idea for I'm Too Sexy for My Shirt in I'm Too Sexy. So that's a fun fact. The whole thing is based upon very, very, very sensitive nipples.
0: Ja, maar ik sta er ook hier onbekend bij 538 dat ik de airco echt supersterk aan heb altijd. Maar ik creëer geen hits ermee, nee, nee. Ik snij wel de ciabattas van de lunch. Ja, zonder handen. Hey, de jaren 90, er was één muziekstroming en er was geen ontsnappen aan, gelukkig. Kale koppen, niet te stoppen, gabber was overal, in loodsen, schoolpleinen, in treinen. En vertegenwoordiger Piet van Dolen uit Almere, die dacht, hey, dit wordt mijn nieuwe carrière. En de oprichter van ID&T, Duncan Stutterheim, gaf hem een microfoon. En Nederland kreeg, jawel, gabber Piet!
2: Op zouten!

0: Hi man, hoest. Hey, kan je me misschien vertellen waar de ingang is? Ja, er staat buiten een stadsbus, lijn 4. Daar moet je in gaan zitten. Dan breng je naar de ingang. Pannenkoek.
1: Hey, hoe lang duurt die rijf, man? 20 uur? Tering, zo kort.
0: Hey man,

0: 90s top 1000. Met nummer 437 to Evita. Oeh la la la. In de 90s top 1000. Hey, heb je het al voorbij zien komen op onze socials? We hebben een waanzinnig 538 90s jackie laten maken. Wat gewoon heel typerend was voor die tijd. Het ziet er een beetje Australië uit. Het ruikt ook naar Ax-Afrika en keuzes waar je moeder waarschijnlijk destijds ook al vraagtekens bij had. Je kunt hem winnen als je naar het 538 Instagram account gaat. Ja, dus Radio 538 op Instagram. Zie je ook meteen een foto van het ochtendshow team in dat jasje. Wil je het winnen? Check onze Insta. Hey, zometeen meer 90s hits en natuurlijk ook Iris met het allerlaatste nieuws. Wat heb je zometeen voor ons, Iris?
1: Nou, als je boodschappen hebt besteld bij de picknick, dan moet je misschien toch gewoon even naar de supermarkt.
2: Zometeen deze 90s.

0: 538 90's Top 1000. Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
1: 538 Festival Donderdag.
2: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op onder andere Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Solar Weekend. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan. En win. Alle info op 538.nl.
3: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Post. Je vindt ons in Enkhuizen.
8: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
9: I want chicken.
10: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
11: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
12: Zo! Waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue-alarm?
13: Gezellig samen barbecuen? Bij Jumbo zijn de vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En calvésaus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
1: 538 Nieuws.
14: 3 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Tijdens een bijzondere vergadering van de Raad van State is er afscheid genomen van de vicepresident. Tom de Graaf stopt ermee na bijna 8 jaar. Het koningspaar en prinses Amalia waren daar ook bij. Sybrand Buma volgt hem op. Het kabinet wil de tussentijdse toets voor het rijexamen verplichten. Het is een soort proefexamen om te kijken hoe ver je bent. De examinator geeft na afloop dan nog tips. Het plan hoort bij een voorstel dat de kwaliteit van rijlessen moet verbeteren. Het moet bijvoorbeeld makkelijker worden om in te grijpen bij rijscholen die het slecht doen. De ANWB heeft door de hitte vorige week veel drukker gehad met pechmeldingen uit het buitenland. Met name in België, Duitsland en Frankrijk. Auto's hadden kapotte accu's en elektronische problemen. Vooral bij elektrische auto's, die zijn kwetsbaar door de hitte, zegt de ANWB. Ze kunnen dan niet goed koelen. En als je boodschappen hebt besteld bij Picnic, dan moet je misschien toch nog even de supermarkt in. Er is namelijk een technische storing, waardoor er een paar duizend bestellingen zijn geannuleerd. Klanten krijgen hun geld terug en moeten zelf een nieuwe bestelling plaatsen, of dus toch even naar een fysieke winkel. Nog het weer, af en toe zon en rond de 24 graden. Vanavond iets meer zon nog, vannacht alleen in het noorden een bui. En het is dan een graad of 13. En tot zover het 538 nieuws.
15: Dank Iris, dan de files. A4 Den Haag Amsterdam, daar staat een van de 3 grootste files tussen Hoofddorp en de Schipholtunnel. Dat komt door een te hoog voertuig. 19 minuten extra reistijd. A5 Amsterdam naar Hoofddorp, voor Hoofddorp door een pechgeval 9. En de A28 Amersfoort naar Zwolle voor de Beatrixbrug. Vrachtwagen met pech. weg. 12 minuten bij je reistijd optellen. En dan de belangrijkste controles. Tankspot in de gaten houden. A2 bij Weert. Richting Echt bij 202.1. A6 Lelystad-Muidenberg 62.4. Dan de A9 Alkmaar naar Haarlem 56.6. A15 Del naar Gorkum bij Vuren 103.5. A17 Roosendaal-Moerdijk 6.8. En de A28 Zwolle naar Amersfoort bij Hulshorst 59.5.
16: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
17: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Het is weer bijna zover. Extra goedkoopdag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor €10. En nog veel meer dagdeals.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: De 1000 grootste hits uit de 90's. De 538 90's Top 1000.
21: Mark Labrand.
15: Ja, welkom in het land waar de kater vandaag niet van de drank komt. En 90's hits zijn er van de Temperer en Maya. Zometeen.

0: ze daar Belina heten?
1: Ja, volgens mij wel. Welkom, dit is de 538 90's Top 1000. Heel leuk als je eventjes laat weten hoe jij je voelt vandaag. Is het nog een beetje te doen? Zit je brak op je werk? Rodney, die slijt in onze gratis 538 WhatsApp-box. Dat Marky, het verlies van het Nederlands elftal is nog een beetje te verkroppen dankzij die heerlijke 538 90's Top 1000. Dank, dank, dank. Nou ja, jij bedankt natuurlijk, hè. Mocht je gestemd hebben de afgelopen dagen op deze lijst. Wat een wedstrijd, hè, vannacht. Oh, ja, en ik zat nog zo gisteren overdag. Nee, natuurlijk niet. 1 uur 's nachts, dat gaat nog wel. Maar ik ga niet om 3 uur... En dan zit je uiteindelijk toch nog om 3 uur te kijken. Alle kanten gingen het op, hè. Met die penalties, of, nee, sorry, met die corners leek het eerst gewoon een soort ijshockeywedstrijd, dat geduw. Dan werd je gewoon boos als kijker. Daarna natuurlijk echt wel, had je dat ook, tranen bij de goal van Gakpo. En daarna, bij die penalties, alsof je eigenlijk een videoband van vroeger weer terugspoelde, weet je. Het duurt lang en je weet precies hoe het eindigt. Dat is trouwens wel weer heel erg 90's, dus dat sluit wel weer mooi aan bij deze lijst. Zometeen East 17, The Temperer en Maya. En eerst Deep Blue Sun.

0: The Temperor en Maya.
1: De 538 90s top 1000.
0: Ja, en die vinden we in de 90s top 1000 op 433 in deze editie. Komt trouwens een appje over binnen. Dit nummer draaide ik vroeger met mijn beste vriendin Lauren als we aan het indrinken waren om te gaan stappen. Zo blij dat telefoons met een camera in die tijd nog niet zo heel goed waren. Lied van Marjolein. Lekker joh. Hey, heb je wel eens een baaldag? Dat punt van je overhemd in de rits van je broek blijft zitten, of dat je rond 17:15 wakker wordt in een penalty-reeks, een soort koortsdroom lijkt. Het is allemaal niks vergeleken met de pech die een partij drugsdealers hadden in Florida in 1994. Ja, ook met deze mensen leven wij mee. Niet alleen laten ze een zak coke van ruim 34 kilo uit hun vliegtuig vallen met een waarde van een kleine 2 miljoen euro. Nee, die zak landt tot overmaat van ramp midden in een vergadering door een systeemplafond heen van een politieteam in Florida die daar zaten te bomen over hoe ze drugskartels kunnen bestrijden.
1: 538. 90's top 1000.
0: Hey, hoe verzin je dat, hé? Eens even kijken, 1994 waren er ook mensen die succes hadden. Ja hoor. Aangekomen bij 432. Dit is Steve.

0: Oh ja, deze had je ook nog. Replay!
1: De 538 90's Top 1000.
0: Op 431, Halladay, ik leef alleen voor jou. Dit is de 90's Top 1000 op 538 met Culture Beat en Robin zometeen. En, ja, er komen ook een paar appjes binnen van, joh, die enorme euro-jackpot, die zijn jullie toch niet vergeten? Ja, moeten we hem eigenlijk uitkeren in guldens dan nu, vanwege die 90's Top 1000? Oké, hoe werkt het ook alweer?
1: Getallen horen is centen scoren.
0: Ja, bij Evers en bij mij kun je nu een euro-jackpot winnen. Dat is bij Edwin op vrijdag en bij mij op dinsdag iedere week. Die euro-jackpot staat op 6.000 euro. Hoe werkt het ook alweer? Nou ja, het gaat dus ook door in de 90's Top 1000. Hoor jij binnen nu en een paar minuten een track met in de titel een cijfer. Dus niet in de artiest, maar in de titel een cijfer. Dan bel je met 0909-30538. Gaan we een superleuk spel met je spelen met allerlei ballen. Leg ik je later uit. Maar maak je dus sowieso kans op de Eurojackpot van 6.000 euro. Dus ik zou zeggen, hou een track met een cijfer goed in de gaten. Hij is dichterbij dan je denkt.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
4: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op biodermaal zonbescherming.
5: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken.
8: Dat zeg ik.
9: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
1: Binnen 1 minuut meer. 538 90's Top 1000.
10: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor 4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
12: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Mark Labrant.
0: Met nu Chesney Hawks en The One and Only.
13: 90's tot 1000. Radio 5.
14: 430.

0: Dit was zo 90's, hè? Eurodance, ja, en een zangeres en een rapper. En dan had je gewoon standaard gewoon een hit. Culture Beat, 429 en Anything.
1: Getallen horen is centenscoren.
0: Zo, hé, met onder andere een jackpot hier in de 538 studio van 6.000 euro. Want hij is er niet uitgegaan bij Evers afgelopen vrijdag. Hé, misschien pak jij hem wel. Dankjewel voor het bellen met 0909-30538. Als je namelijk een track hoorde met een cijfer. Ja, en die zat verstopt in de 90's top 1000. Chesney Hawks en The One and Only. Dennis, goed gehoord. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag Mark.
0: Zo, jij klinkt energiek voor iemand met gok ik weinig slaap.
2: Oh, nou, ik ben eigenlijk dood op. Ik ben zo toe aan slaap. En ik voel me zo in de maling genomen vannacht. Oh.
0: Ja?
2: Ja. We hebben de wekker gezet. We zijn ervoor gaan zitten met vrienden, drank, eten. Kan niet op. We dachten van nou, dat wordt een mooie pot tegen Marokko. En we worden gewoon, ja, we krijgen gewoon verdedigend voetbal van het Nederlands elftal.
0: Maar ben je dan ben je boos? Nog erger teleurgesteld?
2: Nee, ik voel mij gewoon genaaid.
0: En dat door 11 man om 6:15 ochtends.
2: Ja, dat is niet lekker hoor. Dat voelt niet lekker.
0: Terwijl je vrienden toekijken, man.
2: Oh, ja, verschrikkelijk.
0: Wat een vernedering.
2: Ik hoor het gelach al, dus heerlijk.
0: Dennis, we gaan even iets leuks doen. Misschien krijgt deze dag letterlijk een gouden randje. Want we hebben dus, je kunt meekijken ook via TV 538... een bak in de studio staan tijdens het spel Horen is Scoren. Met allemaal groen-paarse ballen. En daar gaat in gekrabbeld worden. En als jij nou een bal trekt met daarin ja, een gouden inhoud... dan pak je gewoon de jackpot.
2: Oh, dan ga ik even rustig zitten.
0: Ja, trouwens, je krijgt sowieso 10 loten. Die heb je al in de pocket. Voor de grote Euro-jackpot. Die trekking is aanstaande vrijdag. Maar de trekking is ook vanavond. Dan gaat er al bijvoorbeeld 10 miljoen euro uit. Wat zou je doen met 10 miljoen euro?
2: Ik denk een paar maandjes naar Curaçao of zo.
0: Lekker.
2: Ja, even rustig aan. Even bijkomen van dit allemaal.
0: Ja. Oké, Glenn staat klaar bij de grabbelbak. Zal hij zijn hand erin doen?
2: Ja, doe maar.
0: Oké, gaan we.
2: Goed zijn best doen.
0: Grabbel. Hij komt de bal brengen. Het is een groene bal geworden. En Dennis, die ga ik voor jou openmaken.
2: Oh jee.
0: Of moet ik hem op de paal schieten? Kan ook.
2: Ja.
0: Even kijken, ik maak hem open. Ja.
2: Ja.
0: Wauw. Hé, vergeet even die wedstrijd van vannacht. Er zit een gouden briefje in. Je wint gewoon 6.000 euro, man!
2: Oh, nee, joh!
0: Ja!
2: Nee!
0: Ja!
2: Nee, joh. Oh, man!
0: Hey.
2: Oh, shit, hey. Ah, joh. Nee, je neemt mij ook in de maling,
0: nee,
2: of niet?
0: Nee. Dat zou ik echt op een dag als deze echt niet durven.
2: Oh, man.
0: Wat heerlijk voor je, man. Je wint de jackpot van 6.000 euro plus 10 loten. Dus er kunnen nog een paar miljoentjes bij komen. En deze prijs wordt verzorgd door de Euro.

0: de Leeuw en Hazes.
1: 538.
0: Yes, zometeen door met de lijst. Gezellig, ze schuiven aan bij in de auto op de terugweg van werk naar huis. Of nog ja, tijdens de laatste loodjes op je werk die misschien vandaag extra vermoeiend voelen. Franke en Iron. En gisteren in de middagshow bij ze, ben je wel eens staande gehouden? En stond je met je mond vol tanden omdat je zeker wist dat je eigenlijk wel fout zat? Geen zorgen, luisteraar Glenn gaf gisteren bij Frank en Iron de ideale tip.
2: Ja, je wordt natuurlijk staande gehouden en dan komen ze van... waarom rij je zo snel? Hè? Zorg in ieder geval niet dat je uitstapt. Je gaat een beetje voorover zitten en je zegt van ja, ik schaam me eigenlijk gewoon echt om het te zeggen. Maar ik heb zo'n diarree, als ik nu zou uitstappen, dan poep ik echt gelijk in mijn broek. Het is zo bizar,
3: ja.
2: Maar dan zie je al een lach op hun gezicht en dan denk je al van, dit gaat goed komen. En dit is me echt al 3 keer goed gekomen.
4: Oh, ja, het klopt ook.
3: Dus, je gaat een beetje naar voren zitten.
1: Ja, zometeen deze 90s hit.

0: 538 90's Top 1000.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
9: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatje.
13: Met

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Alsjeblieft, hier is jouw uitnodiging om dit weekend de zomer te vieren. Bij de Amsterdamse Zomer. Live in het Olympisch Stadion. Met onder andere Samuel Welten, Yves Berendsen, Mart Hoogkamer en Chris Cross Amsterdam. Luister deze week vanaf 6 uur naar de 538 ochtendshow. En win toegang voor twee. Alle info op 538.nl.
4: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
3: 538 Nieuws.
7: 4 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Een ruilschopper is veroordeeld die vorig jaar op het Malieveld een politieauto in brand stak. Hij moet bijna anderhalf jaar de cel in. Zelf ontkent hij, maar de rechter is overtuigd door het beeldmateriaal. Het protest was gericht tegen immigratie en ontaarde in een orgie van geweld, zei het OM. Er komen strengere regels voor militaire oefeningen als het heel droog is. Aanleiding zijn de natuurbranden dit voorjaar door oefeningen met explosieven. Een van de regels is dat blusmiddelen altijd vlakbij moeten staan. En ook komt er in de militaire opleiding meer aandacht voor brandveiligheid. Burgemeester Van Zanen van Den Haag baalt van het geweld van vanmorgen na de wedstrijd tussen Nederland en Marokko. Er zijn 13 mensen opgepakt, onder andere voor het gooien van vuurwerk en stenen naar de politie. Bleef wel rustig in de Oranje Straat, hoewel de teleurstelling daar natuurlijk ook groot was. Of op zijn Haags.
8: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend.
7: Verderop in de stad moest de ME uiteindelijk een waterkanon inzetten. Geweld tegen agenten is onacceptabel en hoort niet bij het vieren van een voetbalfeest, zegt de burgemeester. En de hittegolf is nu echt voorbij. Voor het eerst in 12 dagen is de temperatuur bij het KNMI in de beeld onder de zomerse 25 graden gebleven. Het is de langste hittegolf die we ooit in juni hebben gehad. Gelijk maar door naar het weer dan. Vanavond breekt de zon nog een beetje door. Vannacht alleen in het noorden en bui. Het is een graad of 13. Morgen zon, maar ook kans op een bui met onweer. Het wordt weer rond de 25 graden. En tot zover het 538 nieuws. En over een half uurtje meer.
9: En dan het 538 verkeer. Er staan 41 files en de langste nu op de A2. Maarse Den Bosch, daar staat voor Everdingen op de parallelbaan 25 minuten. A58 Bergen op Zoom Tilburg voor Sint-Annabos 24 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht, daar tussen Roermond en Maasbracht door een ongeluk 3 kwartier file. Flitsers op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij 38.5. Op de A4 Delft-Schiedam bij 57.2. De A9 Alkmaar-Haarlem bij 58.0. En nog eentje op de A12 tussen Maren en Ede bij 83.1. De A15 Delft-Gorkum bij 103.5. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.8. A28 Assen-Hogeveen 165.1. En nog eentje op de A35 Enschede-Hengelo bij 68.8. De laatste op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij 212.2.
10: It's playtime. It's playtime.
11: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
12: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
13: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenval.nl. Er is altijd een weg.

0: 423 is voor Duran Duran en Ordinary World. Niet zeggen, hè, want ik heb nog niet gekeken.
1: Dat meen je niet. Ja, bij jou zou het zomaar kunnen.
0: Het lijkt mij zo grappig als iemand nog niet die uitslag heeft.
1: Maar heb jij je aan je plan gehouden dat je het semi-live ging kijken?
0: Ja, ja, ja. Mijn plan was, ik ga iets voor zessen, zet ik de televisie aan en dan ga ik terugkijken in real-time. Dan weet ik ook niet wat de uitslag is. Dus ik zet die televisie aan, een beetje zo half kijken, want ik wilde niet afgeleid worden door
1: wimpers heen zo.
0: Precies, precies. Ja. Dus ik zet zo dat terugkijken aan en opeens zie ik staan live. Ik denk, live, dat is gek. Ja. En toen begon die penalty zien.
1: Ja, dus je bent gewoon daar.
0: Ja, 10 minuten later.
1: En daarna moest je nog die hele wedstrijd terugkijken.
0: Ik wilde heel graag zien hoe we gingen verliezen. Hoe hebben we dan verloren eigenlijk?

0: dat oranje eruit is.
1: Ja, ik denk gewoon klaar Marokkaan. Is.
0: Ja, dat sowieso. Maar iemand die gewoon nou, niet dus voor Marokko is, want dat vind ik nogal één koppertje, lijkt mij persoonlijk.
1: Jij wil geen Marokkanen, hoor ik.
0: Nou ja, mag ook.
1: Ben je mensen aan het uitsluiten, Arjen?
0: Nou, maar dat is een hele voor de hand liggende.
1: Nee, ik ben met je eens.
0: Kijk, wij zien onze wonden aan het likken, maar ik kan me ook voorstellen dat er iemand zit die denkt, joh, eindelijk, het vond het nog lang duren.
1: Nou, ik kan me voorstellen
2: dat je man of vrouw bijvoorbeeld de hele straat heeft versierd, het hele huis is versierd, en jij hebt er nooit wat mee gehad en je denkt, eindelijk die troep weer.
1: Stel nou inderdaad dat jij thuis inderdaad met familieleden zit en dat je het gevoel hebt, nu krijg ik mijn leven weer terug. Ja. Weet je wel, het is, weet je, eindelijk kunnen we het over iets anders hebben dan die voetbal. Zit er iemand te luisteren die blij is dat het voorbij is?
0: Even om een andere toon te zetten dan hoe wij erbij hangen.
1: Ja, precies. Ja. Precies. Zou je ons willen bellen? 0909-3058. Er zijn allemaal natuurlijk een beetje somber hoe het gegaan is vannacht met dat Nederlands elftal. Maar als jij nou echt heel erg gelukkig bent, in de zevende hemel bent omdat we eruit liggen, zou je eens willen bellen en ook willen vertellen waarom je er zo klaar mee was. Wie is er blij dat Nederland uit ligt? Zit er iemand te luisteren? Als jij het bent, pak de telefoon, bel ons eventjes als je wil.

0: luistert.
1: Van Captain Jack tot Mr. Veen.
0: Dit is de 538 90's Top 1000.
1: 421.

0: New Kids on the Block op 421. En tonight hier in de 90's Top 1000.
1: Ja, ik ben benieuwd. We zijn op zoek naar iemand die nu blij is dat Oranje uitlicht. Dat het gewoon even klaar is met
0: de
1: voetbal.
0: Ik hoop een blij iemand aan de telefoon te krijgen.
1: Ik ook. Dat,
0: iedereen is zo somber vandaag,
1: ja,
0: toch?
1: Klopt.
0: Ja, en ook een beetje chagrijnig, weinig geslapen.
2: Ook om 3 uur 's nachts je eerste kop koffie nemen. Dan is het op een gegeven moment gewoon klaar, hè?
0: Het is gewoon een lastige dag vandaag.
2: Het is echt een lastige dag.
0: Maar zit er iemand te luisteren die blij is dat we eruit liggen met Oranje? Luca?
3: Ja, goeiedag.
0: Ik hoor een blij iemand.
2: Ja hoor.
0: Ben je blij?
3: Ja, ik ben zeker zo blij. Echt man, vanochtend al zelf. Ik moet zelf al vroeg eruit voor werk. Maar dan net 1,5 uur voordat de wekker gaat, beginnen de buren te blaren. Okay. Zeg maar.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
3: Dus als ik echt van, oh, houd toch op met die fucking voetbal. Dat is echt. En al die vlaggetjes ook zelf, ben ik dan chauffeur. En dan kom je ergens in de straat en dan hangen die vlaggetjes echt zo laag. Nou, alles trek je meteen vanaf.
0: Oh ja. Je kan er met de bus niet onderdoor.
2: Je kunt er niet in.
0: Ja.
3: Nee. Dus dan was al vandaag ook. Ik denk, nou, mooi deels opgeruimd. Mooi netjes aan de kant.
0: Dus je bent er klaar mee.
1: Ja, het is
3: ja,
1: mooi.
3: Ja, op zich wel. Ja, ook al dat gejuichen, gejoel om 3 uur 's nachts of zo, wat mag wezen.
0: En nee, heb jij vanochtend ook op de bus gereden?
3: Ja, op vrachtwagen zit ik zelf.
0: Oh, vrachtwagen. Oké, dus niet dat je allemaal passagiers had. Ik was benieuwd naar hoe de gezichten stonden, maar lekker op de vrachtwagen.
3: Ja, op de vrachtwagen.
0: Lekker in je eentje.
3: Dus.
0: Nou, we hebben
1: de rust is terug.
0: De rust is terug. Je leven heb je weer terug.
3: Ja, maar ik had zelf nog rijden nog gisteren met mijn vader over, maar die is hetzelfde. Maar ik zeg, nou ja, zullen we zien. Morgenochtend, de eerste rennetje is alweer om 6 uur 's ochtends. Nou, en wat was het?
0: Ja. Het is klaar, Luca. En jij bent er klaar mee, zo te horen.
3: Ja, ik ben er lekker klaar mee.
0: En wij hebben die enige blije persoon in Nederland hebben wij aan de telefoon. Luca, geniet van je dag.
3: Jullie ook.
0: Janet Jackson in de 90's Top 1000. Like

0: That's the way love goes.
1: Janet Jackson, en die trouwens niet in de documentaire zat van Michael Jackson.
2: Sorry. Ook zo gek.
1: Ja, maar heb je hem al gezien of niet?
2: Nee.
1: Waardeloos ding.
2: Maar als de Michael Jackson-fan die ik ken niet leuk vindt... Ja, wat motiveert mij dan nog om te gaan kijken?
1: Muziek was fantastisch, maar als je naar het leven van Michael Jackson zit te kijken... en er ontbreekt een zus, LaToya zit erin en al die broers zitten...
2: En waarom is dat?
1: Ja, dat weet ik niet.
3: Oh. Dat is toch ook allemaal bedacht door die familie die toch redelijk in de war is?
1: Ja, misschien ook. Dat Janet zei, ik wil er niet in. Zou kunnen, toch?
2: Nee.
3: Ja, maar dat zegt ook al iets over de film, toch? Dan?
1: Ja, precies.
3: Ja, gek.
1: Maar ik vond het heel gek. Als er een zusje mist, toch?
2: Ja,
1: in een biopic. That's the way love goes. Staat op 4:20 in The Night is Top.

0: Het Nederlandse elftal is al bezig met de reis terug naar huis.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
1: Boeie!
2: Alle hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
1: Zoé!
2: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
1: Yes!
2: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste de beste aanbiedingen.
1: Hamster!
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf, met een V.
5: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
10: Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: The stories are true.
12: The story has just begun.
13: Disney's Vaiana, kom tot leven.
14: See her light up the night in the sea. She calls me.
13: Are you ready to be the hero? Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
15: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
21: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsen of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrast.
20: Hotel of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
21: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsen of ontspannen.

0: Visa Gold Card. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: 538 weerbericht. Vanavond en vannacht alleen in het noorden een bui. Het is een graad of 13. Dan morgen. Morgen weer een zonnige dag. Er is ook wel kans op een bui hier en daar met wat onweer. De temperatuur die stijgt naar 25 graden morgen. En dan het verkeer graag, Jelte.
2: Er staan 57 files. Het is druk. De langste op de A2 Maarsen Den Bosch voor Vianen op de parallelbaan. Daar staat een half uur. Op de A15 Ridderkerk-Gorkum voor Sliedrecht ook een half uur. En op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Deil en Arkel staat 28 minuten. Dan zijn er flitsers op de A2 Weert echt bij 202.1, op de A9 van Alkmaar naar Haarlem bij 56.6, de A12 Gouda-Utrecht 44.6 en de A15 Deil-Gorkum bij 103.5. Op de A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.8 en de laatste de A28 Zwolle-Amersfoort bij 59.5.
1: Het is exact 16:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
3: Goedemiddag. De hittegolf is nu echt voorbij. Voor het eerst in 12 dagen is de temperatuur in de beeld onder de zomerse 25 graden gebleven. Het is de langste hittegolf die we ooit in juni hebben gehad. Na Botik van de Zandschulp heeft ook Jesper de Jong de tweede ronde gehaald op Wimbledon.
1: We gaan Wimbledon kijken, jongens.
3: Ja, precies.
1: Toch, klaar met dat WK.
3: De partij met zijn Australische tegenstander Hijikata werd gisteren stilgelegd omdat het donker werd. Toen stond hij achter, maar net volgde de Jong zich terug en wist hij alsnog te winnen. Tellen Griekspoor komt zo meteen ook in actie. Dan toch nog even naar het voetbal, hè? Het WK, ja. Het Nederlands elftal die vliegt namelijk zo meteen terug vanuit Monterrey naar Kansas City, waar ze dit WK het trainingskamp hadden. Daar kunnen ze hun koffers in pakken. En morgenmiddag rond deze tijd vliegen ze dan terug naar Nederland. Donderdagnacht om 14:30 landen ze op Schiphol. Niet iedereen zit op die vlucht, want sommige voetballers die reizen door naar of hun club of misschien wel een vakantieadres. Orgel Joke had ook in het vliegtuig willen zitten, alleen dan richting Amerika om daar op te treden rond de volgende wedstrijd in de achtste finales. Ja, Joke is heel dankbaar voor de uitnodiging, zegt ze, maar ze baalt natuurlijk enorm.
4: Zou er een Marokkaanse variant op zijn? Orgel Youssef of zo, weet je wel? Die dan op een leuk of zo. Lijkt mij, dat kan toch best?
1: Hoe klinkt dat?
4: Ja, een beetje dat Oriëntaalse. Lijkt me leuk hoor.
1: Orgel Youssef.
4: Ja.
3: Flinke kritiek ook van buitenlandse media op het Nederlands elftal. De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport die heeft het over onze strafschoppenvloek die zich voortzet. En ook de keuze voor 5 verdedigers en minder middenvelders van Koeman wordt bekritiseerd. Volgens het Franse L'Équipe gaat Koeman het zijn baan kosten. Marokko maakte verdiend gelijk in de blessuretijd, vindt BBC.
1: Maar ik weet niet of jullie Koeman hebben gehoord toen hij bij Edwin was. Hij was hier met Bettina samen. En toen hoorde ik echt van, joh, dit is het laatste ding wat Koeman gaat doen. Hoorde hiernaast gewoon klaar. Dus volgens mij de vraag of Koeman doorgaat.
5: Nee, dat gaat toch niet door?
1: Nee, dat is gewoon, ja.
5: Ook door deze resultaten, maar hij was het dan niet van plan.
1: Nee.
3: Voor Gordon al tijden over zijn Men's Health traject en de covershoot die hij daarvoor binnenkort gaat doen. Grote verrassing is de cover die vandaag al uit is gekomen, namelijk met Bram Krikke en Daan Boom.
1: En had daar Gordon op moeten staan?
3: Nee, die doet het dus later.
1: Oh.
3: Komt volgens mij in september, dacht ik.
1: Okay.
3: Het duo leerde elkaar kennen in Wie is de Mol en hebben afgelopen maanden hard getraind samen. Bram die wilde het namelijk niet in zijn eentje doen en koos dus zijn Wie is de Mol maatje om het fitnesstraject samen mee aan te gaan. Vanaf donderdag is dan deze te koop.
4: Het lijkt wel een weekblad. Je hoort zoveel mensen die erop staan.
1: Ik vind het ook zorgelijk dat al onze collega's gewoon fit zijn eigenlijk. Moeten wij ook, Jelt?
4: Ja, ik ben bang van niet. Zo dik is dat blad niet.
1: Nee.
3: In de editie
1: van 2030 gaan we dat misschien
4: lekker
1: redden.
4: Hoor. Ja.

0: Cover Girls, Wishing on a Star op 417. En misschien nog wel opvallender op 418, die Gala. Kijk, die Freed from Desire kennen we allemaal. Maar ken je die nog? Let a Boy Cry in 1997.
1: Antwoord is nee.
0: Nee. Ja, bij mij ging er wel een belletje rinkelen. Vals belletje trouwens.
2: Heel gek belletje.
0: Ja, maar wel heel leuk om te horen. In de 90's tot 1000 hier op 538.
1: Ik vond het wel een goed idee. Eigenlijk een goed idee. Wij hebben eigenlijk één manier waarop we met dingen omgaan. Zeker als de emoties een beetje heftig worden.
0: Wij zitten natuurlijk een beetje in de rouwverwerking naar de wedstrijd van vandaag.
1: Ik kan doen alsof het niet is, maar het is er gewoon.
0: Ik zit met name op... wij hadden natuurlijk leuke plannen hier ook bij 538, weet je wel. We zouden dan morgen een luisteraar weer naar Amerika sturen, naar het WK.
1: Ja.
0: Wij hadden zelf ook met de middagshow fantastisch...
1: Wij hadden een fantastisch idee.
0: We zouden dus op zo'n bijzondere plek voetbal gaan kijken zaterdag.
1: Waar nog nooit eerder iemand iets had gedaan.
2: Nee.
1: Nou ja, dat konden we allemaal in de fik steken.
2: Wat kat in het bakkie was.
1: Ja.
0: Kan allemaal in de prullenbak. Die voel ik een heel klein beetje. En, en dan het eerste waar wij naar neigen is eigenlijk met alles.
1: Ja, eigenlijk met alles. Het begint eigenlijk bij eten.
0: Eten. Ja, comfortfood. Wij willen gewoon... Eten maakt natuurlijk eigenlijk alles goed.
1: Ja.
0: Dus daar is ons idee een beetje begonnen.
1: Ja.
0: Eten.
1: Ja, jij had natuurlijk het geluk dat jij op een van de mooiste plekken mocht draaien voor onze serie Van.
0: Ja.
1: Want jij was bij de opa van Frenkie de Jong. En jij hebt, dat hebben we allemaal kunnen zien, als je het nog niet hebt gezien, ga het kijken op 538.nl, die serie. Hartstikke mooi geworden. Jij mocht daar fameuze ballen proberen.
0: Ja, de gehaktballen van de oma van Frenkie, die heb ik daar gegeten.
1: Ze altijd maakt als Frenkie komt.
0: En dat is voornamelijk veel vet en zout.
1: Ja, heerlijk.
0: Maar ze waren fantastisch. En wat willen we nu in deze rouwverwerking? Is denk ik een beetje vet en zout, toch?
1: Ja, is het gewoon even comfortfood.
0: Is dit Jan?
3: Ja.
0: Het is de opa van Frenkie de Jong! Jan! Hoe is het met jou vandaag?
3: Ja... Ik had liever gehad dat Nederland doorgegaan was, maar
0: ja.
3: Zat er niet in, even naar...
0: Zuur, hè?
3: Ja.
0: Ja,
3: en ik moet zeggen, er is niks op aan te merken natuurlijk. Marokko was gewoon de betere ploeg.
0: Ja.
1: Ja, heb je er zo naar gekeken? Of dacht je gewoon, nee, het zit er gewoon wel in voor Oranje?
3: Ja, van tevoren had ik wel hoop. Maar ja, ik denk toch dat ze het niet goed aangepakt hebben qua opstelling. Maar... Ja, ik ben geen bondscoach, dus dat bepaalt Koeman. Maar ik vind nog steeds heel raar dat ze met 5 verdedigers zijn gaan voetballen.
1: En vond je dat in die opstelling Frenkie goed tot z'n recht kwam?
3: Nee, totaal niet.
0: Nee. Heb je wel gesproken? Sorry.
3: Ja, hij zegt zelf ook, dit hebben we niet verdiend.
0: Nee.
3: Dus het is zonde, maar het is niet verdiend als wij gewonnen hadden. Maar ja, aan de andere kant, je kan het soms wel eens niet verdienen en dan toch doorgaan. Dat is het mooie.
0: Scheelde een paar minuten.
3: Ja.
0: Hij schreef een paar minuutjes, ja.
3: Inderdaad.
1: Hij ging voortijdig eruit. Zou hij een penalty killer zijn geweest?
3: Nee. Hij, in principe wil hij best een penalty nemen, maar niet bij de eerste 5, denk ik.
1: Nee.
0: Jan, we zitten er toch al een beetje met hangend gezicht bij.
1: Ja, totaal.
0: En we hadden een ideetje, want ik ben natuurlijk bij jullie geweest voor die serie die Frank en Eiren hebben gemaakt. En toen heb ik van Rita, jouw vrouw, die heerlijke gehaktballen gehad. Weet je, waar Frenkie altijd voor terugkomt uit Barcelona. En toen dacht ik, Jan, zou het leuk zijn, hè, als Rita dat wil, zou het leuk zijn als wij 10 gehaktballen weg gaan geven hier op de radio?
3: Tuurlijk.
0: Zij doet dat gewoon voor ons?
3: Tuurlijk, dus altijd.
0: Ja, Jan.
1: Kijk.
0: Jan.
1: Want dat is ongeveer het enige wat ons nu een beetje op gaat beuren.
0: Dat is geweldig. Dat is echt geweldig. Want ik zat te denken, dat is misschien wel leuk om dan te vragen welke luisteraar nou het allerverdrietigst is dat we eruit liggen. En die krijgt dan die 10 gehaktballen van Rita.
3: Ja, super.
0: Nou, Rita is een
3: troost. Als troost.
1: Ja,
0: ja, toch?
1: Dat gaat helpen. Troost eten, altijd goed.
0: Ja, we hebben comfortfood nodig, Jan.
3: Ja.
2: En ballen die er allemaal in gaan.
3: Ja,
1: dat is ook zo.
0: Deze gaan er wel in.
3: Je weet het.
0: Jan, wil jij Rita een hele dikke knuffel geven? Dit is te gek. En dan gaan we die even weggeven zo.
3: Doe ik.
0: Ja?
3: Oké, goed zo.
0: Jan, dankjewel.
3: Hey jongens, succes hè. Doei.
0: Oké, maar ik wil echt hele verdrietige verhalen van mensen die vakanties hebben opgezegd, weet je wel. Of vrij hebben genomen deze week om te kunnen kijken.
2: Kilometers vlaggetjes hadden hangen.
0: Die heb je ook bij zitten natuurlijk, ja. Oké.
1: Dus zit je helemaal in zak en as en weet je het niet meer waar je moet zoeken? Bel ons even of app ons even.

0: 16 in de 90's top 1000. Terwijl wij op zoek zijn naar een hele verdrietige luisteraar. Maar ja, het gaat wel om gehaktballen van Rita, hè? De oma van Frenkie.
1: Het zijn hele speciale gehaktballen natuurlijk. Ja, Ruud, dat snap ik.
2: Ja?
0: Ben je verdrietig dat we eruit liggen?
2: Zo. Nou, ik heb de kleutste dag van mijn leven gehad.
0: Want?
2: Ik heb mij helemaal niet meer kunnen concentreren. En ik heb 3 aanrijdingen gehad op één dag. En
1: nee,
2: de hoogste zeik naar mijn baas.
0: Je hebt 3 aanrijdingen gehad?
2: 3 aanrijdingen op één dag, een serietje.
0: Wat is er gebeurd allemaal?
2: Nou, ik rijd vanmorgen naar de zaak met een auto van een ander bedrijf die ik eventjes had geleend. En daar ging ik achteruit mee rijden. Toen stond er een container in de weg die ineens op doek.
1: Opeens stond hij daar, ja.
0: Ja.
2: Nou, daar zat dus gelukkig maar een klein beetje in de deur.
0: Oké, dat is ongeluk 1.
2: Ja, toen ging ik vanmorgen weg met een aanhanger achter. We hebben een kraan erop en een grafische. En ik moet parkeren in Rotterdam, midden in de stad. Nou, dat zijn allemaal kutstraatjes. Sorry, rotstraatjes. En ik moet daar parkeren in het parkeervak. Toen kon een Mercedes over de stoep heen gaan rammen. Omdat hij er snel langs wilde. Langs de school staan 2 parkeerverwachters. Die wil ik doen. Ik wil uitwijken. Mijn aanhanger staat uit. Ik trek een hele voorkant van een auto af.
1: Nee!
0: Alle mensen. En dan zijn we er nog niet. Je hebt nog ongeluk nummer 3 ook.
2: En toen moet ik vanmiddag nieuwe accu's gaan halen voor de wakkermachines. En ik ga nieuwe accu's halen. Ik rijd door een straatje, daar rijdt een meneer met een schitterende mooie elektrische splinternieuwe auto voor me. Meneer rijdt de tegengestelde richting in van het verkeer, besluit gewoon in één keer vol achteruit te rijden. En knalt hem vol in de zijkant van de bus.
1: Oh, nee.
0: Maar beste Ruud, jij moet stoppen met wat je... Jij moet echt naar huis. Je moet in bed gaan liggen.
2: Ik ben bijna thuis.
3: Ja, en lopend naar huis, hè Ruud?
0: Ben je lopend naar huis?
2: Nee, ga jij uit.
1: Kijk uit dan. Ja,
0: zit je in de auto, Ruud? We willen niet meemaken dat je ongeluk nummer 4 krijgt, hè?
2: Nee, sta stil.
0: Hé, maar we hebben geweldig nieuws voor je. Want ja, dit is verschrikkelijk. Jij verdient beter. Eet jij je verdriet ook altijd weg, Ruud?
2: Ja, meestal wel. Op de tat, maar die gehaktballen klinkt er wel heel
1: Ja, die zijn goed, hoor.
0: Jij krijgt 10 gehaktballen van Rita, de oma van Frenkie!
1: Kom
2: op,
1: we gaan ervoor zorgen,
0: Ruud. Eet smakelijk en rij veilig, hè?
2: Hoi.
0: Zo. En het nieuws komt eraan voor 5 uur, Iris. Wat heb je mee?
4: De streamingsdiensten halen de tv in.
5: Zometeen deze 90s hits op 5.

0: 538 90's top 1000.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken.
3: Ja!
0: 538 Festival Donderdag.
4: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op onder andere Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Solar Weekend. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan. En win. Alle info op 538.nl.
0: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
5: Yeah. Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
6: Yeah. Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei!

0: Atrium. Vandaag 10% extra korting op And Other Stories en Gas.
1: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.

0: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
1: 538 Nieuws.
2: 5 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Partijen in de Tweede Kamer willen dat er harder wordt ingegrepen bij rellen zoals die ontstonden na de wedstrijd vanmorgen van Nederland tegen Marokko. In steden als Rotterdam en Den Haag ging het mis. Relschoppers gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. Mona Keizer weet wel wat er moet gebeuren, vertelt ze bij de Telegraaf.
4: Veel sneller ingrijpen, gebieden afzetten. En ook gewoon eens een keertje op de benen uiteraard, maar gewoon eens ook een keer terugschieten.
3: Geweld tegen agenten is onacceptabel en hoort niet bij het vieren van een voetbalfeest, zegt ook de burgemeester van Den Haag. De kans op een aanslag uit Iraanse hoek is toegenomen, zegt de NCTV. Door de Iran-oorlog zouden vooral Israëlische en Amerikaanse doelen gevaar lopen, staat in het halfjaarlijkse rapport. Het algemene dreigingsniveau gaat niet omhoog, dat blijft op 4 op een schaal van 5. In de rechtszaak over het ongeluk bij Marken, waarbij de 14-jarige Tamar werd doodgereden, is 8 weken cel geëist tegen de automobilist. Hij reed 6 jaar geleden over haar heen terwijl ze al op de weg lag, zegt het OM. Hoe ze daar terecht is gekomen, blijft de vraag. Het OM wilde er geen zaak van maken, maar Tamars ouders hebben dat afgedwongen. En voor het eerst leveren streamingsdiensten in ons land meer op dan tv-abonnementen. De omzet van platforms zoals Netflix, Videoland en HBO is in een jaar tijd met 10% gestegen, terwijl de opbrengst van basispakketten bij Ziggo en KPN gedaald is. Die zien hun abonnees juist afhaken. Krijg je nog het weer, kans op een bui. Het is een graad of 13 vannacht. Morgen zon, maar ook weer kans op een bui met onweer. Het wordt rond de 25 graden. En tot zover het 538 Nieuws. En over een half uurtje meer.
5: En dan het verkeer graag, Jelte.
6: Er staan 63 files. De langste op de A2 tussen Maars en Den Bosch. Daar staat op de parallelbaan voor Everdingen 37 minuten. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Daarvoor Zoeterwoude-Dorp door voorwerpen op de weg. 32 minuten file. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen de Zwalmetunnel en Roermond-Oost. Daar staat een half uur. Flitsers op de A1 tussen Hengelo en Deventer. 106.2. Op de A2 tussen Maastricht en Echt bij 249.2. De A9 Alkmaar Haarlem bij 56.6. En op de A12 tussen Maren en Ede bij 83.1. De A15 Deil Gorkum 103.5. A28 Zwolle Meppel bij 104.7. De A30 Barneveld Ede bij 16.3. En de laatste de A50 Zwolle Apeldoorn bij 212.9.
0: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussenkomt en kom

0: Bryan Adams, Melanie C en Charlie Lono is een Mental Trio.
1: 538 Radio 538 415.

0: Hoe lang heb je deze al niet meer gehoord, Theo?
1: Even kijken, een paar dagen.
0: Een paar dagen geleden.
2: De 538.
0: Charlie Lodoys en mag ik een groot applaus. Mental Theo!
1: Goedendag.
0: Ah, ja, wat is dan de eerste herinnering die te binnen schiet als je dat weer hoort?
1: Nou ja, als ik Hardcore Felix hoor, dat was echt in die tijd. Toen maakten we zeg maar videoclips, dat ging omdat we ook in Duitsland scoorden. Ik zie dat met Duitse producenten, dat moest ik allemaal heel dik en uitgebreid en met acteurs erbij. En deze plaats is eigenlijk wel heel erg grappig, want we moesten dus naar Hartje Londen toe. En toen hadden ze bedacht dat we een dubbeldekker zouden hebben met een open bovenkant. Zeg maar een cabrio dubbeldekker. En als ze dan tegen de avond aan, hadden ze een heel goed idee om daar licht op te zetten en een rookmachine en effecten. En dan zeg maar rond Piccadilly Circus te rijden en langs een of ander park. En zo'n bus is natuurlijk gemaakt dat die onder de bruggen door kan. Mits er natuurlijk geen lichtinstallatie op zo'n dubbeldekker staat. Je voelt hem al aankomen.
0: Ja.
1: Dus we stonden daar met z'n allen te dansen en te swingen en lang leven de lol. Tot het moment dat we langs het park reden en dat er een boom die pakte dus heel die lichtinstallatie. Met als gevolg, wat echt grappig, dat dus aan de achterkant ging heel de lichtinstallatie er vanaf. En wij aan de voorkant, vielen wij dus gewoon met z'n allen gewoon plat met die bus te redden dus op een gegeven moment. Het was echt zo hilarisch.
3: Hoeveel uur hebben jullie gelijk daar op die bus staan aan dansen?
1: Maar ja, het draaide eigenlijk een beetje om die bus, hè? Dat mensen leren kennen in die bus, dat was gezellig, dat ja. Die meiden erbij en dansen. En dan gingen we dus de hele Londen heen en dan moesten iedere keer opnieuw allerlei acties en nieuwe scènes moesten er allemaal gedaan worden. En op zich was dat eigenlijk superleuk, totdat alles misging. Het was ook zoiets van, en dan nog een heel klein, mag het? Nog een heel kleine? In Londen was het ook heel erg grappig. Dan gingen we buiten met die bus filmen dat de mensen in die bus kwamen. En op een gegeven moment zetten we die bus er neer en lampen zetten we klaar. Toen kwam een keer de politie erbij, dan moesten we stoppen met de opnames. En waarom? Ja, raad het nooit. Een van de camerapoten stond op het gras. En het was echt maar 10 centimeter. En dan kwam de politie erbij en we dachten, we hebben nou fout gehad, de vergunningen zijn fout. Nee, die camerapoot mocht niet op het gras staan.
0: Jij bent voor ergere dingen wel eens aangehouden, denk ik, Theo, of niet?
1: Absoluut. Ja, wat vooral voor te hard rijden.
0: Dit waren natuurlijk de 90's, tijden waren anders. Kijk je er wel eens op terug dat je denkt, god, dat ik daarmee weg
3: kan
0: ben
3: jij
0: gekomen?
3: Je nog iets herinneren uit die tijd?
1: Nou ja, ik kan me gelukkig helemaal niks meer herinneren. Dus
3: dat kunnen we toch niet meer over hebben. Zou ik ook zeggen. Als jij te keur ging in die kroegen met die meiden.
0: Dat is advies van de advocaat, denk ik. Ja. Dat niet.
1: Nou ja, kijk, dat is een hele leuke vraag natuurlijk te stellen van hoe was dat toen. Maar dat kun je echt niet vergelijken. De tolerantiegrens was heel anders. En de acceptatiegrens was totaal anders. Vandaag de dag kan helemaal niks en mag niks meer. En leggen ze overal zout op. Kijk, de 90's waren de 90's. En daarom blijven die 90's het allerleukste, niet alleen qua dingen die daar gebeuren.
0: Helemaal met je eens. Het is ook onze favoriete lijst die we doen hier, de 90's Top 1000. Ja. En Charlie Lono's Mental Theo Hardcore Feelings uit 1996 op 415. Dankjewel.

0: videoclip is opgenomen in Rio de Janeiro, waar je natuurlijk het grote Christusbeeld hebt.
1: Ja, ja.
0: Michael Jackson wilde daar heel graag naartoe. Maar ja, breng Michael Jackson daar maar eens naartoe, toch?
1: Nooit daar kunnen komen.
0: Nou, het is natuurlijk chaos als Michael Jackson naar dat beeld gaat. Dus kosten nog moeite bespaard om Michael Jackson naar dat beeld te krijgen. Ze hebben een helikopter gehuurd voor hem, zodat hij in die helikopter kan stappen. Dat die helikopter naar dat beeld toe vloog en dat hij even een rondje zou vliegen. En zo kon Michael Jackson dat beeld zien van Christus daar in Rio de Janeiro. Maar dat was mis, dus hij heeft niks gezien.
1: Ach. Mooi feitje, mooi.
0: De tijd is op, het gaat zo meteen verder. Met Scatman Jones, Scatman Throne komt eraan.
1: Ja.
0: En het nieuws van 5:30, zo direct, Iris. Wat heb je mee voor ons?
2: Wie ondanks het verlies de grote ster van Oranje was.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle hak, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
3: Yes.
4: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99.

0: voor al jouw WK-deals.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
0: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods.
2: Keukeloods.nl. Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: Toyota Mania alleen vandaag nog. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe, met een V.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar €0,49. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA. Een wereld aan ideeën.
10: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
11: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
12: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app. Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: 538 weerbericht. Vanavond en vannacht alleen in het noorden een bui. Het is een graad of 13 vannacht. Dan morgen. Morgen zon. Ook af en toe kans op een bui met onweer daarbij. Het is morgen zo rond de 25 graden weer. En dan verkeer van Flitsmeister Jelte.
16: Er staat 71 files. Het is druk. De langste op de A2 Maarse Den Bosch. Daar staat op de parallelbaan voor Everdingen 39 minuten. Op de A2 Den Bosch Utrecht tussen Veghel en Zaltbommel staat 33 minuten. En op de A15 Ridderkerk-Gorkum voor Hardingsveld Giessendam een half uur. Flitsers op de A2 Weert echt bij 202.1. Op de A9 Alkmaar Haarlem 66.4. Op de A9 Alkmaar Haarlem nog een melding bij 56.6. En op de A12 Maren-Ede bij 83.1. De A15 Deil-Gorkum 103.5. De A27 Hilversum-Utrecht bij 71.6. Op de A30 staat een flitser tussen Barneveld en Ede bij 16.3. En de laatste op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij 227.0.
15: Het is 2 minuutjes voor 5:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
17: Goedemiddag, een Nederlander met Marokkaanse roots die hier nog een celstraf van ruim 3 jaar moest uitzitten. Hij is op Schiphol gearresteerd. Hij kwam vrijwillig terug, volgens het OM, omdat Marokko steeds vaker strafzaken van Nederland overneemt.
15: De voetbalwedstrijd had er niks mee te maken?
17: Nee, had er niks mee te maken. Het aantal meldingen van seksueel geweld bij het speciale centrum daarvoor is voor het derde jaar op rij gestegen. Het komt volgens het centrum doordat steeds meer slachtoffers vertrouwen hebben in de hulp. Het Binnenhof in Den Haag wordt nu grondig gerenoveerd. Straks ook de Ridderzaal. En de Tweede Kamer wil dat die daarna opengesteld wordt voor publiek. Bijvoorbeeld als bezoekerscentrum. De Ridderzaal is vooral bekend van de troonrede die de koning daar op Prinsjesdag voorleest. De burgemeester van Den Haag, Van Zanen, die baalt vooral nog van het geweld van vanmorgen na de wedstrijd tussen Nederland en Marokko. Er zijn daar 13 mensen opgepakt, onder andere voor het gooien van vuurwerk en stenen naar de politie. Bleef wel rustig in de Oranje Straat, hoewel de teleurstelling daar natuurlijk groot was.
15: Oh ja.
17: Of op zijn Haags.
18: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uiterst teleurstellend.
17: Kwalitatief uiterst teleurstellend.
15: We moeten eigenlijk Danny nog even bellen.
16: Zo te doen met Danny. Maar ik heb Danny de hele middag geprobeerd te bereiken, maar die schijnt dus nog op bed te liggen. Nu, omdat hij vanochtend natuurlijk toch om het verdriet een beetje kwijt te raken, toch wat is gaan drinken.
15: En, maar voor mij hangen er voor 44 kilometer.
17: 77 kilometer aan vlaggetjes.
15: 77 kilometer aan vlaggetjes moet hij binnenhalen. In die Oranjestraat.
17: Ik zou denken, laat het.
16: Ja, na 4 wedstrijden al, hè? Die arme man.
15: Moeten we even bellen zo. Kijken of hij opneemt.
17: Ja. Koeman vond zelf dat niemand iets te verwijten viel. Maar daar denken veel voetbalfans anders over. 6 van de 10 vinden dat hij zijn conclusies moet trekken na deze wedstrijd. Ze vinden hem een te conservatieve coach, te eigenwijs. En hij kan toch nooit winnen van de grote landen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. 40% vindt dat hij de belangrijkste verantwoordelijk is voor de uitschakeling.
16: Nou, als hij zijn conclusies net zo snel trekt als dat hij ze wisselt, dan hebben we volgende week nog geen beslissing.
15: Maar voor mij heeft hij het al lang gezegd, Pons, hier toen bij Edwin Evers. Dat hij zei, joh, het is hier nou wel klaar. Of Bettina zei dat in ieder geval. En ja, je gaat Bettina niet tegenspreken.
17: Nee, zeker niet. 16% denkt in ieder geval dat het aan de spelers lag. En aan de andere kant vindt ongeveer een derde dat niemand iets te verwijten valt. En dat Oranje gewoon pech heeft gehad. Grote uitblinker volgens de voetbalfans was Bart Verbraak.
15: Nou zeker, ja. En wat zonde van dat hakje, hè?
17: Ja.
15: Dat hij hem toch nog erin tikte bij de penalty.
17: Maar zonder hem hadden we de penalties überhaupt niet gehaald. Het
16: zegt ook wat als je keeper de uitblinker is, hè?
17: Ja.
15: Ja, klopt. Iris, dank.
17: Graag gedaan.
15: De 538 Middagshow. Met Bluff, liefst uit Londen op 4-10. Zometeen naar Scatman John.
17: Verwijten valt en dat Oranje gewoon pech heeft gehad. Grote uitblinker volgens de voetbalfans was Bart Verbraak.
15: Nou zeker, ja. En wat zonde van dat hakje, hè?
17: Ja.
15: Dat hij hem toch nog erin tikte bij de penalty.
17: Maar zonder hem hadden we de penalties überhaupt niet gehaald.
16: Zegt ook wat als je keeper de uitblinker is, hè?
17: Ja.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt met haar reis.

0: 1998 was het voor Bluff Leaves uit Londen. En dat was het begin van, een gigantische carrière. Op 410, daarvoor Scatman John en Scatman's World in onze 90s.
1: En zometeen Hypnotized, Notorious.
0: Oh, ja, je kan het blijven doen. En daarna Jamiroquai.
2: Ja,
0: het is een heerlijke lijst.
2: Ik zat te bedenken, we zitten allemaal een beetje te klagen. Of te delen met elkaar over dat het echt de vakantie voor de kinderen kan niet vroeg genoeg komen.
0: Nee.
2: En de een die laat zijn kind liggen of de ander doet op zijn eigen manier. Maar ik bedacht mij, mijn kinderen slapen eigenlijk nooit uit. Die zijn altijd stipt om 7 uur wakker. Maar nu slapen ze eigenlijk, ik weet niet eens hoe laat ze wakker zouden worden als ze niet wakker zou maken. Maar ik sleur ze dus op zich wel dat bed uit.
0: Ja.
2: Van, ja, nou, tijd om te gaan. Ook
0: ja, je moet naar school.
2: Wat eigenlijk ook een soort van straf is.
0: Ja.
2: Want
0: ja,
2: je kan ze ook gewoon even. Want eigenlijk wat ik doe, is eigenlijk misschien nog iets heftiger. Is ik laat ze tot het laatst dat ik denk, dan red ik het nog om ze aan te kleden, iets een broodje naar binnen te duwen en naar school. Maar dat betekent wel dat vanaf het moment dat ze wakker worden, dat ik dan zo.
0: Ja, maar er staat er zo'n drill instructor.
2: Ja, dat is ook wel heel
0: erg. Ja, dat is heftig.
2: Besef ik mij nu.
0: Ja, ik zag een stukje in de krant uit Mexico. Daar is een of andere Batman. En die pakt boefjes, dus kinderen die daar kattenkwaad uithalen. Die pakt hij op.
2: Ja.
0: En die bindt hij met plakband vast aan de lantaarnpaal. En dan schrijft hij op: boef.
2: Nee.
0: Ja, dat is een hele bijzondere manier van straffen.
1: Ik denk wel dat het werkt.
0: Ik denk wel dat het werkt. Ja. Ik denk wel dat het werkt. Ja, we willen alle verhalen gaan verzamelen zometeen. Ben jij wel eens op een bijzondere manier als kind gestraft?
2: Ik niet. Maar ik kan me wel herinneren van mijn zus. Die zat te zeuren als klein kind bij mijn vader van ik wil chips eten. Chips, mag ik chips hebben, bla. Toen heeft mijn vader op een gegeven moment haar voor de tv gezet met 2 zakken chips om zich heen. En gezegd, als jij het zo graag wil, opeten. Alles.
0: Oh, dus zij moest helemaal
2: verplicht. Ja, en toen was het niet meer leuk. Dus ik weet, dat beeld van haar huilend chips eten, zeg maar. Oh. Terwijl ik dacht dat het een hele blije gebeurtenis was, natuurlijk. Dat zou ik niet zo snel meer vergeten.
0: Nou, ik heb ook wel eens gehoord van kinderen die gewoon buiten worden gezet als ze zich 's nachts niet gedragen. Of als ze niet willen slapen. Ga dan maar buiten slapen. Maar misschien heb jij dat ook wel eens gehad.
2: Bij -20 en zo. Nee.
0: Ben jij als kind wel eens goed op een hele bijzondere manier gestraft ergens voor? Heb je een bijzondere straf moeten uitzitten?
2: Wel nog dat je een beetje misschien met een glimlach eraan terug kan denken.
0: Ja,
2: niet zo van,
0: dat wel. Nee, dat is wel belangrijk. Ja. We willen alle verhalen verzamelen van iedereen. Dus als je een verhaal hebt dat jij als kind op een hele bijzondere manier bent gestraft, dat weet je nog steeds. En moet je ook nog om lachen. En help je ouders ook nog wel eens aan herinneren. Bel ons even 0909 3000 538.

0: Jamiroquai op 408. Can't Heat. Uit 1999 in onze 90's top 1000. De Backstreet Boys komen er zo meteen aan.
1: Ook leuk.
0: Maar eerst even alle verhalen verzamelen. En er zijn veel verhalen binnengekomen, zeg. Nadine.
2: Ja.
0: Hi. Hoe ben jij bijzonder Hallo. Gestraft als kind?
2: Ik ging als kind altijd op kamp in de zomer. En ik denk dat ik een jaar of 10 was. En toen was ik echt een meisje dat heel veel zat te kletsen. Ook 's nachts. Op het moment dat het stil moest zijn. En op een gegeven moment was de leiding daar helemaal klaar mee. En toen moest ik samen met een paar andere meiden naar buiten toe. En toen kregen we een schaar en een hele grote pan waar ze dan altijd pasta in maakten. En wij mochten niet terug naar binnen voordat die pan helemaal vol was met gras. Dus wij moesten gras knippen buiten.
0: Wat? Wat vreselijk. Oh, Nadine, dankjewel.
2: Hoi.
0: Marcel.
3: Hoi.
0: Ben jij bijzonder gestraft toen je kind was?
3: Ja, eigenlijk wel. Mijn broertje en ik die rookten stiekem. En mijn vader was erachter gekomen en die rookte Caballero zonder filter. En toen zei mijn vader, ik ben erachter gekomen dat jullie roken. We dachten, oh, we krijgen nu echt straf. Maar toen zei mijn vader, hartstikke leuk, ik pak er een asbak bij. Dan gaan we met z'n drieën gaan we gezellig roken. Ik kom er eigenlijk op, net door dat chipsverhaal van jullie.
1: Ja, ja. Ja.
3: Dus mijn vader geeft, kijk jongetje, allebei een sigaret. En ik dacht, ja, ik deed af en toe wel een beetje zo, een beetje flauwtjes zo, een beetje in- en uitademen, want het was wel stoer. Maar mijn broertje, die 2 jaar jonger was, die was 14 toen, nou, die was al vervent over zijn longen roken. Dus mijn vader zegt, nou kom, jongens, een sigaret. En toen hadden we hem uitgemaakt. Toen dachten, nou, dan is hij nu de kous mee af. Nee, zo, waar kan je, we gaan even door, jongens. Nog een sigaret. Maar mijn broertje keek mij aan en ik werd helemaal blauw. Ik denk, ja, ik hou dit helemaal niet vol. Maar mijn broertje deed stug mee naar de tweede, naar de derde, naar de vierde. Die bleef maar doorroken. En nou ja, eigenlijk is de clou van het verhaal dat mijn broertje bleef roken. Dat is nooit weggegaan. En ze hebben de helft, 50% hebben ze kunnen genezen. Want ik ben er zo ziek van geworden die nacht.
1: Nooit
3: dat ik denk, ik ga nooit meer roken.
0: Ah, dat heeft hij slim gedaan. Dankjewel. Jessica?
4: Ja?
0: Ben je wel eens bijzonder gestraft toen je kind was?
4: Ja, behoorlijk. En dan had ik eigenlijk ook wel stiekem verdiend. Alleen zei ze mij vergeten. Ze hadden me straf gegeven op mijn kamer. En daar heb ik eigenlijk de hele dag gezeten. Tot was s'avonds dat ik zo'n dorst had. Dat ik eindelijk naar beneden durfde om aan te geven. Van, mag ik wat drinken?
1: Oh, wat
0: echt? Jij moest voor straf op je kamer blijven. En vervolgens zijn ze je daar vergeten.
4: Ja.
0: Oh, wat mooi, Jessica. Oh, dank je wel, hè.
4: Oh,
0: Laura?
5: Ja, hoor.
0: Ben jij bijzonder gestraft toen je klein was?
5: Gestraft. Ik was denk ik een jaar of 4 als kleuter. En toen heb ik mijn moeder een stomme mama genoemd. En toen heeft ze een koffer gepakt met kleren. En toen heeft ze me buiten gezet van, ga maar dan maar een andere leuke mama zoeken die wel leuk is.
0: Wat goed! Wat goed!
5: Nooit meer gezegd.
0: Nee, natuurlijk! Nee. Wat goed, Laura. Dank je wel. Martin!
6: Ja, ja.
0: Ben jij bijzonder gestraft toen je klein was?
6: Ja, wij gingen vroeger altijd met de caravan naar Frankrijk. En op een gegeven moment, mijn zusje en ik, die liepen zo te kloten op die achterbank. Dat mijn ouders zeiden van, joh, als jullie dit nog 1 keer doen, dan zetten we jullie uit die auto. En dan rijden we zonder jullie door. Dus toen gingen ze op een gegeven moment naar wij verder kloten. Dus ze gingen van die snelweg af. En in de hoop dat er binnen 5 minuten een parkeerplaats was. En die was er niet, dus het duurde een 30 minuten voordat er een parkeerplaats was. Ja. En toen kwamen ze bij het parkeerplein, bij de parkeerplaats aan. En toen stond er een Franse militaire kolonne op die parkeerplaats. Dus toen hebben ze toch maar rechts om parkeer gemaakt met ons in de auto. Dus uiteindelijk hadden alleen hunzelf ermee.
1: Ja, goed.
0: Oh, dus
6: dat was hartstikke leuk.
0: Goed verhaal, Martin. Dankjewel!

0: Deze was voor jou, Stephanie.
1: Yeah, super, top. Mijn favoriet.
0: Ja, die wilde je graag horen, hè, de top 1000.
1: Die wil ik heel graag horen.
2: Was je fan of was je fan?
1: Ik was fan, fan.
0: Hoe erg was het?
1: Het eerste nummer. Nou, het was zo erg dat op een gegeven moment er was geen stukje muur meer vrij in elkaar, want alles was beplakt met posters van de Taxi Boys.
2: Oh, ja, dan ben je.
0: En allemaal of sprong er eentje tussenuit?
1: Ja, AJ.
0: Ja. Hoe zat ook in dat sikje?
3: Ja. Dat baardje toch, ja.
1: Mm-hmm, ja zeker, die fouten. Ik was niet van Nick, want iedereen vond Nick fantastisch, maar nee. Ik was van AJ.
2: Ja, ik was van Nick, ja.
0: Maar Stephanie, wanneer stopt dat? Wanneer is dat klaar?
1: Nou, eigenlijk niet, want ik ben in 2019 en in 2022 naar een concert geweest.
0: Oké, je bent nog steeds fan.
1: Ik ben nog steeds fan, jazeker.
0: Leuk. Larger than life in de 90's top 1000, top 407. En we dachten, ja, even leuk om jou te bellen. Ik hoop dat je ervan genoten hebt.
1: En als
0: je
1: we hebben
2: heel leuk dat 50 jack.
0: Heb je die nog niet, Stephanie?
1: Nee, die heb ik nog niet.
2: Die krijg jij natuurlijk.
0: Heb je nog niet. Jij krijgt het jackie. Wat goed.
1: Oh, fantastisch. Dat vind ik echt heel leuk.
0: Het is een fantastisch lelijk ding.
1: Nou, geweldig. Hoe lelijk
0: ook
1: beter.
0: Ja toch, echt alsof hij uit de 90's hier naartoe is geschoten van 50 jaar.
1: Heerlijk.
0: De Jackie gaan we opsturen. Dankjewel voor het stemmen.
1: Joe, graag gedaan.
0: Even voor 6 uur, zometeen het nieuws, Iris. En wat heb je mee voor ons?
2: Welke oude bekende misschien wel terugkeert bij Ajax?
4: Zometeen deze 90's hits op 538.

0: 538 90's Top 1000.
1: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsen of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
0: Getallen horen is centenscoren.
4: Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centenscoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
3: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Smeuïg en rijk gevuld? Dat is de krentenbol van FOMAR. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij
7: FOMAR. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
8: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: 538 Nieuws.
10: 6 uur.
11: Ik ben Iris Schut. Het kabinet wil de tussentijdse toets voor de rijexamen verplichten. Sommige leerlingen doen zo'n proefexamen om te kijken of ze al klaar zijn voor de echte. En verder moet de kwaliteit van de rijlessen omhoog en dus moet het ook makkelijker worden om in te grijpen bij rijstudiescholen die het slecht doen. Een Nederlander van Marokkaanse komaf die hier nog een celstraf van 3 jaar moest uitzitten is vrijwillig teruggekomen uit Marokko. Hij is op Schiphol gearresteerd. Justitie denkt dat hij eieren voor zijn geld koos, omdat is afgesproken dat Marokko vaker strafzaken van Nederland gaat overnemen. Uitleveren doet Marokko niets. De hoogste rechters in Amerika hebben een streep gehaald door de wens van president Trump over het geboorterecht. Die wil dat kinderen van buitenlanders die in de VS worden geboren niet automatisch Amerikaan worden. Dat gebeurt nu ook als de ouders maar even in de VS zijn geweest of illegaal zijn. Maar dat blijft dus gewoon in de grondwet staan. En er gebeurt naast het WK meer in de voetbalwereld, bijvoorbeeld op de transfermarkt. Stefan de Vrij die ruilt Inter transvrij in voor 20-voudig Grieks landskampioen Panathinaikos. En Daley Blind keert misschien wel terug naar Ajax. Hij nam vandaag in ieder geval afscheid van zijn club Girona. Zijn club liep al af bij de Spaanse club, die afgelopen seizoen ook nog eens degradeerde. Krijg je nog het weer, kans op een bui. En vannacht is het een graad of 13. Morgen zon, maar ook dan weer kans op een bui met onweer. Het wordt dan rond de 25 graden. En tot zover het 538 Nieuws. En over een half uurtje meer.
12: En dan het verkeer graag. Jelte.
13: Er staan 38 files en de langste nu op de A4. Sorry. Amsterdam-Rotterdam voor Plaspoelpolder. 32 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam richting Amsterdam voor Zoetewoudendorp een half uur. En de A4 Den Haag-Amsterdam voor de Nieuwmeer staat toch een ongeluk. 29 minuten. Flitsers zijn er op de A2. Weert echt bij 202.1. Op de A4 Amsterdam. Amsterdam-Leiden bij 10,7. De A9 van Alkmaar naar Haarlem bij 56,6. En op de A12 tussen Maren en Ede bij 83,1. De A15 Tijl-Gorkum, daar flitser bij 103,5. A28 Assen-Hogeveen bij 165,0. De A30 Barneveld-Ede 16,3. En op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn, daar staat de laatste flitser bij 212,9.
10: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
15: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
16: Rook?
15: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
16: Nee, rook. Uit de meterkast.
14: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
15: Zo, koffie?
14: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
17: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken. Zoals Dove, Axe, André Lon. En een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: over de lastige kant van het hebben van een relatie. De ruzietjes.
1: Oh, wauw.
0: I Wonder Why in de 90's Top 1000. Brengt mij bij Betrapt op een Scheef om 7:15.
1: Ja.
2: Ja, daar krijg je ook ruzies van.
0: Nou, krijg je ook ruzietjes van, ja. Ja.
1: Even twee dingen.
0: Oh.
1: Ook even,
0: dan ga ik even zitten als het
1: nee,
0: twee
1: nee,
0: dingen
1: nee, nee, nee, even met het vreemdgaan.
0: Ik zie nu dat, zelfs het vingertje erbij komen.
1: Ja, kijk, luister. Ja. Luister. Nee, ja, ja. Nee, vreemdgaan is twee, maar één is ook een beetje... Het is niet meer vreemdgaan trouwens. Stappen wij over? Gaan wij achter een ander team staan? Of zijn wij gewoon in zak en as klaar? Of gaan wij nog wel Kaapverdië?
0: Oh,
1: misschien nog een eentje?
0: Jij wil naar een ander voetbalteam?
1: Ja, zijn wij echt klaar? Of...
0: Jij wil op dat gebied vreemd gaan?
1: Ja,
0: jij wil overstappen naar de Marokkanen? Ik vind het vroeg.
2: Ik weet too soon.
0: Nou, we hadden Curaçao natuurlijk.
1: Ik zag wel mooi voetbal hoor, eerlijk is eerlijk.
0: Curaçao kunnen we ook niet meer achter gaan staan.
1: Reken, hè? Nee. Kijk, Kaapverdië toch nog? Kan?
2: Ja, maar die moeten tegen Frankrijk?
1: Argentinië.
0: Waar zit die broer van Brobby?
2: Dat is Ghana.
1: Ghana kan Ghana. Ook nog.
0: Laten we dan Ghana doen.
1: Of België. Ja, of, ja, er zijn nog opties.
0: Kijk, ik gooi het gewoon even in de groep. En er, ja, zijn geen slechte ideeën, toch?
1: Ja, oké.
0: Okay. We gaan naar Wimbledon kijken.
1: Nee, nee.
2: We worden een tennisshow.
0: We worden een tennisprogramma.
1: Nee.
0: Niet?
1: Nou, daar ben ik echt nog niet klaar voor.
0: Ik hoor een veto op links.
1: Ja, ik vind
2: een ander land overstappen ook echt heel zwak.
0: Het is
2: dat is echt heel lelijk.
0: Het is ook jongens. Misschien een beetje vroeg, hè?
1: Ja. Lelijk?
2: Ja, dat is lelijk.
1: Oh.
2: Ja.
1: Ik geef nog een dagje vraag morgen weer.
0: Ja, morgen zijn we van Ghana.
2: Ik heb ook zo'n Hollandse kop. Ze pakken me er zo uit.
0: Ja, dat is waar. Als jij opeens van Ghana gaat zijn, dan... Ja,
2: dat valt toch op, ja.
0: Valt wel op, ja. Okay. Punt 2.
1: Ja, dat is scheven. Ja.
0: Ja.
1: Ja, zit jij te luisteren en denk jij... Ik ben wel eens betrapt op vreemdgaan. Of ik heb wel eens gezien hoe iemand vreemd ging.
0: Ja, want wat waren de cijfers ook alweer over vreemdgaan?
1: 1 op de 4.
0: Yo, je weet het ook uit je hoofd. Dat is heel vlug.
1: Ja. Ja. En je denkt mannen meer dan vrouwen. Maar dat valt eigenlijk wel tegen. Maar mannen doen het meer voor lekker lust en zaakjelozen. En vrouwen, als dat gebeurt, heb je echt een probleem. Want het is meestal emotioneel vreemdgaan. Dus een relatie redelijk naar de bokken.
0: Ja, en ze weten het goed te verbergen, die vrouwen.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, die mannen zijn natuurlijk zo simpel. 1 op de 4 gaat vreemd. Dan hebben er nog meer mensen mee te maken. Toch?
1: Ja.
0: Even snelle rekensom.
1: Ja, heel goed voor jou.
0: Ja. Als jij inderdaad iemand een keer betrapt hebt op vreemdgaan... of misschien ben je zelf betrapt op vreemdgaan... er zit altijd wel een verhaal. Er is altijd wel een verhaal. En we hebben om 6:45 elke dag daar een plekje voor. En als jij het leuk vindt om dat te vertellen is aan ons... dan ben je daar van harte welkom. Laat even van je horen. Bel ons even 0909 3050.

0: To The Surview hebben afgekondigd.
1: Wat moeten we vertellen?
0: Onze flex van de jaren 90.
1: Flex?
0: Wat ja, is waar, dat waar we heel goed in waren. Ik kon mijn Tamagotchi echt bizar lang in leven houden. Nu jij, Jelte?
2: Ik was echt de beste Swarma-bezorger van Hilversum en omgeving. Want ik kende, zonder dat ik navigatie had, want dat had je natuurlijk nog niet, kende ik heel Hilversum in mijn hoofd.
1: Ik kon Super Mario 3 in 20 minuten uitspelen.
0: Serieus?
2: Dat is een serieuze flex.
0: Dat is wel echt.
2: Ja.
0: Mike,
2: ik heb het wel eens gedaan waar je bij was.
1: Ja, dat is waar. Ja, ik heb daar nog last van.
0: Hey, zou je dat nog kunnen?
1: Ja.
0: Dat is een soort memory ding wat in je blijft.
1: Of jij denkt dat die. Oh mijn god, er staat
0: ja,
1: hier morgen.
0: Ja, dit moet gebeuren.
1: Staat hier morgen Nintendo, ja, ik hoor het alweer.
0: Integraal gaan we live en dan ga jij even 20 minuten Nintendoen.
1: Bette Midler, To Deserve You. God, kan het misgaan in één keer. Opeens zit ik weer te Nintendoen. Wel leuk.
0: Ja, heel leuk en knap. Ik had het niet verwacht bij jou.
1: Zometeen gaan we door met de 90's Top 1000 met Skank en Nancy. Marco Borsato komt er ook aan. En het nieuws Iris, zo direct van 6:30. Wat heb je mee?
3: Waar geven we nou liever geen geld aan uit in een hotel?
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel-Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Goedemorgen!
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
10: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
11: Oh, wat een goal!
12: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
13: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
14: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
15: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
14: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
10: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
16: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
17: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
16: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
18: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
19: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
18: Oh, Otrium?
19: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
1: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op And Other Stories en Gas.
7: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor €10. En nog veel meer dagdeals.
3: Kruidvat. Steeds
6: verrassend, altijd voordelig.
20: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
21: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: 50 jaar weerbericht. Vanavond en vannacht alleen in het noorden een bui. Het is een graadje of 13 vannacht. Dan morgen. Morgen zon, maar ook kans op een bui met onweer. En het wordt morgen rond de 25 graden. En dan graag het verkeer, Jelte.
2: Er staan 17 files. De langste nu op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Daar staat voor Zoeterwoude-Dorp 22 minuten. De A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum 52 minuten. En de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Oorschot en Moergestel 21 minuten. Dan zijn er flitsers op de A2. Pas op tussen Weert en Echt bij 202.1. Op de A9 Alkmaar-Haarlem bij 56.6. De A12 Gouda-Utrecht 44. En op de A15 Deil-Gorkum bij 103.5. De A17 Roosendaal-Moerdijk 6.8. A28 Zwolle-Amersfoort bij 59.5. En de laatste A30 Barneveld-Ede bij 16.3.
1: Het is 2 minuutjes voor 6:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
3: Goedenavond. Scholen worden niet verplicht om een vertrouwenspersoon te hebben. Het stond in een wetsvoorstel voor veiliger onderwijs, maar de Tweede Kamer vindt het te veel extra geregel voor de scholen. Naomi Osaka die heeft er weer een grote modeshow van gemaakt op Wimbledon. Ze kwam in een enorme witte kimono oplopen. Maar het grootste nieuws is natuurlijk de terugkeer van Serena Williams. Haar partij tegen Maya Joint begint zometeen.
1: Ik zag de foto's, maar speelt zij ook in die kimono?
3: Nou, volgens mij had ze een gedeelte wat ze dan daarna afdeed.
1: Toch wel, hè?
3: Ja,
1: gelukkig.
3: En het was wel in het wit, want dat moet op Wimbledon.
1: Ja.
3: Maar ze speelde niet
1: ik
3: in het
1: grote formaat. Ik kon me al niet voorstellen, want ze zou er ook zo mee naar de toppers kunnen,
3: ja,
1: toch?
3: Ja,
2: maar is het een beetje boksen aan het worden? Dat je dus opkomt in een andere outfit en iets geks.
1: Ja, dan lijkt het gaat
2: wel tennis
1: op, ja.
2: Of zo.
1: Ja,
2: grappig.
4: Ik ga eindelijk kijken.
3: Bij de mannen zijn de Nederlanders Jesper de Jong en Botik van de Zandschulp al door naar de tweede ronde. Morgen telling Griekspoor is nu bezig. Bijzondere geboorte in Veldhoven. Daar is namelijk een eeneiige vierling geboren.
1: Jusje.
3: Het zijn 4 jongetjes en het gaat goed met ze, maar het is echt zeldzaam, want de kans daarop is 1 op 11 miljoen. Het AD heeft voor het gemak ook even uitgerekend hoeveel luiers dan de kerstverse ouders moeten gaan verschonen. 210 per week.
4: Oh, wat
3: ja. En in een week tijd gaan er waarschijnlijk zo'n 280 flesjes
1: zo.
4: Maar die cijfers moeten nooit bij die ouders terechtkomen. Dan word je helemaal overspannen.
2: Is er toch altijd 1 wakker? Er is toch altijd met 1 kind iets... Ach, wat lijkt me dit verschrikkelijk.
3: Nu Nederland is uitgeschakeld, hebben we een nieuw land nodig om aan te moedigen. Nou, voor veel mensen is dat geen lastige. Er zijn zoveel mensen die de volgende WK-wedstrijd van Kaapverdië willen zien in de bioscoop, dat er een tweede zaal bij moet komen. De wedstrijd tegen Argentinië is vrijdag te zien in Rotterdam. Daar wonen veel Kaapverdianen en 6 spelers komen er vandaan. Gisteren crashte de website waar de kaartjes op werden verkocht. Vanavond is er uiteraard ook gewoon weer, hè, wedstrijden bij het WK. Erling Haaland en Kylian Mbappé komen in actie. En Danny Makkely, hij fluit straks om 11 uur de wedstrijd Frankrijk-Zweden. Daarvoor om 7 uur is de wedstrijd Ivoorkust-Noorwegen. En vannacht om 3 uur dan nog Mexico-Ecuador. De National Guard is vandaag massaal aanwezig op het Madison Square Garden in New York. Niet vanwege het WK, maar vanwege de voorbereidingen voor het huwelijk van Taylor Swift en Travis Kelce. Dat is donderdag volgens Amerikaanse media. Dan is er een kleinere ceremonie en vrijdag komt er dan een groter feest.
1: Gaan ze op Madison Square Garden trouwen?
3: Ja.
1: Dat is...
4: Wat is dat?
1: Een drukke plek.
3: Ja, en toch? Ook niet heel romantisch of gezellig.
4: Maar wat is het? Wat is Madison Square Garden?
1: Nou, ik hoor gewoon midden in het centrum,
4: het
1: toch?
4: Het klinkt als een garden, maar dat is het dus niet.
1: Nee.
2: Het is gewoon een soort hal, toch?
1: Ja, volgens mij worden veel optredens ingegeven.
3: WK, maar vanwege de voorbereidingen voor het huwelijk van Taylor Swift en Travis Kelce, dat is donderdag volgens Amerikaanse media, dan is er een kleinere ceremonie en vrijdag komt er dan een groter feest.
1: Gaan ze op Madison Square Garden trouwen?
3: Ja.
1: Dat is...
4: Wat is dat?
1: Een drukke plek.
3: Ja, en toch? Ook niet heel romantisch of gezellig.
4: Maar wat

0: Een muzikale zaal waar heel veel grootheden hebben gestaan. Ja, oké.
1: In Ahoy trouwen.
2: Ja. Maar ze hebben het goed geheim gehouden, toch? Want er zullen ook veel gasten zijn en niemand heeft nog gelekt tot nu toe.
3: Nee, klopt. En hotels, ze rekenen vaak kosten voor overbodige dingen. Dat vinden althans 6 van de 10 Nederlanders, blijkt uit onderzoek van een hotelketen. Extra bijbetalen voor de minibar doet blijkbaar 3/4 van de mensen dus nooit. Dat vinden we ook echt niet nodig. Verborgen kosten zoals dure parkeerplaatsen en betaalde wifi zijn de grootste ergernissen.
2: Ja, mijn grootste ergernis is ooit de resort fee geweest. Die heb ik echt geweigerd te betalen.
1: De resort fee dan?
2: De resort fee. Dus dan moest je nog een extra fee betalen omdat je op een resort was.
3: Wauw.
2: Ja, dat vond ik ook. En dat ging ook op een lullig bedragje van $3 per
1: de tuin of zo.
2: Zoiets, ja.
1: Je hebt je kamer, maar als je naar buiten wil...
2: Zeg, ben je naar buiten geweest?
1: Heb je de tuin
2: Heb jij de lift ook gebruikt? We hebben ook nog een lift fee.
1: Bijbetalen.
3: Ja, die minibar en extra luxe vinden we allemaal niet nodig. We hebben liever gewoon een schone kamer, een goed bed en een fijne douche.
2: Dat is het belangrijkste.

0: Lato. En je hoeft niet naar huis vannacht. Hier op 538 in de 90's top 1000. Nog een paar minuutjes.
1: En dan is de hoogste tijd voor Betrapt op een Scheve om 7:15.
0: We horen zometeen het verhaal van Jon. In de 90's top 1000 komen we 24/7 zometeen nog tegen met Is It Love. Maar eerst 3T. Op plek 400 is dit

0: 24-7 en Is It Love op 399 in de 90s top 1000.
1: Ja, ja, het is 7:15.
0: Jon, goedenavond.
2: Hoi, hoe is ie?
0: Ja, goed, met jou. Welkom bij Betrapt op een Scheve.
2: Ja, ja, geef het maar een naam. Het is nooit leuk.
0: Nee, dat is het zeker niet. Wat is jou gebeurd dan?
2: Na 16,5 jaar huwelijk en 25,5 jaar ondernemer, dag en nacht, 72 uur gemiddeld in de week werken, komt erachter dat ze bij een sportschool een nieuwe personal trainer heeft en daar had ze meer aandacht voor.
0: En hoe ben je daar achter gekomen, Jon?
2: Nou ja, toevallig heb ik in mijn zaak heb ik alle telefoons, haal ik alles samen en dan kwam ik er via het WhatsApp gebeuren achter.
0: Hoe dan? Hoe deed je dat?
2: Nou ja, alle WhatsApp van de kinderen en de vrouw zaten allemaal in de computer. En ik denk, hè? Dan moet zij s'nachts van 1:30, 2 uur naar rappen. Ik heb in eerste instantie niet wat merken. En toen heb ik kreeg een vermoeden, want ik wist al wie het was. Heb ik een trekker in mijn tas gedaan in de auto. Ja, zo wist ik alles. Binnen 3 weken heb ik alles gedocumenteerd.
0: Ja, en je gaat heel snel, Jon. Want wat las je in die appjes?
2: Nou ja, dat ze meer aandacht wilden, want ik was toch nooit thuis. Maar ondertussen ging het alleen om het geld en hem ging het alleen om haar lichaam.
1: Oh ja, dus toen wist je eigenlijk genoeg?
2: Ja, dat is 1 en 1 en 3, hè?
1: Ja, en toen heb je haar geconfronteerd?
0: Nou, eerst die trekker nog, want wat deed je de besluiten om die trekker dan in de auto te leggen?
2: Om een documentatie vast te leggen, dat als er een scheidingsproces kwam, dat ik gewoon alles gedocumenteerd kon hebben.
1: Geen half werk?
2: Ja, ik ben al 25,5 jaar ondernemer. Ja.
0: Oké, op een gegeven moment had jij alle bewijsmateriaal bij elkaar, want waar bracht die trekker jou naartoe?
2: Naar Van de Valk Hotels.
1: Oh, ik dacht, ja, het kan ook naar een bos zijn en dan zijn ze aan het trainen misschien. Dus, ja, maar Van de Valk Hotel werd wat lastiger.
2: Ja, maar er was toevallig een klant van mij en dan had ik toevallig ook een elektronische kaart. Dus ik kon alle kamers binnen.
0: En hoe is de confrontatie gegaan?
2: Best pittig. Met bepaalde littekens achtergelaten.
1: Zo, jeetje. Maar heb je gewoon haar geconfronteerd of heb je ze op hete daad betrapt?
2: Ik heb eerst hun of haar gewaarschuwd. Als zij met hem iets zouden hebben, nee, dat was niet aan de gang. Maar toen had ik nog niet laten merken dat ik heel het app gebeuren al kon lezen. En na 3 weken heb ik ze persoonlijk gaan confronteren.
0: En hoe was die reactie toen? In het Van de Valk Hotel, in de kamer?
2: Yep.
0: Waar je naar binnen kon, dankzij een klant?
2: Nee, ik werkte. Van de Valk was een klant van mij, dus ik had een elektronische kaart. Ik kon overal binnen.
0: Ja.
2: In alle zalen, kamers.
1: Dus jij hebt ze op de kamer betrapt?
2: Yep.
0: En toen?
2: Ja, ik ga liever niet in detail betreden, want ik heb er wel boetedoening voor moeten doen, zeg maar zeggen.
0: Oh, heb je ervoor gezeten?
2: Boetedoening.
0: Jeetje, Jon. Dat is wel verschrikkelijk.
2: En lang leven de ontrouwbare vrouw.
0: Succes daarmee, Jon.
2: Ik sta sterk in mijn schoenen, boys.
0: Goed,
2: uitzending.
0: En dank voor het vertellen, Jon.
1: Dankjewel.

0: 538 90 tot 1000. Backpacken in Thailand. Nee. Kamperen in Frankrijk. Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
1: 538 Festival Donderdag.
2: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op onder andere Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Solar Weekend. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan. En win. Alle info op 538.nl.
3: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah. Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
5: Yeah. Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
6: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken.
5: Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
7: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
8: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
13: Wimbledon is in volle gang. Op het Center Court. Waar de druk ondraaglijk wordt en alleen de sterkste overeind blijven. Wimbledon. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
14: Voel mij zo free.
15: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
16: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
15: Wow, dit is echt nice.
16: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
17: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Als je Vodafone Mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
19: krijg je tot wel 20 euro korting.
20: Elke maand weer.

0: gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag. Het is een lekkere van Albert
1: Heijn. 538 Nieuws.
2: 7 uur.
3: Ik ben Iris Schut. De stikstofplannen van het kabinet gaan waarschijnlijk een meerderheid halen in de Tweede Kamer. Morgen is er een debat, maar Pro heeft al bij de NOS laten weten ze te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Vrijdag gaf de ministerraad al groen licht. Het kabinet wil Nederland ermee van het stikstofslot halen, zodat er bijvoorbeeld weer meer nieuwe huizen kunnen worden gebouwd. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van ons land ligt nog langer stil dan gedacht, dat meldt ProRail. Het duurt nog tot tenminste zaterdagmiddag voordat de stroomstoring is verholpen. Die ontstond na een brand in een kabelgoot. En het herstellen duurt langer dan gedacht. Lange rijen nog bij de Duitse tankstations. De brandstofkorting die op 1 mei inging loopt om middernacht namelijk af. De regering verlaagde de accijns op diesel en benzine met 17 cent per liter. Maar er komt vanaf morgen dus een einde aan. Volgens Duitse media gaan automobilisten op veel plaatsen nog even snel naar een pompstation om de auto of een jerrycan te vullen. En de KNVB heeft melding gemaakt van online discriminerende reacties richting spelers van het Nederlands elftal. Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescencio Summerville misten in de wedstrijd tegen Marokko vannacht een strafschop. Ze kregen daarna op social media te maken met haat, discriminatie en racisme. Ze hebben hun reacties inmiddels uitgezet. Krijg je nog het weer? Kans op een bui. En vannacht is het een graad of 13. Morgen zonnig, maar ook kans op een bui met onweer. Het wordt dan rond de 25 graden. En tot zover het 538 nieuws.
4: Iris, dankjewel. Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen nog. Eerst op de A12 richting de Duitse grens door de controles. 10 minuten. A27 Utrecht-Gorkum bij Hagenstein. De weg is dicht door de oprit die is afgesloten. Door werkzaamheden 5 minuten. En A58 de laatste Eindhoven-Tilburg bij Moergestel 21. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A2 Weert Echt, hectometerpaal 202.1. A9 Alkmaar Haarlem 56.6 en de A12 Maarn Ede 83.1. A15 Delft-Gorkum 103.5 en de A16 Breda-Dordrecht 58.1. A17 Roosendaal-Moerdijk 6.8 en de A28 Assen-Hogeveen 164.9. A30 Barneveld-Ede 16.3 en de laatste de A50 Zwolle-Apeldoorn op de rem bij 212.9.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Is binnen 3 minuten geregeld.
9: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal, alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
11: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
12: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
11: Boeie.
12: Alle hak, tweede gratis.
11: Lekker hoor.
12: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
11: Zoé.
12: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
11: Yes.
12: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99.

Chris Isaak, Wicked Game, 397 in de 90s, top 1000 bij 538. Goedenavond, Floris hier. Ik las een bizar verhaal trouwens uit de jaren 90. Het vliegverkeer lag urenlang stil in Californië, Amerika. Waarom dat was? Hoor je over 7 minuten na deze Bizarre Inc. I'm Gonna Get You op 396.

en Bitch 395. Heb je wel eens gevlogen? 538-90-1000. Bedoel ik even niet dat je hebt gevlogen in een vliegtuig. Dat is op zich niet heel bijzonder. Maar heb je wel eens echt zelf gevlogen? He, dat je gewoon dat je gewoon op een eigen manier probeert de lucht in te komen. Ik heb wel eens geprobeerd om een zo ver mogelijke sprong in het zwembad te maken. Gewoon zo ver mogelijk vliegen. Maar dat had ik meer weg van een kometeninslag. Dus met mijn gewicht gaat dat snel naar beneden, de zwaartekrachten. Ja, hoe kom ik erop? Ik las een verhaal uit die 90's over Larry Walters. Dat is een vrachtwagenchauffeur. Maar wel een vrachtwagenchauffeur met een droom. Namelijk, ja, vliegen. Opleiding tot piloot, dat zag hij helemaal niet zitten. Dus hij besloot het lekker makkelijk aan te pakken. Hij pakte 45 ballonnen. Hij pakte wat helium, hè, want daardoor stijgen die ballonnen op. Hij deed die dingen aan een tuinstoel. Nou, bier mee, broodjes mee en vliegen maar. Nou, dat ding dat steeg dus op met Larry in die stoel tot 45 meter hoogte. Dat is gewoon ruim 4,5 kilometer. Ik zet wel even een foto op mijn Instagram. @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar op Instagram. Op mijn story, dan zie je Larry zitten in zijn zelfgemaakte luchtballon, zeg maar. Het heeft er wel voor gezorgd dat het vliegverkeer in Californië, waar hij dat aan het doen was, even urenlang stilgelegen. En Larry had een luchtbux meegenomen ook, om ervoor te zorgen dat hij ook wel weer kon afdalen af en toe. Hij heeft een mooie chaos veroorzaakt. Nou, dat afdalen is uiteindelijk gelukt. Hij is geland in elektriciteitskabels. En dat was op zich wel een redelijk harde landing, maar ik denk dat je er bij Ryanair nog applaus voor zou krijgen. 538-90-1000. En Inner Circle, Games People Play in de lijst op 394.

0: Goedenavond, Floris hier. Fijn dat je mee aftelt. Op weg naar de nummer 1 90's hit van dit moment. Die hoor je komende vrijdag hier op 538. Ja, de jaren 90 staan ook echt bol van te gekke, grappige, bizarre verhalen. Het was een gekke, ruige tijd. Dit is ook weer een mooi verhaal. 3 miljoen euro verdienen, of dollar verdienen even in dit geval, door naar de McDonald's te gaan. Dat kon gewoon dus in de jaren 90. 3 miljoen verdienen door naar de McDonald's te gaan. Bizar verhaal. Waar het over gaat, hoor je zo.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
11: Als je Vodafone Mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.
12: Elke maand weer.

0: 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
1: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000.

0: countrydiscounter.nl.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
4: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Floris Molenaar. Snap en de Power op 392 in de...

0: Alice. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Floris Molenaar. Snap and the Power op 392 in de...

0: 18's Mamma Mia op 391. 3 miljoen verdienen terwijl je koffie drinkt.
1: De 538.
0: Nou, dat klinkt toch als een heerlijke combinatie. Dat is, ja, dat lijkt mij super. Ik ben dol op koffie. 3 miljoen zeg ik ook geen nee tegen. Ja, het is een van de bizarre verhalen uit de jaren 90 die ik las. In 1992 gaan we even naartoe. Een Stella Liebeck in New Mexico, Amerika, die ging even naar de McDonald's. En ze bestelde daar een koffie om mee te nemen. Dus in zo'n kartonnen beker. Heb je misschien wel eens gehad? Meeneem koffie. Wat gebeurde er nou? Zij morste die koffie op haar benen. En dat leverde haar dus $3 miljoen op. Ja, een schadevergoeding. Wat was er nou aan de hand? Op die beker van McDonald's stond in 1992 nog niet dat het heet is wat er in die beker zit. Dus ja, dat had ze niet kunnen weten. Ze had moeten worden ingelicht van, hé, wat je nu krijgt, dat is heet, pas daarmee op. Nou, dat leverde haar dus $3 miljoen op. Schadevergoeding. Let maar eens op, elk bekertje wat je nu drinkt bij de McDonald's staat op. Hé, pas op, dit is warm. Ja. Ze zeggen wel eens dat je dik wordt als je naar de Mac gaat. Maar dat geldt in dit geval ook voor haar bankrekening.
1: De 538.
0: En Snow, zometeen naar deze classic van Queen, Innuendo, op 390 in de lijst. Radio.

0: Informer bij 538 90s tot 1389 in de lijst. Morgenochtend 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien en een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. En morgen, woensdagochtend, 9:15, is Arie er ook. En Arie heeft altijd een verse mop bij zich. Zullen we even een voorproefje doen uit het archief?
1: Wat is het nou? Dit is een eigenaar van de begraafplaats. En die man die loopt soms om 9 uur, loopt die zijn eerste rondje. En dan staat er een oud mensje bij een graf, helemaal één zee van bloemen. En dan zegt goedemorgen en dan loopt zo door. En om 1:45 loopt hij er weer voorbij, staat het mensje er nog. En om 2:00 loopt hij er weer voorbij, staat ze er nog. En om 5:00 laat hij zijn laatste rondje gaat hij maken om dit schuiltje dicht te gooien. Staat ze er nog, en ik ga er toch naartoe. Ja. En ze zegt, mevrouw, gaat alles goed? Ja, ze zegt, ik heb vandaag mijn man begraven. Ja, zit hij, dat heb ik gezien. Was ze vanmorgen om 9:00 ook al. Hij zegt, maar hoe oud is uw man geworden? Ze zegt, 87. Hij zegt, ja, het is vervelend, maar wel een hele mooie leeftijd, hè. Hij zegt, mag ik vragen hoe oud u bent? Hij zegt, ik ben ook al 86. Zegt, ja, dan heb ik geen zin meer om naar huis te gaan.
0: Ja. Dan weet je even wat het niveau is. Morgenochtend, 6 uur, een nieuwe 538 ochtendshow. En dus 9:45, Arie en een nieuwe mop. In de lijn.

0: Bailando. 387 in de lijst. Floris hier, fijn dat je erbij bent vanavond. De jaren 90. Ja, ook de tijd dat Geoff uit Engeland een wereldrecord vestigde. Dat las ik vandaag. Dat wereldrecord staat op 147 dagen. En daar moest hij best wel diep voor gaan. Oké, hele verhaal hoor je zo. En ook dit.
1: Zometeen deze 90s hits op 538.

0: 538 90's top 1000. Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
7: En we gaan nog even...

0: It's playtime.
1: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
2: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
3: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
4: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt en gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
7: Getallen horen is centen scoren. Luister vrijdag naar Evers en Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je 5.000 euro. Getallen horen is

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fijne verjaardag.
0: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichtingjarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: 538 Nieuws. 8 uur.
6: Premier Jette vindt het walgelijk dat Oranje-spelers discriminerende opmerkingen op hun social media hebben gekregen. Het gaat om de spelers die de strafschoppen misten, zoals Kluivert en Timber. Het was zo erg dat ze reacties op hun social media hebben uitgezet. Jette zegt op Instagram, laat onze jongens met rust. Het duurt langer voordat er weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Volgens ProRail niet donderdagavond, maar pas zaterdagmiddag. Het heeft te maken met een storing na brand maandag in een kabelgoot. Het repareren duurt langer en als alles het weer doet, moeten de sporen nog ontroest worden. De Groene Partij in Frankrijk wil een motie van wantrouwen indienen tegen de regering om de aanpak van de hittegolf. Het was in Frankrijk uitzonderlijk heet en er vielen 1000 doden meer dan in een gewone anderhalve week. De Groenen zeiden tegen de premier, dat heeft u op uw geweten. En basketballegende LeBron James, een van de gezichten van sportmerk Nike, gaat weg bij zijn club de Los Angeles Lakers. Hij speelde daar al 8 jaar. Volgens insiders gaat hij naar de Golden State Warriors in San Francisco. Daar spelen ook 2 Nederlanders, Quinten Post en Malevi Leons. Vanavond droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. En het wordt 22 tot 24 graden. En dat was het nieuws op 538.
7: Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging nog op de A12 richting de grens. Door de controle is 9 minuten sterk als je daarin staat. En controle op snelheid gemeld op de A2 Weert-Echt. Hectometerpaal 202.1. A12 Gouda-Utrecht 34.1. En verderop de A12 Maarn-Ede 83.1. A15 Delft-Gorkum 103.5. En de A17 Roosendaal-Moerdijk 6.8. A28 Assen-Hogeveen 164.9. En verderop de A28 Zwolle-Amersfoort 59.5. A30 Barneveld-Ede 16.3. En de A50 Zwolle-Apeldoorn 212.9. Verderop de A50 Os-Eindhoven 121.8. En de A58 de laatste Breda in de richting Bergen-op-Zoom. Op de rem bij 73.2.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
8: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
9: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2+2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar...
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

Spice Girls, Viva Forever 385. Zou jij onder de grond willen wonen? 538. Oké, het is misschien een beetje een gekke vraag. Ja, laat ik zo zeggen, het had me vorige week nog wel lekker geleken, hoor. Met die hittegolf. Lekker onder de grond. Dat is toch een stuk cooler, denk ik. Dat lijkt me, misschien is dat wel een idee. Ja, verder lijkt het me helemaal niks. Ik ben een beetje claustrofobisch. En met mijn postuur is dat eigenlijk altijd heel krap. Ik kan me reden niet keren op kleine ruimtes onder de grond in kelders. Dat moet ik allemaal niet hebben. Hoe kom ik erop? Ik heb een beetje zitten vroeten in de bizarre verhalen uit de jaren 90. In 1999 heeft ene Geoff uit Engeland een wereldrecord gevestigd. En dat heeft dus iets te maken met onder de grond zitten. Hij had namelijk bedacht om in een kist onder de biertuin van zijn vaste pub te gaan zitten. Levend begraven worden daar dus, zeg maar. En daar had hij dan, zeg maar, moest hij dan zo lang mogelijk blijven zitten. Maar hij wilde het record van zijn moeder verbreken. Het zit een beetje in de familie, denk ik. Dat stond op dat moment op 101 dagen onder de grond. Nou, Geoff die heeft er uiteindelijk 147 dagen gezeten. En daarmee had hij dan inderdaad dus het wereldrecord zo lang mogelijk begraven zitten onder de grond. Het was wel echt een taaie klus trouwens, hoor. Een kleine 5 maanden, 147 dagen. Hij moest wel best wel even diep gaan, zeg maar. 538. En Take That na LSDJ. Back in My Life op 300.

0: beetje zweven op je dinsdagavond, lekker hoor. System F, Out of the Blue, in de lijst op 381. 538. Goedenavond, Floris hier. Fijn dat je erbij bent. Ik las een verhaal uit de jaren 90 over een man die in de 90's voor het eerst een mobiele telefoon had. Die dingen kwamen natuurlijk op in die tijd. En ja, die gozer had een heel bizar idee om zijn telefoon op te laden. Het heeft iets te maken met eten klaarmaken. Oké, hele verhaal. Hoi zo.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Wimbledon is in volle gang. Op het Center Court. Waar de druk ondraaglijk wordt. En alleen de sterkste overeind blijven. Wimbledon. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
7: Plintenfabriek.nl.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Voor elke stijl de juiste afwerking.
7: Plintenfabriek.nl.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
12: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
13: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
14: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
13: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
11: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
14: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.

0: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
1: Een alternatief voor de spaarrekening? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Met vastgoed als stevig onderpand. Investeren vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
2: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
2: Doei.
3: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
2: Yes.
3: En de leukste hamsterzomer-items vanaf 99 cent.
2: Hamster!
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Floris Molenaar. Lekker meezingen met...

0: maar kussen. The Right Said Fred, Don't Talk, Just Kiss 379. Heb jij een draadloze oplader?
1: De 538.
0: Ja, misschien heb je zo'n ding dat je zo, waar je je telefoon dan op legt op je bureau. Ik heb zo'n rond dingetje heb ik thuis. Dat is heel makkelijk. Hoef je geen kabeltje erin te doen. Dat is wel makkelijk. Kun je ook even. Ja, dat is gewoon simpel. Je legt hem erop en hij laat op. Je hebt er helemaal niks van door. En dat ding, ja, dan is je batterij ineens weer lekker vol. Of misschien kan je wel in je auto draadloos opladen. Dat is op zich ook, zie je ook wel veel voorkomen. Ja, laten we wel wezen. Draadloos opladen. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar daar kijk je anno 2016. 26, kijk je niet echt meer van op, toch? Dat je je telefoon zonder draadje kunt opladen. Ja, in de jaren 90 was dat wel anders. Ja, ik las een bijzonder verhaal. Einde van de 90's kwamen de mobiele telefoons op. En mensen hadden eigenlijk geen idee hoe zo'n ding eigenlijk werkte. He, dat ding, je kon ermee rondlopen, je kon hem meenemen als je van huis ging. Dus ja, dat moest kunnen werken zonder draden. Maar er was er dus een gozer, die had net een mobiel. En die wilde dat ding ook proberen om dat ding draadloos op te laden. Dus zonder kabeltje dat ding vol krijgen. Nou, hij had het briljante idee om dat ding even in zijn magnetron op te laden. Je hoort het goed. Zijn telefoon opladen in zijn magnetron. Ja, dan zou de straling zou er wel voor zorgen dat dat ding dan op ging laden. Ja, daar kwamen eigenlijk vooral vonken vanaf. Ja, met de kennis van nu zou je dat ook wel verwachten natuurlijk. Ja, telefoon opladen in de magnetron, hoe bedenk je het? En dan zeker je bootje papau klaarmaken door je telefoonlader erin te steken. Ja, ja.
1: De 538.
0: 90's tot 1000. En Ini Kamozi, Here Comes the Hot Stepper op 378 in de lijst.

0: Puma's. Mijn houten hart. 377 in de 90s top 1000 bij 538. Zometeen een nieuwe 538 avondshow met Bas en Dylan. Met onder andere jouw kansen ook op het 538 strandlaken. Nieuwe ronde kip of ei ook weer vanavond. Het iedere dag eigenlijk hetzelfde principe. Welke van de twee gegeven opties was eerder? Met gisteren de vraag. Wat was er eerder, de bikini of het badpak? Luisteraar Marcel deed een poging.
1: Grote vraag dus, wat was er eerder, de bikini of het badpak? En jij zegt...
2: Een badpak.
1: De balans. Het badpak komt uit 1907.
2: En de bikini... Oh, dat is
1: wel even
2: terug.
1: Ja, dat is wel even geleden. De bikini uit 1946. Dus het badpak was eerder.
0: Ja, en dat leverde Marcel dus een 538 strandlaken op. Dat is toch wel fijn, hè? Er komen vast wel weer lekkere warme dagen aan. Volgens mij volgende week weer een lekkere hittegolf. Lig jij daar te paraderen, te tennen op zo'n 538 strandlaken? Nieuwe 538 avondshow dus in de startblokken zometeen na 9 uur... met een nieuwe ronde kip of ei. En nog even door met de 90's top 1000 bij 538. Phil Collins en een dikke classic naar deze dikke Stardust. Music sounds better with you in de lijst op 376.

0: Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. 375 in de 90s top 1000 bij 538. Die morgenochtend om 8 uur 's ochtends verder gaat tijdens de 538 ochtendshow. En zometeen een nieuwe 538 avondshow met Bas en Dylan.
1: Ja.
0: En misschien herken je dit, dat je, in een restaurant bent en dat je gênante situaties meemaakt. Ik heb dat altijd met mijn oma. Ja. Die zegt altijd de meest vreselijke dingen over mensen die voorbij lopen. En al veel te hard dat ze het allemaal kunnen horen. Maar jij hebt ook zoiets, Bas?
1: Nou, ik heb mezelf afgelopen weekend in een restaurant echt... Nou ja, echt... Ja, die mensen die hebben het hier nog jaren over, denk ik.
0: Wat jij hebt gedaan?
1: Het is echt enorm beschamend.
0: Oké, ik ben benieuwd.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis? Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
4: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Bioderma. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
6: Mooi van Ethos.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: Bunkerloods.nl voor al jouw WK-deals.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo.
0: De beste WK-deals scoor je bij Keukenloods.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
0: Alsjeblieft, hier is jouw uitnodiging om dit weekend de zomer te vieren. Bij de Amsterdamse Zomer. Live in het Olympisch Stadion. Met onder andere Samuel Welten, Yves Berendsen, Mart Hoogkamer en Chris Cross Amsterdam. Luister deze week vanaf 6 uur naar de 538 Ochtendshow. En win toegang voor twee. Alle info op 538.nl.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
7: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken.
6: Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
9: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
11: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
0: 538 Nieuws.
12: 9 uur.
13: Kamerlid El Abissi van DENK wil van sportminister Sterk weten wat zij gaat doen om voetballers te beschermen tegen discriminatie. Een paar Oranje-spelers kregen online haatberichten na hun gemiste strafschoppen. Sterk zegt dat er een project loopt tegen discriminatie in het voetbal, maar ook dat het een breder probleem is in de maatschappij. Een Nederlandse vrouw is zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeluk in het Duitse Emmerich, net over de grens. Ze zat samen met een kind bij een man in de auto. Die raakte van de weg en kwam in een berm tot stilstand. Hij had te veel gedronken. De man en het kind raakten licht gewond. Het aantal doden na de aardbeving in Venezuela is gestegen naar bijna 2000. Kan nog veel meer worden, want er worden nog tienduizenden mensen vermist. De bevingen waren 5 dagen geleden en de kans op overleven is heel klein. Toch werd er vandaag nog een jongetje van 3 levend onder het puin vandaan gehaald. En tennisser Talon Griekspoor is alweer uitgeschakeld op Wimbledon. Hij verloor in de eerste ronde van een Australiër. Jesper de Jong won vanmiddag wel en staat morgen tegenover de Braziliaan Fonseca, de nummer 27 van de wereld. Botik van de Zandschulp speelt morgen ook zijn tweede ronde. Vanavond droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. Het wordt dan 22 tot 24 graden. En dat was het nieuws op 538.
14: Dan de verkeer zijn geen vertragingen. Wel nog flitsers in DF Dillon.
15: Te beginnen op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht bij 55.9. En op diezelfde A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. Nog eentje op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam, ter hoogte van Oudekerk aan de Amstel bij 37.0. A2, Maarn-Ede, 83.1. Op de A12 tussen Maarn-Utrecht, 75.1. En op de A15 tussen Del en Gorkum bij 103.5. A17, Roosendaal-Moerdijk, 6.8. A28, Zwolle-Amersfoort, 59.5. En op de A30 tussen Barneveld en Ede bij 16.3. Laatste voor nu vind je op de A50 tussen Zwolle en Apeldoorn opletten bij 212.9.
12: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Goal haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
18: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
17: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
20: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
21: Morgenochtend vanaf 8 uur.
20: De 1000 grootste hits uit de 90's.
21: De 538 90's top 1000.
14: Zijn we. Het is 6:06. Gloednieuwe avondshow is hier. Welkom.
15: Met zometeen de favorite van Bruno Mars. En die heet On My Soul.

0: is de avondshow. Je hoort de Somber en Homewrecker.
1: 538, Bas en Dylan.
2: We hebben zometeen het perfecte vrijdagavondvermaak voor je. Maar eerst zou ik graag even teruggaan naar afgelopen weekend. Ik heb een van de meest ongemakkelijke momenten ooit in een restaurant meegemaakt. En ik weet dat ik dit vaker gebruik, dit soort bewoording. Maar dit was echt erg. Ik ging naar de wc en ik had al een borreltje op. Dus dan sta je een beetje zo tipsy, sta je te plassen, weet je wel. En ik was alleen, dus ik liet een scheetje.
0: Maar het
2: was een scheetje. Maar het was er zo, het was zo'n hoog.
0: Maar tijdens het plassen?
2: Tijdens het plassen.
0: Het scheetje.
2: Ja, ja, daar kan het. Het is de wc. Ja. Maar het was zo'n hoge. Het was zo'n... Weet je wel, dat hij zo omhoog gaat. Ja. En dat is dan grappig.
0: Een trompettetje.
2: Ja, die ja. Ik was een beetje tipsy dus. En toen deed ik dat na. Dus het was zo, ik liep dus scheet.
0: Ja, maar sorry. En, waarom?
2: Ja, omdat ik had dus al een borreltje op.
0: Oh, dan ga je dus je eigen scheet naast
2: halen. Ik was gewoon in zo'n melige bui.
0: In je eentje.
2: In mijn eentje.
0: Ja, nee, ik bedoel even tot drie keer toe even benaderen hoe treurig het eigenlijk is. Ja,
2: dus, klein scheetje, ik doe hem na. En, maar ik was alleen, dus dat maakte niet uit. Tot ik ineens achter me in het wc-hokje zo dat gerinkel van de wc-rol hoorde. En dacht, oh nee, ik sta hier nu. Ik ben nu, ik kan nu. Dus zeg maar, ja, ik probeerde zo snel mogelijk klaar te zijn. Maar toen kwam die persoon naar buiten.
3: Maar die dacht waarschijnlijk, oh, die gozer die heeft gewoon twee identieke scheten gelaten.
0: Nou ja, dat vraag ik me dus ook al.
2: Ik ben niet zo goed in het imiteren van scheten. Zeg maar, ik deed hem na, maar je hoort toch wel dat ik het was.
0: Oh, dat is wel echt heel erg. Als hij daadwerkelijk denkt dat jij je eigen scheet staat te imiteren. Ja, dan denkt hij echt
2: als een lieve gast.
3: Maar als zo iemand uit dat hokje komt en je kijkt diegene in de ogen, dan zie jij of die het hoorde.
2: Ja. Denk je, ja, maar ik ga die gozer niet in zijn ogen kijken, ben je een gek.
3: Wat heb je nou gedaan?
2: Ja, ik moest gewoon nog 2 uur in dat restaurant zitten. Ja, je zit echt niet lekker.
0: Met het busje werd je opgehaald. Ja.

0: 538, je hoorde Bromance in de avondshow.
1: We hebben een borrel komende... Zo, excuus. We hebben een borrel komende vrijdag.
0: Ja.
1: Biertjes gratis, wijntjes gratis, hapjes gratis. Leuke artiesten, leuke gasten. En dat is hier in de kroeg van 538. We hebben het onder de studio in de kelder. Daar zit een kroeg. En we nodigen je graag uit om langs te komen tijdens Vriendenvrijdag. Wil je daar nou bij zijn? Ga dan naar 538.nl/acties. Daar kan je je aanmelden en dan ben je gewoon lekker bij de uitzending. Lekker borreltje, dat is het eigenlijk gewoon.
0: Ja, met snacks en artiesten en toestanden. Het is elke maand echt... Het is waanzin. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik kijk daar steeds echt naar uit. Want dit is dus de eerste vrijdag van de maand.
1: Ja, het is maar één keer per maand. Dat maakt het ook speciaal.
0: Ja, dus dan weet ik weer, nieuwe maand. Ik heb gewoon letterlijk, als ik weet, ik moet ongeveer nu de huur betalen. Dan voel ik zo van, het is weer bijna.
1: Gelukkig komt de kroeguitzending weer aan. Ja,
0: om de pijn te verzachten.
1: Om weg te zuipen.
0: Met die heerlijke Amstel. 538.nl/acties.

0: ieder jaar opnieuw denk ik, dit was de laatste keer dat ik me dit laat gebeuren. En nu is het weer gebeurd.
1: Nou ja, en het is gewoon weer een ding wat je waarschijnlijk gewoon weer heel veel geld gaat kosten.
0: Nou ja,
1: heel
0: veel, ja, het is gigantisch veel geld.
1: Ja.
0: Want ja,
1: het is verboden eigenlijk.
0: Dat zou je wel kunnen stellen, ja.
1: Ja.
0: Ik ben zeg maar, nou sterker dan, ik zal het nog iets specifieker maken. Over 3 dagen ben ik echt de lul. En ja, dan gaat het me veel geld kosten.
1: Nee, inderdaad, je hoort zo wat er is misgegaan. En misschien behoedt het jou ook nog wel van een fikse financiële tegenvaller.
2: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Toyota Mania alleen vandaag nog. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle hak, tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle Iglo Fish Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
6: Yes.
7: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
11: Zijn we al.
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
10: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
15: Een alternatief voor de spaarrekening? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Met vastgoed als stevig onderpand. Investeren vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
18: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Stel je voor, jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met drie...
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Stel je voor, jij, zorgeloos onderweg in de

0: Bauza en Magnetic. Kijk, ik neem me ieder jaar voor, het gaat me niet meer gebeuren. En nu is het me toch weer gebeurd. Afgrijzelijk. Over een paar dagen verloopt mijn APK. En ik was er dit keer vroeg bij. Ik heb vroeg gemaild voor een afspraak, want ik kreeg een herinnering. En toen stuurde zij wat data terug. En toen ben ik daarop vergeten te reageren.
1: Ik vind, laat ik even beginnen bij punt nummer 1. Als je een afspraak gaat maken voor de APK, dan bel je toch?
0: Nou, ik had even gemaild.
1: Ja, dus ja maar, gewoon... dat moet je niet doen.
0: Nee, dat weet ik.
1: Nou ja, want dan krijg je daar goed. Ja, vertel.
0: Nee, ja, goed. Nu hebben ze over 3 weken pas plek. En over 3 dagen verloopt mijn APK.
1: Oh, ja, we gaan naar... Ja.
0: Ja, naar een andere. Maar ik ben al bij zoveel van die shabby tenten geweest, jongen. Op een gegeven moment, wij gingen toch ooit naar dezelfde in de buurt. Ja, dat was een of andere gozer. Ja, hartstikke lieve man, hoor. Maar daar was dan die brug, hè, waar die auto op laat, of die lift.
1: Altijd kapot.
0: Die was dan altijd kapot. Dus dan duurde het wat langer en dan moest hij naar een neef. En dan moest hij, maar hij heeft dat ding nooit laten repareren. En er was ook altijd, ja, soms dan zag hij dingen door de vingers. En zo,
1: dat je het denkt, was echt, als je uitlaat hing op de grond en dan zei hij van, ah ja, maar dat kan nog wel even.
0: Ja, dan zei hij, ik heb gisteren de steekproef gehad, dus het zal vandaag wel een meevallen.
1: Ja, dat was niet best. Ik ben daar ook een keer gewoon, moest ik op maandag mijn auto opkomen halen. Kwam ik op maandag was mijn auto helemaal niet bij die garage. Die zei, oh, die ben ik vergeten bij een andere garage.
0: Ja, omdat
1: mijn brug was kapot.
0: Nee, precies,
1: altijd die fucking brug kapot.
0: Die brug dat nu maar, zegt, ja. Maar waarom is het zoveel gezeik met de auto? Kijk, dit ligt echt aan mij, want inmiddels heb ik een super garage gevonden. En die helpen altijd. Gewoon, je voelt aan alles, dit is betrouwbaar. Maar hoe doen andere mensen dit?
1: Gewoon op tijd een ding plannen. Je krijgt ook van de RDW krijg je een brief. Weet ik veel, een maand van tevoren of 3 weken van tevoren. Met, let goed op, want je APK loopt af.
0: Nou ja,
1: maak een nieuwe afspraak.
0: Ik kreeg het van de garage. Dus toen...
1: Nog beter.
0: Ja, maar toen ging ik dus naar dat linkje. En toen zei ik, ik wil graag een afspraak maken. Wanneer kan het? En toen ben ik daarna vergeten te reageren. Maar wat nu dan? Zijn er ongetwijfeld mensen die luisteren. Die denken, ja, dit en dit moet je doen.
1: Nou ja, kijk, ik heb dit ook een keer gehad. Eerlijk is eerlijk. Ja, gewoon alle garages afbellen in de buurt die APK doen. En dan maar gewoon eentje uit. Is er altijd wel eentje die deze week nog plek heeft.
0: Ja, maar je vertrouwt het toch allemaal niet? Die gaan mijn kosten aan zitten naaien. Dan is meer mijn achteruitrijverwarming is kapot. En mijn Apple Car verlichting en mijn lichtmetalen stoelen zijn stuk.
1: Dan
0: krijg je dat soort dingen.
1: Ja, maar dat is dan de prijs die je moet betalen voor je eigen slordigheid.
0: Nou, daar heb ik het geld allemaal niet voor.
1: Ja, dag.
0: Als er iemand is met een tip, meld je even in de app. Zou ik lekker vinden.

0: ben dus voor de zoveelste keer te laat met het plannen van mijn APK. Over een paar dagen verloopt die. En er is geen garage meer met plek.
1: Nee, tenminste, heb jij alle garages in de buurt al gebeld?
0: Nee, want ik vertrouw er geen één. Ik wil gewoon zo'n goede, solide en niet een of andere gozer.
1: Ja, maar er zijn toch wel meer dan één garage. Er is toch wel meer dan één garage in de buurt die een beetje jouw dingen kan keuren.
0: Nee, de goede zitten vol.
1: Houd toch op. Je hebt dus nog niet geprobeerd.
0: Nee, ik heb gekeken op de website.
1: Ja, bel nou eens even hier rond. We doen nou niet zo stront eigenlijk. Hij moet toch gekeurd worden. Dus hoe je het ook went of keert. En dan komen er heel veel appjes binnen via de app van 538. Die zeggen, ja kijk, als je de afspraak hebt gepland, dan mag je er wel in rijden. Alleen, dat mag natuurlijk alleen als je
0: naar de garage gaat.
1: Het is niet dat als jij volgende maand, dat je dan lekker wel op vakantie mag met
0: de auto. Nee, ik heb in september een afspraak. Zo werkt het
1: niet. Ja, nee, zo werkt het niet. Nee, maar goed, maar ga morgen eens gewoon bellen naar al die garages.
0: Ja.
1: Want kijk, hoe je het ook went of keert, zal allemaal wel leuk zijn. Je hebt die auto toch nodig.
0: Ja, ik vind het, auto's gewoon gedoe. Het is gewoon zoveel gedoe. Het is iedere keer weer rekening op rekening. Komt weer de rijtuigenbelasting en zo. En dan komt weer de dit en de dat. En de verzekering. Het is er gewoon gedoe.
1: Ik rij in een Volkswagen Polo uit 2005.
0: Ja.
1: Nou ja, los van een beetje motorrijtuigenbelasting en een verzekering, heb ik gewoon sinds september vorig jaar geen euro meer uitgegeven aan die auto. Ja, een beetje koelvloeistof en een beetje olie. Daar ziet het er niet uit. maar dat is prima. Kan gewoon.
0: Ik vind het gewoon een hoop gedoe.
1: Kan gewoon. Beetje onderhouden en gewoon op tijd een keuringtje inplannen. En als er iets is, even dan kreeg je de boel bijvullen. Zo erg is het toch niet?
0: Ja, nou, mocht er iemand een of ander contractje bij de RDW hebben die eventjes kan gaan bekijken. Hartstikke goed hoor.

0: Douwbob en Mo Jorden nog even blijven. Het is de avondshow, Bas en Dylan. Zometeen spelen we ons favoriete spelletje. Dat heet Kip of Ei. Elke dag krijg je twee opties en de vraag is welk van de twee bestond eerder. En dat kan je een leuk 538 strandlaken opleveren.
1: Met vandaag, wat was er eerder? De golfbal of de pingpongbal? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Dan maak je kans op een 538 strandlaken. Dus wat was er eerder? De golfbal of de pingpongbal? Kom maar door via de app.
2: I am Vaiana of Motunui.
3: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: The ocean chose you.
3: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
6: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken.
7: Ja!
3: 538, Festival Donderdag.
8: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op onder andere Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Solar Weekend. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan, en win. Alle info op 538.nl.
3: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
9: Yeah. Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
10: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
11: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
12: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
13: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Als je Vodafone Mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel 20 euro korting.
17: Elk

0: vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
3: Op zoek naar een echte WK-deal? Keukeloos.

0: al jouw WK-deals.
1: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
0: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods.
2: Keukeloods.nl.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: 538 Nieuws.
6: 10 uur.
7: Op de A50 bij het Brabantse Schaik heeft de politie een voetganger aangereden op de vluchtstrook. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de man daar liep is onduidelijk. De politie moest over de vluchtstrook omdat ze een verdachte in de auto hadden en er file was. Er wordt onderzocht of ze te hard reden. Een tiener is opgepakt omdat hij rondliep met plannen om een aanslag te plegen, meldt Nieuwsuur. Bijzonder is dat de aanslag geen enkel motief had. De tiener was geïnspireerd door een nieuwe online subcultuur, het extremistisch nihilisme. Dat verheerlijkt geweld puur om het geweld zelf en haat verder alles. Er is meer bekend over de man die vastzit na de schietpartij gisteren in een hulpinstelling in Duitsland. 6 medewerkers werden gedood. Hij zou daar gaan praten met zijn ex over hun baby. Nu blijkt dat hij eerder de baby zo hard door elkaar schudde dat hij gewond raakte. Hij bedreigde toen de artsen in het ziekenhuis. En in het Maxima MC in Veldhoven is in mei een eeneiige vierling geboren. En dat gebeurt zelden. Het zijn jongetjes. Omdat ze er te vroeg waren, hield het ziekenhuis het nog even stil om te kijken hoe het zou gaan. Hun ouders komen uit Gambia en wonen hier nu een jaar. Ze hebben ook al een dochter. Het is droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon, met in het noorden kans op een paar buien. Het wordt dan 22 tot 24 graden. En dat was het nieuws op 538.
8: Dan een verkeerder is één vertraging op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle bij Nijkerk 17 minuten en de flitsers die er dillen.
9: Te beginnen op de A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. Op de A10 tussen de Nieuwe Meer en de Koentunnel bij 25.2.
8: Oh, komt even het weekend omhoog.
9: Zo, inderdaad.
8: Even een weekendje Lago Lago. Heerlijk.
9: Heerlijk. A12 Maarn-Ede 83.1. A12 Maarn-Utrecht 75.1. En op de A15 tussen Del en Gorkum bij 103.5. A17 Roosendaal-Moerdijk 6.8. Op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort bij 59.5. En op de A30 tussen Barneveld en Ede bij 16.3. A50 Zwolle-Apeldoorn 212.9. En de laatste voor nu op de A58 tussen Bergen-op-Zoom en Breda bij 76.2. En
8: waar smaakt dat dan naar als dat zo omhoog komt?
9: Ja, ik kan er mijn vingeren nog niet op leggen.
10: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
13: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
16: 538.
17: Morgenochtend vanaf 8 uur.
15: De 1000 grootste hits uit de 90's.
17: De 538 90's top 1000.
15: Bas en Dylan.
8: Ja, met de uitslag van Kip of Ei zometeen.
9: Wat was er eerder, de golfbal of de pingpongbal? Kom maar door via de app van 538.

0: stelt de vraag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder met vandaag de golfbal of de pingpongbal? Brenda! God, hallo Brenda.
1: Hallo.
0: Hallo, hi. Ja, soms beginnen wij aan dit item en dan vragen wij ons eigenlijk af wat we zitten te doen met ons geld. Dat snap je natuurlijk ook wel, maar ja, goed.
1: Och. Ja, zeker.
2: Ik zit Dylan aan te kijken die tijdens dit liedje dan weer zo...
0: Waarbij?
2: Ja, zit dus heel,
0: God, wat een... hè? Nou, prima, we zijn er. Brenda, het spelletje is heel simpel. De vraag is dus, wat was er eerder, de golfbal of de pingpongbal? Ben jij een beetje, sportief?
1: Ik rijd paard, dus ik heb
0: Je rijdt paard.
1: Dus ik heb gewoon compleet een gok gewaagd.
0: Ja. Maar dat paardrijden, daar is dan vaak de discussie van, is dat dan een sport? Vind jij het een sport?
1: Jazeker.
0: Okay.
2: Ja, het is wel dat je veel kracht in de benen, hoor.
0: Dat je er moe van afkomt, zeg maar.
2: Ja, zeker. Ja. Maar ja, goed, we willen natuurlijk zo meteen het antwoord van je horen. Wat was er eerder? Maar we gaan eerst de geschiedenis in.
0: Ja, en laten we dan eens beginnen met de golfbal. De eerste vermeldingen die komen uit Schotland. Waren toen al van die vette, perfecte ballen met de beste tractie? Absoluut niet. Vroegere ballen waren vaak van leer, gevuld met haar of veren. Een verenbal kon zelfs duurder zijn dan een club om mee te slaan. Bizar, toch? Dan de pingpongbal. Die kende niet echt een gekke voorganger met veren of leer, omdat het gewoon een spelletje was wat thuis in de woonkamer werd gespeeld. Zo maakten mensen ze bijvoorbeeld van oude kurk. Ja. De moderne versie die ontstond in Engeland werd gemaakt van celluloid. Ja, mooi. Dat stuitende het best en dat was vederlicht zonder daadwerkelijke veren.
2: Precies.
0: De vraag is, wat was eerder, de golfbal of de pingpongbal? Vertelt u het maar.
1: De golfbal.
2: Vullen wij in en dan is dit de balans. De golfbal. Ja, die met die veren en leer komt uit 1452. En die pingpongbal uit 1900. Dus de golfbal was eerder. Ja.
0: Joepie.
2: Brenda. Ja, kijk, het is deze week lekker in de 20 graden. Volgende week krijgen we weer een hittegolf. Het 538 strandlaken is naar je onderweg.
1: Top, dankjewel.

0: 538 hoorde BB Rexha, David Guetta en Sad Girls. Deze week Dance Smash.
1: Met binnen nu en na nou, zeg 30 seconden Sommieux en Dark Before the Dawn. Na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af: is AI al grappig?
3: Waarom weigerde Lufthansa een dame met een te blote outfit? Omdat ze een te blote outfit aan had.
2: Het antwoord is

0: Reactor, The Prayer in C. Het is de avondshow, Bas en Dylan. En zometeen het nieuws. En Dylan heeft het voor de verandering.
1: Nou, inderdaad. Voetbal kan drastisch gaan veranderen. Je hoort zometeen waarom.
2: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met... misschien wel een stukje van die oude laptops en printers... die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: The stories are true.
5: The story has just begun.
6: Disney's Vaiana, kom tot leven.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: Are you ready to be the hero?
6: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
3: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
9: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
14: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
16: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.

0: profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
1: chicken. Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag Emco Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor €10. En nog veel meer dagdeals.
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo.

0: aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws
1: over sport.
2: Ja, gaat koppen definitief verdwijnen uit het voetbal? Het zou zomaar kunnen gebeuren. De KNVB heeft namelijk onderzoek laten doen naar de effecten van kopballen bij ruim 300 amateurvoetballers. En al na 2 à 3 kopballen werden bij sommige spelers in het bloed stoffen gemeten. Die kunnen wijzen op tijdelijke schade aan de hersencellen. Nou ja, hoe vaker en harder er werd gekopt, hoe groter dat effect. Deze stoffen waren wel na 24 tot 48 uur weer op het normale niveau. Maar dat betekent niet dat er meteen geen blijvende schade is. Want dat heeft het onderzoek niet onderzocht. De KNVB voerde eerder al regels door voor jeugdvoetballers om het koppen te verminderen. En in Engeland liet een grootschalig onderzoek een paar jaar geleden onder oud-profs al zien dat er bijvoorbeeld een verhoogde kans was op dementie. En nu is het toch wel weer die discussie opgeladen. Moeten we koppen verbannen uit het voetbal?
3: Ja, kijk, ik weet geen reet van voetbal. Maar is het, zou je het missen?
2: Ja, tuurlijk. Het is zo'n wezenlijk onderdeel van de sport. Ja. Dat je, ja. Je kan het koppen er niet uithalen, want dan is de sport niet meer de sport. Dat is natuurlijk het ding.
3: Maar zeg maar, ja, als voor radio maken het zeg maar heel erg handig was als je iedere 5 minuten even een keer je neus in een stuk asbest snuit. Ja, dan is op een gegeven moment houdt dat ook wel op, snap je? Ik weet niet waarvoor het handig zou kunnen zijn, hoor.
2: Nee,
3: maar om een goede radiostem te hebben, dat je dan eventjes... Hè?
2: Nee, maar dat is heel veel slap voorbeeld.
3: Ja, ik kan niks anders bedenken.
2: Maar nee, ja, kijk, dat is natuurlijk het kijken. Dit is gewoon zo'n wezenlijk onderdeel van de sport. Maar ik dacht eigenlijk dat jij best wel fel zou zijn en zou zeggen van ja, dit moeten we schrappen.
3: Nou ja, maar ja, ik kijk te weinig voetbal om te vinden ja, wat jij nu net zegt. Maar het lijkt mij heel logisch om dat te vinden. Want ja, als het gevaarlijk is, moet je kappen.
2: Maar ja, als het een onderdeel is van het spelletje.
3: Ja, onderdeel van het spelletje. Ja,
2: ja, maar ja, goed.
3: Zeg maar, als je voor ganzenbord iedere keer in een doos punaises moet staan.
2: Nou, wat zit je dan echt van die laden dingen te verzinnen?
3: Ik probeer het eventjes soort inzichtelijk te maken.
2: Maar wat gaan we dan doen met alle boksers? Van deze wereld.
3: Ja, dat vind ik ook stom. Ik vind boksen
2: niet
3: niks
2: aan. Goed, we gaan er toch niet mee stoppen omdat Bas Bintinger
3: stopt. Nee, maar als het gevaarlijk is, moet je stoppen, toch? Ja, het is hartstikke stom.
2: We moeten eigenlijk tegen alle sport gevaarlijk zijn. Ja, maar natuurlijk, met alle sport komt toch een klein beetje gevaar, Bas.
3: Nee, maar
2: als je gaat hockeyen, ja, je mag ook de bal niet boven de knieën schieten.
3: Nee, maar je doet een beetje in, want je wil niet je tanden eruit hebben.
2: Nou ja, je hebt gehockeyd, hè, geloof ik.
3: Moeten we niet gaan voetballen met een helm?
2: Echt, deze man, jongen. Dat is
3: nee, maar serieus, want dat zou best... Kijk, dan, hè? Dat is voor de veiligheid dan.
2: We gaan toch niet met een helm op voetbal? Dan kan je een bal toch helemaal geen richting meegeven?
3: Nou ja, dat moet je beter oefenen. Ja, weet ik veel wat. Maar dat zou een oplossing kunnen zijn. Of een soort heel strak net om je hoofd. Van een hard plastic of zo. Weet ik veel wat. Maar er zijn wel oplossingen.
2: Wacht, geef me heel even de tijd om even wat op te zoeken.
3: Ja, zoek even op.
2: Eens even kijken. Vacatures.knvb.nl. Misschien hebben ze nog wel een plekje voor je, Bas.

0: het net heel eventjes over koppen bij voetbal. En toen zei ik, ja, moet je dan niet met een helm op? Of zo. Maar en jij zit meteen, ik hoor dat toontje in je stem, je zit meteen een beetje denigrerend te praten. Hè? Zo, nou, misschien heeft de KNVB nog vacatures en zo. Maar Fieke die stuurt, ja, ik hoorde jullie er net over praten. Er bestaan een soort helmen voor keepers. Zo, ja, klopt, zo gek ben ik niet.
1: Nee, klopt. Bijvoorbeeld Petr Cech, die speelt niet meer. Oud keeper van Chelsea en, heel ironisch, het Tsjechische nationale elftal.
0: Ja.
1: Die heeft ooit zo'n zware hoofdblessure gehad. Die heeft de rest van zijn carrière met een helm opgekiept.
0: Oh, kijk.
1: Dus inderdaad, het klopt wel. Het klopt wel, het kan.
0: Ja.
1: Maar in de basis veldspelers, ja, ik zie zeg maar hoe gisteren de 1-1 viel van Marokko. Zeg maar, ik zie Diop met een helm op zo'n, nog niet zo'n kopbal scoren. Zeg maar.
0: Nee,
1: dus dat wordt nog wel een ding.
0: Maar, wat?
1: Nou, ik wil eigenlijk door naar hetgene waar het echt om draait.
2: Oh,
1: ja,
2: okay. 538, Festival Donderdag.
1: Ja, want komende donderdag is het weer Festival Donderdag. Maak je kans op kaarten voor de allergrootste festivals die de Benelux rijk is. Wish, Solar, Hullabaloo, je kan er naartoe. Dat rijmt. Komende donderdag maak je dus weer kans op nieuwe tickets. Hoor je het festivalalarm, dan ben je...

0: Zometeen spelen we de quiz over vandaag. Maak je kans op 100 euro. Geef even antwoord op de kwalificatievraag. Dat is voor nu het enige wat je hoeft te doen. Heb je dat goed, dan speel je zometeen mogelijk mee met de quiz. Maak je kans op 100 euro. En sowieso, hè, daar hoef je niet eens voor te winnen, een fantastisch 538 strandlaken.
1: Inderdaad, en dit is de kwalificatievraag. Kaarthouders van DEFCON kunnen hun geld terugkrijgen. Maar in welke provincie wordt DEFCON gehouden? Kom maar door via de app van 538. Daar kan je je antwoord in sturen. Maak je dus kans op 100 euro. In welke provincie wordt DEFCON gehouden, het festival? Laat het weten in de app van 538. En maak kans op 100 euro zometeen.
2: Nu bij Coebloe. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coebloe-app.
3: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro.

0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Daar zit Sophie.
3: Hi.
2: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
3: Met Sophie.
2: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken.
10: Ja! 538 Festival Donderdag.
11: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op onder andere Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Solar Weekend. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan. En win. Alle info op 538.nl.
12: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
13: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
12: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
14: Yeah. Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
15: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen.

0: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: 538 Nieuws.
0: 11 uur.
3: In de buurt van scholen en bij kwetsbare natuurgebieden mogen boeren minder landbouwgif spuiten, maar veel houden zich daar niet aan. Dat zeggen inspecteurs van de Voedsel- en Warenautoriteit. Ze deden 100 controles en bij 1 op de 3 was het mis. De meeste boeren kregen een waarschuwing, een paar een boete. Het aantal doden na de aardbeving in Venezuela is gestegen naar bijna 2000. Het kan nog veel meer worden, want er worden nog tienduizenden mensen vermist. De bevingen waren 5 dagen geleden en de kans op overlevenden is dus klein. Toch werd er vandaag nog een jongetje van 3 levend onder het puin vandaan gehaald. Op de A50 bij het Brabantse Schaik heeft de politie een voetganger aangereden op de vluchtstrook. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de man daar liep is niet duidelijk. De politie moest over de vluchtstrook omdat ze een verdachte in de auto hadden en er file was. Er wordt nog onderzocht of ze te hard reden. En Farmers Defence Force denkt na over een boerenactie tegen de nieuwe stikstofplannen. Ze zijn bezig te peilen of er mensen willen meedoen. Wanneer ze actie willen voeren is niet bekend. Een leider van Den Oever zegt: we gaan naar Den Haag als het ons het beste uitkomt. Het is droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. Het wordt dan 22 tot 24 graden. En dit was het nieuws op 538.
4: Dan de verkeer. Zijn geen vertragingen, wel nog flitsers in die even tellen.
5: Te beginnen op de A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. Op de A10 richting de A10 Noord vanuit de Zeeburgertunnel bij 3.8. En op de A12 tussen Maarn en Ede bij 83.1. Op diezelfde A12 tussen Maarn en Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg ook nog eentje, 75.1. En op de A15 tussen Del en Gorkum bij 103.5. A17 Roosendaal-Moerdijk 6.8. A28 Zwolle-Amersfoort 59.5. En op de A50 tussen Zwolle en Apeldoorn bij 212.9. Laatste voor nu vind je op de A58 tussen Bergen op Zoom en Breda. Opletten bij 76.2.
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
2: Morgenochtend vanaf 8 uur.
9: De 1000 grootste hits uit de 90's.
2: De 538 90's top 1000.
9: Bas en Dylan.
4: Zijn we. Met zometeen de quiz over vandaag. Maak je kans op 100 euro.
5: En de nieuwste van Bakermat. Die heet I Love Life. En dit is Teddy Swims.

0: Miles on it.
1: Marshmallow, Kane Brown en Miles on it. Jessica.
2: Ja?
1: Ik heb een kwalificatievraag voor je. Kaarthouders van DEFCON kunnen hun geld terugkrijgen. In welke provincie wordt DEFCON gehouden?
2: In Flevoland.
0: Ja, Bas en Dylan presenteren
3: de quiz over vandaag.
4: Je had zelf ook kaarten, toch, Jessica?
2: Ja, dat klopt, ja.
4: Oh, verdrietig. Alles, hè? Ik vind, ja.
2: Het was heel, ja.
4: Hoe zat je erbij toen je het hoorde?
2: Nou, verslagen en niet geloven, eigenlijk. Ja. Maar ja, het is wat het is.
4: Heb jij ook even een moment gedacht aan al die mensen die vorige week en alle weken daarvoor in die bloedhitte gewoon al die decors hebben gemaakt?
2: Ja, het was echt een mooi podium. Ja.
4: Het ziet er fantastisch uit. Dus dat is gewoon weken, al dan niet maanden werk om alleen al op te bouwen.
5: Ja, voor die organisatie natuurlijk ook echt verschrikkelijk. Kijk, natuurlijk erg, hè, voor de mensen die konden gaan, maar goed, kunnen allemaal geld terugkrijgen. Maar de klap. Ja. Die zo'n organisator krijgt, is verschrikkelijk. Maar goed, dat is het verleden inmiddels. Ja. Het heeft jou wel opgeleverd dat je mee mag doen met de quiz over vandaag. Een schrale troost. Je krijgt zometeen 90 seconden om zoveel mogelijk vragen over de dag van vandaag te beantwoorden. Op dit moment bovenaan Robert, onze kandidaat van gisteren. Hij had er 8 goed. Daar kan je in principe overheen. De weekwinnaar heeft er vaak 10, 11 goed ongeveer. Ja. Belangrijke regel is, je mag niet passen. Dus als je het niet weet, moet je een soort paswoord roepen. Heb je iets in je hoofd? Ja.
2: DEFCON.
5: Zeer toepasselijk. Ja, dat is helemaal goed.
4: Dat is wel een beetje hoe het werkt. Ik zou zeggen, geef zo snel mogelijk antwoord. En als jij zegt go, dan gaan we.
2: Go.
4: Daan Boom staat op de cover van de Mensheld. In welk programma was Daan onlangs de saboteur?
2: Wie is de mol?
5: De bondscoach van Nederland is opgestapt. Wie was de bondscoach van Nederland?
2: Ronald Koeman.
4: De vliegtuigherrie van Schiphol verstoort slaap erger dan gedacht. Noem een vliegtuigmaatschappij.
2: Doei.
5: Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden is nog langer verstoord. In welke provincie ligt Rotterdam?
2: Zuid-Holland.
4: WhatsApp kan binnenkort zonder 06-nummer. Welke kleur heeft het logo van WhatsApp?
2: Groen.
5: Streamingsdiensten hebben voor het eerst een hogere omzet dan tv. Noem een streamingsdienst.
2: Netflix.
4: Kandidaat Jessica heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
2: DEFCON.
5: Bruno Mars treedt deze week op in Nederland. Uit welk land komt Bruno Mars?
2: Amerika.
4: Het pianootje uit Even tot hier is opgenomen in de collectie van Beeld en Geluid. Op welke zender wordt Even tot hier uitgezonden?
2: NPO 1.
5: Deze week maak je op 538 kans op kaarten voor de Amsterdamse zomer. Van welke provincie is Amsterdam de hoofdstad?
2: Noord-Holland.
4: Michael heeft Oppenheimer gepasseerd als succesvolste biografische film ooit. Over welke Michael gaat deze film?
2: Jackson.
5: De ANWB-rijopleiding stopt ermee. Waarvoor staat de A in ANWB?
2: Algemeen.
4: Even serieus, gaat optreden op Tomorrowland. Maakt de titel van een grootste hit af. Baila de...
2: Castellina.
5: Een oud casting director vindt dat de nieuwe James Bond geen bekende acteur moet zijn. Wat is de codenaam van James Bond?
2: 007.
5: Hoppa. Zo.
4: Maar jij ging als een sneltrein doorheen. Echt?
5: Ja, je had maar één foutje. Dat was, voor welke provincie is Amsterdam de hoofdstad? Dat was een kleine instinker, want dat is geen één. Want Haarlem is de hoofdstad. Je hebt het echt waanzinnig gedaan, Jessica. Een van de beste kandidaten die we ooit hebben gehad. Je had er 13 goed.
4: Ja. Lekker zeg. Dat betekent dat je sowieso het 538 strandlaken hebt. En donderdag hoor je of je de weekwinnaar bent. Deze

0: Everjack, Never Forget You. Het is 538, Bas en Dylan, de avondshow. En zometeen heeft Dylan wat nieuws.
1: Nou ja, volgende week krijgen we natuurlijk weer een hittegolf voor te kiezen. En we weten allemaal, met een hittegolf kan je nou niet echt lekker wippen. Maar wat zijn nou wel de mogelijkheden tussen de lakens? Zometeen wat tips.
0: Kan je niet lekker wippen?
1: Nee, het is toch, als het 36 graden is en de zon staat op je huis en je hebt een bundak, dan kan je toch helemaal, dat is toch verschrikkelijk?
0: Joh, ik denk neuk me helemaal suf.
1: Dat ben je niet.
0: Nee, helaas niet.
1: Nou ja, dan heb ik zo meteen wat tip.
2: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bonnen voor €1,69. Bij Fomar, voordeelmarkt.
3: Een alternatief voor de spaarrekening? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Met vastgoed als stevig onderpand. Investeren vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: It's It's playtime.
9: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
10: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
11: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
13: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Voel mij zo free.
17: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
18: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
17: Wow, dit is echt nice.
18: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
19: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
20: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
21: Ik heb letterlijk niks.
22: Het gaat de hele dag regenen, hè?
23: Nee, ik heb geen regenjas.
22: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
24: 538. Bas en Dylan.

0: aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over seks.
1: Nou ja, het wordt natuurlijk gewoon volgende week. Het is eigenlijk nog steeds niet lekker afgekoeld. Maar het wordt volgende week gewoon weer 30, 35 graden. Ja, en heel eerlijk, ik weet niet hoe het bij jou zit, Bas. Dan wordt er weinig gewipt.
2: Ja, ik vind toch niet...
1: Het is toch wel dat vieze plakkerige tegen elkaar aan. Dat is het toch allemaal niet.
3: Maar het stomme is, als je op vakantie gaat, is het ook vaak mooi weer.
1: Ja, maar dan heb je airco. Als je airco hebt, heb je er geen last van, toch?
3: Ja, maar ik heb ook een airco. Dan ligt het er niet aan de warmte.
1: Nee. Dan ligt het gewoon aan je seksleven.
3: Ja, dat zal het zijn.
1: Nou ja, Cosmopolitan komt met een aantal tips om het seksleven, nou ja, het seksleven niet in de weg laten zitten. En zo komen ze onder andere met de tip: kies voor de coolste momenten van de dag. Zoals heel vroeg in de morgen of heel laat op de avond.
3: Ja. Dit is zeker dezelfde site waar Eva al die onderzoekjes van haalt.
1: Inderdaad, ja. Nou ja, je kan natuurlijk ook als je bijvoorbeeld, je hebt zo'n mobiele airco in de slaapkamer.
3: Ja, zeker.
1: Hou het dan dus ook echt in de slaapkamer. Begint niet in de woonkamer dan met vozen. Oh. Of, ja, kies eens voor een andere locatie, zoals de douche.
3: Oh, de douche.
1: Kan je denken, een douche aanzetten en dan maakt het niet zoveel uit natuurlijk.
3: Nee. Om de airco neer te zetten of om seks te hebben?
1: Nee, om seks te hebben.
3: Oh, seks te hebben, oké.
1: Draag zo min mogelijk kleding en hou een glas water bij de hand.
3: Een glas water bij de hand?
1: Even een glas water.

0: Ja, nee, ja, zodat je af en toe een slokje kan nemen.
1: Oh, ik dacht om over je heen te gieten.
0: Nee. Kies standjes met minder huid-op-huid contact, om het zo minder benauwd te maken. En nou ja, houd het luchtig. Kies voor een korte vrijpartij.
2: Oh.
0: Ga gewoon voor een vluggetje even een keer. Ga niet helemaal met voorspel en sowieso een beetje.
1: Dat is dan zeg maar de tip die jij zeg maar, normaal ook voor de zekerheid alvast even toepast.
0: Ja, precies. Ja, zeker op zo'n warme dag. Dan moet je eerst even met de honden likken langs om al het vreet van de dag er doorheen.
1: Nou, heb je nog meer tips?
0: Ben je het waard?
1: Oké. Okay.

0: En de vraag is, welk liedje is dat? Want dat gaat hij zo meteen draaien. Heb je eigenlijk een beetje voorsprong? Het is een soort van vooruitkijken eigenlijk.
1: Absoluut. Marnix, goedenavond.
2: Hi, goedenavond.
1: Is het een moeilijke vandaag of niet?
2: Nee, ik denk dat dit wel eentje is uit de categorie zou je zomaar makkelijk kunnen herkennen.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. Gaat Bas Benting het stilmaken voor jou? Take it away.

0: Dit was uit de categorie, deze zou je zomaar eens kunnen kennen.
1: Maar
0: dit,
1: ik weet elke dag niet waar we aan beginnen.
0: Nee. Sorry, maar ik weet het echt niet.
1: Nee, ik ook niet hoor.
0: Ja, goed.
1: Ik heb geen idee.
0: Wij blijven een beetje in het ongewis. Weet jij nou wel, stuur even een appje via de app van 538. Als je het goed hebt, dan heeft Marnix ook van een strandlakentje voor je. Prima. En dan gaat hij hem zo meteen ook nog voor je draaien.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
6: Getallen horen is centen scoren. Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
7: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.

0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: 538 Nieuws.
3: 12 uur.
4: Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat maakte hij bekend op Instagram nadat Oranje er niet in slaagde om het ver te schoppen op het WK. Koeman zegt dat hij als bondscoach de verantwoordelijkheid voelt voor de teleurstellende prestatie en daarom heeft besloten zijn functie neer te leggen. Treinreizigers tussen Groningen en Leeuwarden moeten ook morgen nog deels met de bus reizen. Door bliksemschade aan het spoor duurt het herstel langer dan verwacht. Tijdens de reparaties ontdekte ProRail extra schade, waardoor het treinverkeer nog niet kan worden hervat. In Pakistan zijn zeker 14 kinderen om het leven gekomen toen het dak van een schoolgebouw instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. Volgens de eerste berichten was er mogelijk illegaal een extra verdieping op het gebouw gezet. De politie heeft 2 mensen aangehouden en onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. En Serena Williams is bij haar terugkeer op Wimbledon meteen uitgeschakeld. De Amerikaanse tennister verloor in de eerste ronde van de Australische Mia Joint. Het was haar eerste wedstrijd op Wimbledon in 4 jaar. Williams won het beroemde tennistoernooi eerder 7 keer. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 13 of 14 graden. Plaatselijk wordt het nog enkele graden kouder. Morgen zijn er wolken en zon met in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 tot 24 graden. En dit was het nieuws op 538.
5: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Zonder vertragingen met snelheidscontroles. Oppas op de A2, Weert richting Echt, 202.1. A7 Amsterdam richting Den Oever, 51.8. A12 Maarn richting Ede, 83.1. A15 Del richting Gorkum bij 103.5. A17 Roosendaal richting Moerdijk bij 6.8. A28 Zwolle richting Amersfoort, 59.5. En ook oppassen op de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 212.9.
2: 538. Vanaf 8 uur.
6: De 1000 grootste hits uit de 90's.
2: De 538 90's top 1000.
6: Zomer op je radio. Marnix Westhuis.
5: Hey, goeienacht. Welk liedje werd er nou gespeeld op die kleine kutkinderpiano? Je hoort het zo meteen als...

Just Stay, Jack Stahl en John Turner Lights Off bij Radio 538. Hij is gekocht in de kinderspeelgoedwinkel. Hij is ook eigenlijk bedoeld voor kinderen tussen de leeftijd 1 tot en met 5 jaar. Maar toch ligt hij hier in de studio van Radio 538. Het kleine kut kinderpianootje. En er wordt een melodie op gespeeld. Aan jou de vraag. Kun jij raden wat er wordt gespeeld op de kleine kut kinderpiano?

eerlijk, het was een hele moeilijke, maar Barry stuurde het juiste antwoord in de gratis app van 538. Scoort daarmee het badlaken. Is inderdaad George Ezra, Budapest. Hoor je nu bij 538. Maar...

0: Bad Memories.
1: Medusa, James Carter, Bad Memories bij Radio 538. En over Bad Memories, vertaald naar Nederlands. Slechte herinneringen gesproken. Dit is misschien wel het meest gênante mailtje. Misschien wel de grootste blunder op het gebied van mailen dat ik ooit heb gemaakt. Details. Je hoort het zo meteen bij Radio 538. Ook Michael Jackson komt eraan. Na de favorite van Bruno Mars, All My Soul.

538 met Michael Jackson en They Don't Care About Us. Goedenacht, Marnix hier. Ik kwam vandaag een TikTok-video tegen van iemand die per ongeluk zijn complete dieetschema had verzonden. Niet naar zijn diëtist, maar naar zijn ex. Waarbij die nogal met de klande ruzie uit elkaar is gegaan. Nogal een ongemakkelijk moment voor die persoon. Kan gebeuren, heel gênant, dat snap ik. En toen schoot mij eigenlijk opeens ook een verhaal binnen over misschien wel een van de meest gênante mailtjes die ik ooit heb gestuurd. Naast de dingen die ik bij Radio 538 doe, spreek ik af en toe ook wel eens wat dingen in als een voice-over. Dus een animatievideo of een voicemail, iets in die trend. En je moet weten, ik ben een beetje chaotisch, dus ik doe 101 dingen tegelijkertijd. En dat allemaal door elkaar heen. Dus ik kreeg een reminder van iemand. Van joh, je zou het even inspreken. Heb je het al klaar voor me? Kun je het even naar me sturen? Oh kut, ja shit, dat moet ik nog even doen. Maar dat gebeurde terwijl ik hier in de studio van Radio 538 zat. Tot een jaar of twee geleden, denk ik. Dus uit alle haast dacht ik, nou, ik kopieer even het linkje. En die zet ik op de mail en die stuur ik door. Krijg ik een half uur later van, joh, Marnix, wat de fuck heb jij nou naar mij gestuurd? Want wat bleek nou? Dat mailtje dat ik had gestuurd naar mijn contactpersoon, had die contactpersoon doorgezet naar de hoogste baas van dat bedrijf. Alleen dat ene linkje wat ik dacht te versturen was niet dat ene linkje. Het was een nieuwsbericht dat een priester betrapt was in de kerk op het hebben van een trio. En nu snap ik je vraag, joh, hè, maar waarom heb je dat linkje überhaupt dan klaarstaan? Nou ja, als je bij de radio zit, dan zoek je natuurlijk altijd een beetje rare, bizarre verhalen op om het erover te kunnen hebben. En ik was op dat moment bezig met het voorbereiden van mijn radio-uitzending. Maar in plaats van dus het juiste bestand met een voice-over naar een klant toe te sturen, stuurde ik dus opeens dat. Dus ja, daar kreeg ik nogal vraagtekens over. En hoe leg je dat uit? Nou, de volgende dag toch maar even met ze gebeld van, verkeerd linkje, kan gebeuren. Gelukkig niks aan de hand, maar hey, hier moeten toch veel meer situaties van zijn, toch? Bijvoorbeeld, heb jij een heel ongemakkelijk moment op de mail of met werk of met AppleTalk gehad? Laat het even weten, je meest gênante mailtje of appje voor werk in de app van 538. Pakken we zo meteen de allergênantste uit.

Dreams en Millennium bij Radio 538. Net de vraag aan je. Wat is het meest gênante mailtje dat je ooit voor werk hebt verstuurd of misschien wel hebt ontvangen? Nou, er kwamen heel veel berichten binnen met vooral de boodschap dat er mailtjes werden gestuurd die je eigenlijk niks aangingen. Dus per ongeluk een mailtje van je collega met een spreadsheet waar je eigenlijk niet zo heel veel aan hebt. Maar er kwam een appje binnen van Kevin. Ik probeerde hem te bellen, maar hij neemt niet op. Hij stuurde: mijn baas heeft mij per ongeluk ooit uitgenodigd voor mijn eigen ontslaggesprek. Alleen hij was vergeten dat hij dat ook in de titel had gezet. Dus voordat het gesprek daar was, wist ik al dat ik werd ontslagen. Dat is inderdaad wel ongemakkelijk. Dit is 538, Topic en Big G, hoor je nu.

Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight bij Radio 538. Daarvoor hoorde je nog Flair. Even een kleine correctie. Ik zei dat het jongens uit Amsterdam waren, maar het zijn jongens uit Den Haag. En waarom ik in de war ben, deze hele week maak je in de 538 ochtendshow kans op tickets voor de Amsterdamse zomer. Dat is dit weekend. Daardoor was ik in de war. In de ochtendshow bij Tim, Rick, Niels en Florentien. Iedere werkdag vanaf 6 uur jouw kans op tickets voor de Amsterdamse zomer. Deze zondag in het Olympisch Stadion met onder andere Yves Berends, Martin Moreiro, Bente, Samuel Welten en nog veel meer.

What You Didn't Break per Radio 538. Binnen nu en 10 minuten een nieuwe editie AI of Niet, waarin je kunt raden of iets echt of nep is. Kleine hint waar het over gaat. Een hond en het WK voetbal. Dit daar sowieso.

0: nieuws. 1 uur.
1: Bij een grote stalbrand in het Brabantse Mariahout zijn meerdere koeien gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Sommige dieren sloegen op de vlucht en andere liepen brandwonden op. Buurtbewoners en agenten hielpen de dieren weer bij elkaar te drijven en twee stallen raakten zwaar beschadigd. Of er ook dieren zijn omgekomen is niet duidelijk. Er worden de komende jaren waarschijnlijk weer meer huizen gebouwd in Nederland, verwacht onderzoeksbureau ABF. Ze denken dat volgend jaar zo'n 91.000 woningen worden opgeleverd. En in 2027 zelfs bijna 100.000. Volgens hen lijkt het dieptepunt in de woningbouw daarmee achter de rug. Een Belgisch busbedrijf dat vorige maand nog in het nieuws was door een dodelijk ongeluk met een schoolbus ligt opnieuw onder vuur. Dit keer omdat een 12-jarige jongen urenlang werd vergeten in een schoolbus. Hij was tijdens de rit in slaap gevallen en werd pas gevonden nadat zijn schoolalarm had geslagen, omdat hij nooit was aangekomen. En Frankrijk heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK door te winnen van Zweden. Het werd 3-0. Daarom spelen ze in de volgende ronde tegen Paraguay. Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op 18 WK-goals in zijn carrière. 1 goal minder dan Lionel Messi, die 19 keer scoorde op een WK. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar 13 of 14 graden en plaatselijk wordt het nog enkele graden kouder. Morgen zijn er wolken en zon met in het noorden kans op een enkele bui en het wordt 22 tot 24 graden. En dit was het nieuws op 538.
2: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel flitsers. Flink wat trouwens. A2, Weert richting Echt, 202.1. A10, Zeeburgertunnel richting de A10 Noord bij 3.2. A12, Maarn richting Ede, 83.1. A15, Del richting Gorkum, 103.5. A17, Roosendaal richting Moerdijk bij 6.8. A28, Zwolle richting Amersfoort, 59.5. En ook oppassen op de A50, Zwolle richting Apeldoorn bij 212.9.
3: 538. Vanaf 8 uur.
4: De 1000 grootste hits uit de 90's.
3: De 538 90's top 1000.
4: Zomer op je radio. Marnix Westhuis.
2: En goeiedag. Alex Warren hoor je zo meteen ook. Afrojack en Aloe Black komen eraan naar Martin Garrix en Dean Lewis. Dit is...

0: je er raden of iets echt of nep is? Daar draait de AI of niet om. Er wordt een opgave. De stem is nep. Het gaat om de inhoud van het bericht. Kun je daarvan raden of het AI of niet is? Dus is het echt of nep? Komt-ie, de opgave.
1: Helaas ligt Nederland uit het WK. In 1966 werd het WK gered door een hond.
0: Nou, wat denk je? Is dit bericht verzonnen door de computer of niet? Dus is het WK van 1966 gered door een hond? Laat het weten in de gratis app van 538. Het juiste antwoord hoor je zo.

0: 3, 2, 1 bij Radio 538.
1: AI of niet?
2: AI of niet?
1: AI of niet?
0: Kun jij raden of iets echt of nep is? Daarom draait AI of niet. Je hoort een opgave. Aan jou de vraag, is het verzonnen door de computer of niet? Dit is de opgave van vannacht.
3: Helaas ligt Nederland uit het WK. In 1966 werd het WK gered door een hond.
0: Dus denk je dat dit echt is of niet? Het WK van 1966, is het gered door een hond? Even snel een blik in de app van 538. Ralf denkt dat het echt is. Patrick denkt dat het nep is. En dit audio-appje kwam binnen van Erik.
4: Daar ging het een paar weken geleden toch over, vlak voor de WK, dat dat door die hond die bokaal was ontvreemd of gevonden.
0: Ja, klopt. In 1966 werd de trofee van het WK gestolen. En die werd door een hond teruggevonden. Ingewikkeld in een krant, in een bosje. En zo werd de WK-bokaal van 1966 opnieuw teruggevonden. En zo werd dat WK in Engeland dus gered door een hond. Dit is 538. De dance match van Bieber Rexha, David Guetta komt eraan naar Phil Collins. Easy Lover.

0: van Bebe Rexha en David Guetta. Je hoorde Sad Girls.
1: De nacht van 538.
0: Even snel gespeakt. David Guetta en Bebe Rexha, ze hebben ondertussen al 6 keer met elkaar gesamenwerkt. Er zijn deelnemers van het tv-programma X on the Beach die heel jaloers worden van deze gedachte. Al iets 6 keer met elkaar doen. Ja, god, ja, dat X on the Beach. Ik moest daar van dit soort reality-tv-dingetjes, ik moest daar zelf eigenlijk eerst helemaal niks van hebben. Ik vond het gewoon echt asociale tv. Gewoon echt domme mensen-tv. Maar ik heb eerder dit jaar de afspraak met mijn vriendin Frederiek gemaakt dat we na het avondeten toch even een uurtje samen op de bank besteden om even iets te kijken. Als we dat namelijk niet doen, dan is het koken, afwassen, schoonmaken. Dan sprint ik gelijk naar boven om weer een spelletje te spelen. We dachten, nou, we willen iets meer quality time met elkaar. Maar dan was de vraag, ja, wat gaan we dan kijken? Wat duurt ongeveer een uur? Nou ja, bijvoorbeeld X on the Beach. Mocht je het niet kennen, ja, het is, ja, ik vind het ondertussen echt om te smullen. Het is heerlijk. Het is een hele dure villa in een tropisch land. Ik geloof Japan, Taiwan, iets in die trend volgens mij dit jaar. En ja, ze sturen eigenlijk alleen maar hele geile, hitsige mensen daar naartoe. En er komt steeds een nieuwe ex van een andere deelnemer in beeld. Het is chaos, het is heerlijk. Ja, ik zou toch eens willen zeggen, ga het eens checken. Het is waanzinnig.

0: een hit uit de 90's. En dat zou zomaar kunnen betekenen dat je hem tegen gaat komen in de 90's top 1000. Deze hele week bij Radio 538. Vrijdag is de grote finale. De top 10 is nog onbekend als je kijkt via 538.nl. Die wordt dus op de finale dag bekendgemaakt. Komende ochtend om 8 uur gaan we weer verder. Wat staat er onder andere op de planning voor je? Nou, we trappen om 8 uur af met deze van Wes.
1: 374.
0: Ook de scene ga je komende dag horen.
1: 253.
0: Ah, Thumping, Chumba Wumba. Ook natuurlijk in de...

Swift en Opal Light bij Radio 538. Taylor Swift is trouwens niet de enige muzikale in de familie. Zij heeft een grootmoeder. Oma heet dat dan toch? Grootmoeder, oma? Nou goed, in ieder geval. Zij was al in de klassieke muziek, dus ik was even benieuwd. Wat nou als je dus die klassieke muziek die al een lange tijd in de familie zit zou combineren met Opal Light bijvoorbeeld, die je net hoorde. Dan klinkt dat dus zo.

Radio 538. Goedenacht, Marnix hier. Zoals je misschien wel hebt gehoord, ik ben echt stront verkouden. Gelukkig zijn de hits van 538, die zijn niet verkouden. Coldplay, Little Sims, hoor je nu, dit is Free Pray.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Het gaat financieel slechter met kleine ondernemers, blijkt uit onderzoek van de Kleinbedrijfindex. Een kwart van de ondernemers met een klein bedrijf leeft onder het bijstandsniveau. Volgens de onderzoekers komt dat vooral doordat de kosten veel harder stijgen dan de inkomsten. Vooral ondernemers in de horeca en detailhandel hebben het zwaar. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat laat hij weten via Instagram een dag na de uitschakeling op het WK. Koeman is teleurgesteld dat de droom van een wereldtitel niet is uitgekomen, maar zegt ook dat er belangrijkere dingen zijn dan voetbal en lijkt daarmee ook te hinten op een definitief afscheid als trainer. En de KNVB heeft met respect gereageerd op het vertrek van Koeman als bondscoach. Volgens de directeur topvoetbal Nigel de Jong heeft Koeman zich de afgelopen jaren volledig ingezet voor Oranje. De bond gaat nu op zoek naar een opvolger, zodat er in september een nieuwe bondscoach kan zijn voor de start van de Nations League. En Italië heeft voor 15 miljoen euro een eeuwenoude muurschildering gekocht uit een Etruskisch graf. De schilderingen zijn meer dan 2300 jaar oud en stammen van de Etrusken. Het volk dat in Midden-Italië leefde voor de Romeinen. Volgens de Italiaanse overheid horen de kunstwerken bij het cultureel erfgoed van het land en moeten ze voor iedereen te zien zijn. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar 13 of 14 graden en plaatselijk wordt het nog enkele graden kouder. Morgen zijn er wolken en zon met in het noorden kans op een enkele bui en het wordt 22 tot 24 graden. En dit was het nieuws op 538.
3: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel snelheidscontroles. Oppassen op de A2 Weert richting Echt bij 202.1. A4 Schiedam richting Delft 56.9. A12 Maarn richting Ede 83.1. A15 Del richting Gorkum 103.5. A17 Roosendaal richting Moerdijk 6.8. A28 Zwolle richting Amersfoort 59.5. En ook oppassen op de A29 Rotterdam richting Tinteloord bij 17.3.
0: 538. Vanaf 8 uur.
1: De 1000 grootste hits uit de 90's.